0: 97 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
2: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
3: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
3: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
4: Vandaag? Morgen.
5: Ster in uw uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
8: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
9: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.

is zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor Blue Uur per Radio Ridderkerk. Dat betekent weer twee lang Blue Uur in het programma Blue Uur. Mijn naam is Nico Bravo.

van Radio de Kerk met het eerste uur lekkere slow blues en tweede uur gaan we er ook wat pittige muziek bij draaien. Ik ga beginnen met Snooky Pryor van het album Shake My Hand, Head and Soul, zou zeggen. Veel plezier bij Bluesy Delane.

lekker beginnetje, dacht ik zo, met Snooky Pryor, Head of Sauce van het album Shake My Hand, dat is jaar 1999. In 2023 komt het album Woman in Blue Showcase van Bob Friends en Bob Corridor en Friends. De zangpartij wordt voor rekening genomen door Francine Reed en ik ga draaien Why Am I Treated So Bad?

Buddy Guy met Let Me Show You van het album Heavy Love uit het jaar 1998. Ja, ik heb echt even in het hoesje gekeken of dat het echt een eigen nummer van hem was, maar het staat echt op zijn naam. Maar het doet me heel sterk en dan zeg ik heel erg sterk denken aan een ander nummer. En ja, ik kan even niet op de naam komen en op de titel van wat ik in mijn hoofd heb, maar een nummer uit de 50 jaren of dan. Dus ja, ik weet het ook niet. Het lijkt toeval, maar het kan altijd toeval zijn natuurlijk. In ieder geval, het is een mooi nummer, Buddy Guy, Let Me Show You. Wat ook altijd mooi is, vind ik, zijn de cd's van Michael de Jong. Ik heb vandaag meegebracht Who's Voeling Who. En daarvan ga ik de titelsong draaien. Who's Voeling Who, Michael de Jong.

maar geen pijn voor andere mensen. En ik hoop dat mijn muziek heals. That's the bedoeling of Michael DeYoung's music.

lekker. Capmo, volgens mij was zijn eerste album uit 1994 met City Boy van het album Capmo. Dus een album zonder titel. Ja, en het eerste uur, ik kan er altijd zelf ook zo lekker van genieten. Lekker rustige muziek. Misschien komt omdat mijn leeftijd een rol gespeeld, 83 jaar, ja. Dan mag je toch een beetje softie worden, denk ik. Maar ik hou ook echt wel van dat lekkere pittige muziek, hoor. Dat wil ik er wel even bij vertellen. Big Bill Morganfield, Little Angel van het album Ramblin' Mind uit 2001.

dat was Big Bill Morkefield met Little Angel van het album Ramblin' Mind uit het jaar 2001. Maar als je gezegd had, dit is de muziek uit de 50e jaren, had ik het ook gewoon geloofd. Want dit is dus echt de muziek waarop wij vroeger gingen dansen. Hier in de danszaal op Ridderkerk. En dan dit soort muziek wist je niet hoe snel dat je bij een meisje moest komen om haar te vragen. Want toen werd ook een meisje nog gevraagd om te dansen. Tegenwoordig is het helemaal anders. Maar toen ging je een meisje vragen voor een dans. En ja, je wist niet hoe snel je bij het meisje moest komen wat je leuk vond op die avond. Big Bill Morgenveld, ik denk dat hij zelf ook misschien wel meegemaakt heeft. Of dat hij die leeftijd heeft, ik weet het echt niet hoe oud hij is. Imperial Grounds, Something Far Away, en is afkomstig van het album The Calling uit het jaar 2016.

0: mens lopen is normaal te behoorlijke pittige muziek. Maar hij wat de rustige muziek zo te horen. Lowdown Ways van het album Handmade Music uit 2011. Cat Riggins, haar nieuwste album, draagt de titel Every Day is Saturday. Live in peace.
1: I can feel joy out on a nice day. And a very nice breeze blowing.

0: I want you to live in peace.
1: I love you, Daddy.
2: Ja, I love you, Daddy. We hebben nog een tijd over. We doen nog even een kort nummertje. Wat eigenlijk al op mijn lijstje stond, maar denk ik kan het toch niet meer draaien. Maar we gaan het even doen. Bob Corridore Friends met Valerie June op zang. En luister naar Crowded Hall. En dat is het laatste in ieder geval voor het eerste uur. En dan gaan we er even uit voor het weer en de reclame en het nieuws en na het nieuws. En de klok van 7 uur ben ik terug bij deel 2 van Bluesy. Dus tot straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fischen,
5: Harmo de Meijer,
3: Kruidvat,
4: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
4: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
3: Libera
4: en Café Bonnes.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.

op deze zaterdagavond. Het eerste deel lekker de rustige muziek. Het tweede deel gewoon wat pittige muziek erbij. Gaan we beginnen met de Chris O'Leary Band van het album Mr. Used To Be. Gaat haar de titelsong maar draaien. Uiteraard ik Mr. Used To Be. Ze zeggen veel plezier.

Mr. Used to Be. Dat waren Chris O'Leary Band. Van het gelijknamige album Mr. Used to Be. Ga verder met Mark Hummel. Een oudje uit de. Ja, ik moet even kijken. Lange dag geleden al. Toch uit. Nou, ik kan het niet zo snel vinden, maar toch weer uit de vorige. Uit de vorige eeuw, zou ik zeggen. Dat is wel erg snel. Maar ik ga het straks even opzoeken en dan komen we er echt wel uit. Maar ik wil in ieder geval de prijs of law van het album Retroactive.

dat was Never No More. En de bedoeling was de prijzen verlof te draaien. Maar na twee keer opstarten of drie keer opstarten deed je het niet. Dus ja, gewoon een nummertje verder geschakeld. En kwam die op Never No More. En ja, Never No More denk ik ook dat ik het nummertje de prijzen verlof kan draaien. Gaat het thuis even nakijken. Misschien dat er een foutje op zat. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het lukte niet. Ik ga verder met Andreas Dielman Band. Ik dacht zijn eerste of zijn tweede album. Long Way To Go. Way To Hell.

Way to Hell. En dat was André Zielman, band uit Duitsland van het album Wrong Way to Go. Ze stonden op het Blues Festival jaren geleden. En het was van mij een gok of dat het wel iets was voor een Blues Festival. Maar het sloeg in als een bom. En dan heb ik het over Mr. Boogie Woogie met zijn hele grote orkest bij hem. Zij deden een tribute to Fats Domino. En dat album heb ik ook meegebracht. Ik ken Fats Domino niet. Nummers als Blue Monday, I'm Ready, Be My Guest. Ja, noem ze op Jambalaya. De bekendste natuurlijk. Een van de bekendste was Blueberry Hill. Een hele album vol met 19 nummers. Die ooit hits waren van Fats Domino. In mijn reis in Amerika heb ik nog even voor zijn huis gestaan. Dat toen na de Katrina, die ramp van Katrina, helemaal opgeklapt is. En dat was denk ik alleen voor de toeristen. Want zelf woonden die daar niet meer toen de tijd, heb ik begrepen. Ik heb gekozen voor Red Sails in the Sunset. Mr. Boogie Woogie van het album Tribute to Fats Domino. Red Sails in the Sunset.

hij blijft gewoon lekker, hè. Mr. Boogie Woogie. Red Sails in the Sunset van het album Tribute to Fats Domino. Snoekie Fraaier, Shake My Hands. En dat is de titel van het album. En ik ga draaien Work With Me Andy. Oh.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

Play the Blues for You. En dat was Mercedes Nicole en van het album Too High Price to Pay. Ja, het ziet er aardig op. Het is alweer bijna 6 september, zondag 6 september. En dan is het weer zover. Dan gaat L'Esprit weer als het nieuwe seizoen beginnen. Het najaarseizoen. En dan ben je uiteraard weer van harte welkom. We beginnen met een topper. Een opening van een nieuwe band, de Grinders genaamd. En een Nederlandse band met drie topmuzikanten uit de Nederlandse blueswereld. Onder andere Steven van der Nat op gitaarzang. Jody van Ooyen op drums. En Richard van Bergen gitaarzang. Dus volgens mij de première van deze nieuwe groep die een nieuwe weg is slaan. Die muziek spelen van waar ze zelf helemaal weg van zijn. Ze noemen onder andere Johnny Guitar Watson, Hound Dog Taylor, Holy Wolf. En ja, ik ben echt benieuwd naar wat dat gaat worden. Uiteraard ben je weer van harte welkom bij deze opening. Uiteraard de rest van het jaar ook. Sorry. Ik ben een beetje verkouden, geloof ik. De toegang bedraagt nog steeds 10 euro voor leden en niet-leden betalen 12,50 euro. Reserveren kan nog steeds bij jan.lespie@upcmail.nl. jan.lespie@upcmail.nl of gewoon via een pb'tje of via Facebook. En de toegang bedraagt voor niet-leden 10 euro en 12,50 euro voor leden. We beginnen allemaal rond de klok van 3 uur, zoals gebruikelijk. Ik ben benieuwd wie er allemaal komen. Ik kijk er weer naar uit in ieder geval. Dus kom in grote getalen. Een band die ook diverse keren op het podium gestaan hebben bij L'Esprit is de band die niet meer bestaat, helaas, Bellhouse. Hun allerlaatste cd die ze uitgebracht hebben draagt de titel Almost There. En ik ga draaien het hele mooie Hard Feeling.

ook hij stond enkele jaren geleden op het bluespodium van het Blues Festival met Scofield. Ik bracht een album mee uit het jaar 2009, Head, Tails and Aces. En daarvan draaide ik Stranger Blues. Lexi Blue, haar nieuwste album, draagt de titel To Glam, To Give a Damn. En ik ga draaien Walk in My Shoes.

dat was Rusty Apollo met Apollo 3. Ja, staat ik dit album volgens mij ook. Een mooie titel dan ook. Apollo 3, Future So Bright. En als subtitel, I Gotta Wear Shades. Brett Kidder Wilson, menig keer hier in de studio voor een live optreden en interview. Ja, zijn laatste album wat ik in ieder geval gehad heb, draagt de titel Buckle Up. En dat gaat draaien zijn uitvoering van Lucille.

Shield en dat was Brit Guitar Wilson van het album Buckle Up. Gevat werd Elisa Niels, Speedy Beedy van het album Thunder in the House.

zitten we op Peerland Blues bij Radio De Kerk in het programma Bluesy. Na het nieuws en de reclame is de tijd voor Radio Jong met zijn sensatie generatie. Ik ben Raas van de Donderweer vanavond 8 tot 9 uur. Mijn naam is Ike Bragenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer

De B-kant. Donderdag 27 augustus 2026, 9 uur geweest. Tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeje. Ja, een van de weinige levenden deze week nog, heb ik het idee. Met al die vreselijke sterfgevallen zoals Dolly Parton, de fantastische acteur Tim Curry. En nu ook nog de prachtige stem van Peter Cullen, oftewel Optimus Prime. Ja, laat ik het eerste lied maar gaan beginnen met een Zweedse band die nogal een toepasselijke titel heeft. Ja, de band niet, maar het lied wel. De band Sornheim die speelt symfonische melodet. En op het album Descending into Madness, dat op 2 oktober gaat verschijnen, staat ook dit lied, The Funeral March.

0: Lurks of Thunder.
1: De nieuwe single van Amon Amarth. Natuurlijk over Sleipnir, het paard van Odin. Met 8 benen, vandaar 8 Legs of Thunder. Op 2 oktober zal het nieuwe album verschijnen, The Allfather Awakens. En wil je dat live zien? Op 20 oktober spelen ze in de mainstage van de Brabant Hallen in Den Bosch, samen met Orbit Culture en Soilwork. Een andere band die ook een paar leuke concerten gaat geven. 2 dagen Campfest in 013 in Tilburg op 30 oktober en 31 oktober. Van de Amerikaanse band Camelot. Een van de grote namen in de power metal. En tijdens die concerten kan je op de eerste dag nog ook genieten van Xandria, Leaves, Eyes en Allergy. En op de tweede dag Blackbriar, Exit Eden en Temperance. En wie zit er nou onder andere in Exit Eden? Nou, dat is Clementine Delaunay. En het lied wat ik nu heb meegenomen, daarop doet zij ook gastzang Sanctuary. Samen met Ignacia Fernandez, die Miss Chili, die ook nog Miss World Chili bedoel ik, in de band Decessus grunt. Dus een mooie dame die kan grunten. Wat wil hij nog meer? Morgen verschijnt het album Dark Asylum, maar nu dus de nieuwe single en bijbehorende videoclip ook Sanctuary.

Tempest Bound, de nieuwe single van de Finse band Breimeer. Op 2 oktober komt het album What We Leave Behind uit. Ja, lekker, maar iets minder vrolijk. Nog wat schreeuwiger, niet per se harder, maar wat agressiever is de band Hatebreed. En zij hebben ook een nieuw album. Op 6 november is dat Fatal Paradox en dit is het titellied.

Lekker recht toe, recht aan heavy metal van de Zweedse band Wolf. Sinds 2000 maken ze albums. En nu komt er een nieuwe aan op 15 november, Hour of the Wolf. En daarvan hoorden ze juist de nieuwe single Death Satellite. Ja, iets langzamer nu, Mother of Graves. Uit Amerika komen ze, Indianapolis. En een beetje, death doom om het zomaar te noemen. En het album The Light That Keeps Us zal op 16 oktober uitkomen. De nieuwe single die daarvan is verschenen heet Through the Pale Shade.

Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar dit lied heet Robots. En dit kwam van de Duitse band Mystic Prophecy. Ook zo'n lekker ouderwetsachtige power metal band, om het zomaar te noemen. Het album In Metal zal op 27 november verschijnen. We gaan wat epischer power metal draaien van de Franse band Avaland. Ja, er komt een album aan, Chemical Poetry, op 30 oktober. En morgen verschijnt er een nieuwe single, Face the Eternal.

De Amerikaanse thrashers van Flotsam & Jetsam brengen morgen hun zoveelste album Rats in the Temple uit. Daarvan was dit The Edge of Nowhere. En wil je ze live zien? Ze staan op 12 december in Effenaar bij de Eindhoven Metal Meeting. Generation Steel uit Duitsland, ja, die iets jongere band, zal op 16 oktober het album Steel Machine uitbrengen. En daarvan is dit hun nieuwe single Wings of Fire.

Waar Flotsam & Jetsam het album Rats in the Temple uitbrengt, zal de band Nightlaser het album Rats in the Cradle uitbrengen en dat op 25 september. Daarvan hoorden ze juist Defenders. Dit deden ze samen met zanger Sebastian Zieroff van Die Totenärzte en dat is een tributeband voor Die Totenhosen en Die Ärzte. En op 25 september dus het album, maar op 9 oktober zijn ze live als support van Axel Rudi Pell in poppodium Nieuwe Noor te Heerlen als je dit live wil zien. Wie er ook nog live gaat, dat is Floor, maar dat is pas volgend jaar, want dan verschijnt op 15 januari haar nieuwe album Hydrus. En er is wel al een single uitgekomen en een mooie clip erbij. Bring Me Silence, over dat het in de wereld allemaal zo'n zootje is, dat je ook wel eens een keertje rust wil hebben op die manier. Ja, tot zover de B-kant. Tot een volgende keer. Dag.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Fishing,
7: Harmode Meijer,
9: Kruidvat,
10: Miss Beauty Fashion,
7: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
10: Eetcafé De Parel,
7: Lidl,
9: Libra
10: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Ridderkerk.
12: Jouw radio.
3: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1972.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Een hele goede avond. Het is dinsdagavond 6 uur geweest. En tot 8 uur vanavond kun je gaan luisteren naar oude muziek en oldies hier bij Radio Ridderkerk in het programma Het Muziekdossier. Vanavond aflevering 496. En dat is tevens de laatste reguliere uitzending. Vanaf volgende week kun je gaan luisteren naar herhalingen van de afgelopen jaren. We begonnen dit uur met Bonnie Sinclair en Manjana Manjana uit 1972. En we gaan verder met Grabby Appleton en Go Back.
2: De beste muziek met Frank van Kralingen op jouw radio.
3: En deze plaat komt uit vervlogen tijden.

Je hoorde van het album Greatest Hits van Carole King, Jazzman. En daarvoor hoorde je Grabby Appleton en Go Back. En dit is The Butch Band en The Act of Love.

12e jaargang, aflevering 496. En vanaf volgende week kun je luisteren naar uitzendingen uit die afgelopen 12 jaar. We gaan verder met muziek van Silver en Wem Bem.

De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker bij het muziekdossier waar ik kon luisteren naar The Free and a Little Bit of Love. En dit is Samantha Song en Emotion.

Je hoorde Samantha Song en Emotion, gevolgd door Gordon Lightfoot en The Seven Islands Suite. En dit is Quantum Jump, No American Starship.

Je hoorde Quantum Jump en No American Starship. Gevolgd door Odyssey en Going Back to My Roots. Donderdag om 6 uur kun je gaan luisteren voorlopig naar mijn laatste Radio Ridderkerk Top 15. En vanaf volgende week kun je luisteren op dat tijdstip naar non-stop muziek vanuit de nieuwe studio. We gaan verder met Manic Street Preachers en Empty Souls.

Je luistert naar het muziekdossier waar je kon luisteren naar de Manic Street Preachers en Empty Souls, gevolgd door de Syndicate of Sound en Little Girl. De laatste plaat in het eerste uur wordt er een van de Funkmasters en It's Over. Graag tot.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Welkom terug bij het tweede uur van het muziekdossier. Vanavond aflevering 496, waar we begonnen met Crowded House en Don't Dream Is Over. En daarna hoorde je de extended versie van Baltimore en Tarzan Boy. We gaan verder met de Tubes en Primetime.

Je luistert naar het Muziekdossier. Over muziek en oldies iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur hier bij Radio Ridderkerk. En in de herhaling zondagochtend tussen 5 en 7. Je hoorde Marx en My Daylight, gevolgd door Karnataka en Forbidden Dreams. En dit zijn de Sweepers en de Harlem Song.

Je hoorde de Harlem Song van de Sweepers. En daarna hoorde je een zeldzame plaat van de eigenaar van Radio Atlantis, een zeezender toen de tijd. Dat was Ad Rolls en Morning Sun. En zo net hoorde je Barrabas en Hijack. En volgende is er een van Rick DeVito en Eva.

Je hoorde duidelijk muziek uit de jaren 70 van Deep Purple en A Strange Kind of Woman. En daarvoor hoorde je Rick DeVito en Eva. En dit is Who is Who, Palace Palace.

Soms draaien we ook wel eens Nederlandstalige muziek hier bij het Muziekdossier. Je hoorde je Luc Bral en hallo, hier ben ik dan. Tot zover het Muziekdossier van vandaag. Vandaag aflevering 496. De laatste plaat wordt er een van Traffic. En wat mij betreft graag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. En Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.
2: Hallo Ridderkerk!
3: I wanna talk to you.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alderlisten, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag. Morgen.
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2, telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur, techniek en muzieksamenstelling, Peter Gouweloos.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedemorgen. Fijn dat u luistert naar ons programma Ridderkerk en de Kerken. Vandaag zenden we de dienst van de Emmanuelkapel uit. Meer informatie over deze dienst krijgt u straks. Voor en na de dienst kunt u luisteren naar muziek van koren en solisten. De techniek wordt verzorgd door Wilfred Appeldoorn. Presentatie en muziekkeuze Helma Hogendijk. We beginnen vandaag met een lied van het koor Deo Juvante uit Huizen. Zij gaan zingen Zing van uw Schepper.

De kerkdienst die we straks rechtstreeks uitzenden, komt uit de Emmanuelkapel. De dienst begint om 9:30. De voorganger is proponent H. Ruscher. De schriftlezing komt uit Hosea 11, vers 1 tot en met 11, en Lucas 15, vers 11 tot en met 24. Ik zal het nog een keertje herhalen. Hosea 11, vers 1 tot en met 11, en Lucas 15, vers 11 tot en met 24. De tekst voor de preek komt uit Hosea 11. Het eerste lied is Psalm 130, de versen 3 en 4. De organist is Erik Drogendijk. Wij gaan verder met muziek totdat de kerkdienst begint. Geprezen, zei de Heer, is het volgende lied, gezongen door het interkerkelijk kerkkoor Dronten.

We schakelen zo over naar de Emmanuelkapel, want de dienst gaat beginnen. De voorganger is proponent H. Ruscher. De organist is Erik Drogendijk. De dienst begint met het zingen van Psalm 130, vers 3 en 4. Wij wensen u een goede dienst.

Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft. Die trouw is van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Nou jongens en meisjes, dit is de eerste zondag weer na de zomervakantie. En misschien ben je heel ver weg geweest of dicht bij huis gebleven. Het is goed om hier in de kerk weer te zijn, als het nieuwe leven ook weer begint. En misschien zie je er een beetje tegenop tegen het nieuwe schooljaar. Of misschien heb je er wel heel veel zin in. Ik merk aan mijn eigen kinderen, de eerste 3 weken hebben ze het niet meer over school. Maar in die tweede 3 weken hoor ik af en toe wel gesprekjes dat het toch stiekem wel weer over school gaat. En dan zeggen ze ook wel, ik heb er weer zin in. Nou, dat is fijn. En nogmaals, dan is het goed om hier in Gods huis te zijn, om met elkaar ook deze week, waarin dingen ook anders worden, of misschien ook wel weer een beetje hetzelfde, te zijn om ja, van God te horen uit de Bijbel. En daarover gaan we ook zingen in de volgende psalm, psalm 84, vers 1 en 2. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der lege schade God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En de tweede, zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Psalm 84, vers 1 en 2.

Wij lezen Gods goede geboden niet om ons met regeltjes dwars te zitten, maar omdat Hij ons lief heeft en Hij een gelukkig leven voor ons op het oog heeft. We lezen de 10 woorden uit Exodus 20 en daarna de samenvatting die Jezus zelf gaf in Matteüs 22. En daarna zingen wij het Psalm 103, het tweede en het derde vers. Loof Hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En loof Hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzadiging doet ontvangen. Psalm 103, vers 2 en 3, na de lezing van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En toen kwam er een fariseer, een man van de tempel, bij Jezus en hij vroeg: Rabbi, meester, wat is het grote gebod in de wet, in de Torah? En toen gaf Jezus dit antwoord: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.

We gaan zo meteen de Bijbel lezen. Maar voordat we dat gaan doen, willen we aan God vragen of hij met zijn licht, met zijn geest, bij ons wil zijn. Laat ons bidden. Heere onze God, barmhartige Vader in de hemel. Ja, wij danken u voor de weken van zomervakantie. En dat we misschien wel heel ver weg zijn geweest of dicht bij huis. Misschien wel gewoon thuis. Maar we danken u dat we hier in de kerk samen mogen zijn. In uw huis. Het gewone leven begint weer. Werk en misschien ook wel allerlei dagelijkse zorgen. Maar wij danken u voor uw bewarende hand in de afgelopen periode. Voor de tijd van recreatie. Dat we herschapen mochten worden. Dat we uitgerust mochten zijn. En dat we ons opnieuw mogen richten op nieuwe doelen voor het komende seizoen. En heren, we danken u dat u trouw bent geweest op reis of hier thuis. Want het kerkgebouw is altijd open geweest, elke zondag opnieuw. U was niet op vakantie. Wij konden bij u terecht en wij kunnen nog steeds bij u terecht. Hoe bijzonder is dat? U bent een God van trouw. U bent een God van aanwezigheid. U buigt zich steeds opnieuw naar ons over met uw vriendelijke ogen. En wat is het goed dat we vanmorgen opnieuw mogen luisteren en lezen uit uw woord. Woorden die zo lang geleden, duizenden jaren geleden zijn opgeschreven. Maar Heer, u wilt het wonder vanmorgen opnieuw doen, dat die woorden geen gestolde letters blijven in het boek, in de Bijbel. Maar dat die letters die dood lijken opnieuw tot leven mogen komen door uw Heilige Geest. En Heer, u wilt het geven dat die woorden ook ingang mogen vinden in ons hart, in ons leven. En dat ze door de werking van uw geest ook uitwerking mogen hebben. En dat onze levens veranderen daar waar uw woord open gaat. Daar waar uw woord wordt gelezen. Daar waar uw Heilige Geest werkt. En Heer, we willen u vragen of u ons ontvankelijk wil maken. Dat ons hart open staat voor uw woord. Dat de woorden niet langs ons heen gaan. Over onze hoofden heen gaan. En dat de woorden misschien niet het ene oor in en het andere oor uitgaat. Maar dat wat gezegd en gesproken en gebeden en gezongen wordt. En de gemeenschap die ervaren mag worden in uw huis hier op deze plek. Dat dat uitwerking mag hebben in ons hart, in onze ziel, in ons leven. En dat het ons kracht geeft voor vandaag en ook kracht voor morgen. Maar we moeten ook heel eerlijk zeggen dat wij vaak onze eigen wegen gaan. En die wegen die passen vaak niet bij uw koninklijke weg. Die u wijst in uw woord. En die ook de Heer Jezus is gegaan. Heer, het is op een of andere manier zo moeilijk voor ons om ook die weg te gaan en die weg te volgen. En daarom vragen we u opnieuw, kom met uw geest. Zodat we achter uw Zoon, de Heer Jezus, aan zullen gaan. En ook ons kruis op ons zullen nemen. En die weg gaan op weg naar uw koninkrijk. Want hoe vaak horen we niet uw stem. Maar luisteren we niet werkelijk. En we belijden misschien wel onze zonde, onze eigenwilligheid, onze lauwheid. Maar toch gebeurt het ons keer op keer dat een moment later we daarvan niet meer afweten. Wees ons genadig om Jezus wil. En reinig ons door zijn bloed. En vernieuw ons door uw geest. En Heer, als we ook die oude woorden van Hosea 11 openen. Wilt u dan geven dat dat geen woorden mogen moeten blijven voor die tijd. Maar dat dat ook woorden zijn die zo aansluiten op ons leven. Hier in 2026. Dat ze actueel zijn voor de dag van vandaag. En dat ze ook iets mogen losmaken in ons leven. Dat u niet zomaar losmaakt, loslaat. Dat u niet prijsgeeft. En dat u ons terugroept, ons thuisbrengt. En Heer, we bidden u ook voor de kinderen bij de crèche.
En ook voor hen die op hen passen. Wees bij de organist als hij de gemeentezang begeleidt. De kerkenraad, de koster en alle die een taak hebben in de gemeente. Wilt u ook zijn bij de mensen die via de radio en via de digitale middelen met ons verbonden zijn. En Heer, wilt u geven dat ze zich daadwerkelijk betrokken mogen worden, mogen voelen. En dat u ook werkt in de huiskamers waar op dit moment of later in de week deze woorden ook zullen klinken. Woorden van u, woorden ten leven. Dit alles bidden wij van u, niet vanwege onszelf, want dan lukt het niet. Maar vanwege uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om Jezus wil. Amen. Ja, de eerste schriftlezing is uit Hesea 11, vers 1 tot en met 11. En de tweede uit Lucas 15, vers 11 tot en met 24. Dat is het eerste gedeelte van de gelijkenis van de verloren zoon. Nou, in Hosea 11 gaat het ook over een verloren zoon. De zoon is dan het volk Israël. En dat volk wordt ook wel Efraïm genoemd. Het zijn de noordelijke 10 stammen die zich afgescheiden hebben van de zuidelijke 2 stammen. Dus het is na het koninkrijk van David, na het koninkrijk van Salomo. Toen heeft Hosea gesproken tegen die noordelijke 10 stammen. En omdat Efraïm de grootste stam is, worden die 10 stammen ook wel Efraïm genoemd. Het gaat over God als vader en zijn kind Israël, zijn kind Efraïm. En ik weet niet of u Hosea een beetje kent, maar Hosea is die profeet die moest trouwen met een prostituee, met een hoer. Om de ontrouw van het volk Israël aan te tonen. En ook de namen van de kinderen die Hosea kreeg met die vrouw, ja, die hebben allemaal een betekenis. En dat lezen we in hoofdstuk 1, 2 en 3. Ja, en daarna lezen we allerlei orakels, zoals we dat dan noemen. Allerlei profetieën tegen het volk Israël. En die zijn niet best. Israëls boete. De vorsten en de priesters worden bestraft. Gods antwoord op de boetedoening. Gevolgen van Israëls zonde. En dan komen we aan bij hoofdstuk 11. En daar staat boven als een soort lichtpunt Gods ontferming over Israël. En daar beginnen wij te lezen. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij en voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Maar ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen op zijn armen, maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen, en ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal hun koning zijn. Want zij weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan. Het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hem niet. Hoe zou ik u prijs geven, Efraïm? U uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama en met u doen als met Zeboïm? Mijn hart keert zich om in mij. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens, de Heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Zij zullen achter de Heere aangaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Lucas 15, vers 11 tot en met 24. De verloren zoon, die bekende gelijkenis. Lucas 15, vers 11 tot en met 24. En
hij zei, en zeker, dat is Jezus, en Jezus zei, een zekere mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten wij eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Gemeente, dit is het levende woord van God. Geloof het, bewaar het in uw hart en u zult leven. Amen. In de verkondiging zullen we horen wat God tot de gemeente te zeggen heeft in Hosea 11. En het is niet zozeer dat ik een speciaal vers daaruit heb opgelicht. Nee, we gaan Hosea 11 in drie stukken behandelen. Ik zal dat aan het begin van de preek ook duidelijker aangeven. Dus Hosea 11 helemaal is de tekst voor de verkondiging. Als voorbereiding daarop gaan wij zingen Psalm 25, vers 5 en 7... Psalm 25, vers 5 en 7. Loutere goedheid, liefdekoorden. He, jongens en meisjes, als jullie op hebben gelet, ging het over die liefdekoorden in Hosea 11. Daarom zingen we ook deze psalm. Het zijn de koorden van liefde waarmee God zijn kinderen trekt. Loutere goedheid, liefdekoorden. Waarheid zijn des Heeren paan. Hun die zijn verbond en woorden, al hun schatten gadeslaan. En vers 7, Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Maar eerst wordt u in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven voor de doelen die u zijn aangekondigd.

Psalm 22, vers 14 en 16. Dat zingen wij zonder nadere aankondiging na de verkondiging. Eerlang gedenkt hier aan het wereldrond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen. En zij komen aan door goddelijk licht geleid, om te nakroost dat de Heer wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 22, vers 14 en 16, na de verkondiging. Ja, Hosea 11 is ons schriftgedeelte. Het voert nu wat te ver om de hele lezingen van het Oude Testament over te doen. Maar zoals ik al zei, we gaan door de tekst heen in de verkondiging. En ik zal ook aangeven bij welk vers ik ongeveer zit. Dan kunt u ook meelezen in uw eigen Bijbeltje. Want gemeente van Christus, Hosea 11 is misschien wel een van de meest ontroerende teksten in het Oude Testament. Want ik denk dat we in Hosea 11 rechtstreeks in het vaderhart van God kijken. Het gaat hier om een vader en een verloren zoon. En hoe die vader zich voelt tegenover die zoon die maar niet luisteren wil. Een vader die zijn zoon terug wil. God als de vader en Israël, Efraïm, als zijn kind. Nou, ik zei het al, Hosea 11 komt in drie blikrichtingen. De eerste blikrichting is een richting naar het verleden toe. Dat is vers 1 tot en met 4. Vervolgens is er een blikrichting in het heden van toen, maar ook, daar ben ik van overtuigd, een blik in het heden van nu. Dat is vers 5 tot en met 9. En dan de twee laatste versen, vers 10 en 11. Dat is een blik in de toekomst van God, in Gods koninkrijk. Verleden, heden, toekomst. Dus jongens en meisjes, als je een beetje de draad kwijt bent in de verkondiging, dan moet je daar maar houvast aan hebben. Verleden, heden, toekomst. Zo zit de preek in elkaar. Voor het verleden zien we een God vol hartstocht. Hartstocht voor zijn kind, zijn eigen gereide kind. In het heden zien we een God vol vastberadenheid. Hij wil zijn kind, koste wat kost, bij zich houden. En voor de toekomst zien we een God die voltooien zal, die voltooit. Hartstocht, vastberadenheid en voltooiing. Daarover gaat het in Hosea 11. Maar eerst het verleden. Vers 1 tot en met 4. Het is alsof, als we dat zo lezen, alsof God een fotoboek in zijn handen heeft van zijn kind Israël, zijn kind Efraïm. En dat God als het ware, eerbiedig gesproken, één voor één die foto's bekijkt. En dan ziet hij een foto en zegt, oh kijk, hier was Efraïm nog maar een babytje, een klein kind. Maar ik heb hem al gezien in de moederschoot. Ik heb hem al gezien vanaf het allereerste begin. Toen had ik hem al lief. Toen Israël nog klein was en teer en jong. En ik heb mijn zoon uit Israël geroepen. Ik zag Israël niet pas toen hij groot en sterk en volwassen was en gehoorzaam en indrukwekkend. Nee, ik zag mijn kind Efraïm toen hij kwetsbaar was vanaf het allereerste begin. Toen Israël mij nodig had als God die hem riep. Afhankelijk. En dan een andere foto. Ach, hier leerde ik Efraïm lopen. Staat in vers 3. Ik pakte hem als het ware bij zijn armpjes op. Ik zette hem op zijn voeten. Eerst nog wat wankel, eerst nog wat wiebel, eerst nog wat onzeker. Maar kijk, daar gaat hij stapje voor stapje zo de wijde wereld in. Al gauw rent hij de kamer door. Ach, en dan hier die derde foto. Ja, hier til ik Efraïm op. Ik druk hem tegen mij aan en mijn wang, vers 4 staat dat, mijn wang tegen zijn wang. He, dat doen ouders op een of andere manier graag. Dat komt omdat kinderen nog van die zachte wangen hebben. Ik deed dat ook graag bij mijn kinderen. Ik drukte ze tegen me aan om te kroelen en dan die wangen tegen elkaar. Dat voelde vertrouwd, dat voelde goed. En zo zie je dat ook, zijn kleine lijfje tegen het vaderhart van God. We horen bij elkaar. Ach, ach, en hier die vierde foto.
Hier boog ik mij naar hem over en ik gaf hem te eten. Ja, dat zijn de beelden, dat zijn de foto's als het ware die Hosea 11 in die eerste verse oproept. God als een vader die zich herinnert hoe het begon. Een vader die zijn kind droeg, zijn kind verzorgde, zijn kind optilde, zijn kind eten gaf, zijn kind ook beschermde. Een vader die niet op afstand bleef staan, maar dichtbij kwam, heel dichtbij. Ja, en dat geluk wens je natuurlijk iedere vader en iedere moeder toe voor zijn gezin en ook voor de kinderen, dat het één is, dat het heel is. We weten maar al te goed dat het vaak heel anders is. Vaders, maar ook moeders die hun kinderen nooit meer zien, nooit meer kunnen vasthouden. En ook hier in Hosea 11 merken we in die eerste verse gelijk al dat het, ja, dat het toch ergens niet helemaal rozengeur en maneschijn is. En juist daarom is Hosea 11 ook zo aangrijpend. Want het is geen zoet plaatje van een vader-kindrelatie waarin alles goed is. Het is geen ideaal gezin waarin iedereen gelukkig rondom de tafel zit. Nee, we merken dat God spreekt als een vader met pijn in zijn hart. Hij zegt, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, uit de slavernij, uit angst, uit onderdrukking, uit zonde. Maar hoe vaker ik hem riep, hoe meer hij van mij wegliep. En hoe vaker ik mijn gezicht liet zien, hoe ik mijn gewaad naar hem toe wende. Hè, die woorden zitten ook in de zegenbeden aan het eind van de dienst. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Hoe vaker ik dat deed, hoe vaker ik mijn gezicht aan hem liet zien, hoe meer hij zich afwendde en mij niet in de ogen wilde kijken. Ja, dat is de pijn die we voelen in Hosea 11. God heeft Israël intens lief gehad vanaf het allereerste begin. Hij heeft zijn volk gedragen, verzorgd, geleid. Hij trok hen met koorden van liefde, lezen we. Niet met geweld, niet met dwang, niet met harde kettingen, niet met stokslagen, maar met zachte koorden van liefde, met geduld, met trouw, betekent dat. En juist daarom is het zo pijnlijk dat die liefde steeds opnieuw beantwoord wordt met afstand, met verzet, met afgoderij. God zegt, ja, ik heb mijn kind geroepen, maar zij offerde liever aan de Baals, aan de vreemde afgoden. Ze brandde wierook, ja, niet voor mij. Dat deden ze voor gesneden, dode beelden uit hout. Ze liepen achter andere goden aan. En dat is meer dan een verkeerde keuze. Dit is liefdesverdriet. Zoals een vader liefdesverdriet kan hebben over een kind dat zich telkens van hem afwendt. De vader roept zijn kind, maar het kind draait zich gewoon om. De vader strekt zijn armen uit, maar het kind duwt ze weg en hij loopt weg. Een kind dat als het ware zijn erfenis opeist. En daarmee zegt, ja, vader, ik vind dat dit mij gewoon toekomt. Geef mij mijn erfenis, maar u hoef ik niet. Uw huis niet, uw stem niet, uw zorg niet, uw leven niet, uw liefde niet. Voor mij bent u eigenlijk dood. Ja, en dan met een schok herken ik iets van dat kind in mijzelf. En misschien u ook wel, misschien jij ook wel. God was er ook in mijn leven vanaf het allereerste begin. Mijn ouders kennende zullen ze mij in geloof hebben ontvangen. Al na 4 weken gedoopt, ergens in een hervormde gemeente op de Veluwe. God was er aan het begin van mijn leven. Hij wilde aan het begin van mijn leven staan. Hij was er in het allerprilste begin. En nu een man van bijna 50. Aan de ene kant roep ik God aan. Ik zeg, ik kan niet zonder God. Ik kom graag in de kerk. De liederen en de psalmen waarmee ik ben opgegroeid wonen diep in mij. Je hoeft maar de eerste noten van een psalm te laten horen. Of ik ga aan
Er gebeurt wat in mij. En ik kan ook genieten van een goede preek. En ik weet hoe waardevol het geloof is. En ik heb voldoende getuigenissen in mijn leven gehad. In opa's, in oma's, in vrienden, in gemeenteleden. In voorgangers die hartstochtelijk hebben gepleit mijn leven in handen te geven van de levende God. Dat is je bestemming, dat is je doel. De koninklijke weg aangewezen die ik mag en moet gaan. Mij toe te vertrouwen aan een God die goed is en rijk is in ontferming. En toch, tegelijkertijd, kan mijn hart zo makkelijk ergens anders heen trekken. Herken je dat? Ja, ik wil mijn geluk veiligstellen. Mijn bezit, mijn auto, mijn mooie kleren misschien wel. Mijn mooie spullen, mijn comfort, mijn zekerheid, mijn gezondheid, mijn genot. Een leven waarin het mij goed gaat. En lijden, ja, lijden wil ik natuurlijk koste wat kost buiten de deur houden. Dat wil ik vermijden. En natuurlijk, wie doet dat niet? Dat is toch heel gezond, zou je zeggen. Jawel, maar de ongemakkelijke vraag komt toch naar boven. Waar zoek ik mijn diepste vreugde? Is aanbidding mijn levensadem van dag tot dag? Is gebed, het dagelijkse gebed, meerdere keren op een dag ook daadwerkelijk voor mij thuiskomen bij de Vader? Is leven met God mijn

heb ik niet nodig. Laat het vooral goed zijn voor mijn kinderen, voor mijn gezin. Laat mij vrolijk zijn. Maar val mij verder niet te veel lastig. Ik wil de wijde wereld in. En misschien herken je dit wel. Misschien is dat ook wel jouw leven. Luister dan verder, want we gaan naar vers 5 tot en met 9. En dat is die blik in het heden. Die blik in het heden dat God vasthoudt. God houdt vast. God is trouw. Hij geeft niet op. Want God ziet zijn volk vastlopen, hè, tussen die twee grootmachten in die tijd. Tussen Assyrië in het noorden en Egypte in het zuiden. En daartussen dat kleine volk Israël, die 10 noordelijke stammen en ook die 2 zuidelijke stammen. Maar daarover gaat het eventjes niet. Die 10 noordelijke stammen tussen die 2 grootmachten. En als ze het bij Assyrië niet kunnen vinden, dan gaan ze naar Egypte. En als ze het bij Egypte niet kunnen vinden, dan worden ze heen en weer geslingerd tussen die 2 grootmachten. En we lezen in vers 6 dat het uiteindelijk helemaal niet lukt. Dat Assyrië komt met geweld. En dat de leiders worden vastgegrepen door de Assyrische macht. En ze zoeken naar steun. Eén keer bij Assyrië en dan weer bij Egypte. Maar opvallend is, ergens denken ze niet aan God, hun vader. Ze zoeken in het noorden, ze zoeken in het zuiden. Maar omhoog lijken ze niet te kijken. Waar komt mijn hulp vandaan? Een weg naar boven, naar de vader die als het ware wacht bij het tuinhekje. Ja, dat lijkt niet bij ze op te komen. Ja, God zegt het in vers 7. Ze roepen wel tot de Allerhoogste. Maar gezamenlijk roemt men hem niet. Ja, het is niet zo dat die Israëlieten areligieus waren. Dat ze nergens aan deden, om het zo maar even te zeggen. Nee, helemaal niet. Zeker niet. Ze zijn hyperreligieus. Dat weten we ook uit de profetie van Amos in dezelfde tijd. Nee, de kerken van die dagen, de heiligdommen, Bethel, die waren goed gevuld. Elke dienst, elke eredienst maar weer, wisten de mensen hun plekken in te nemen. Ze waren hyperreligieus. Maar het gebeurde dus met een verdeeld hart. Ze zeiden hun gebeden op. Maar hun hart vertrouwde ten diepste meer op de economie, op een goede relatie met die 2 buurlanden in het noorden en in het zuiden. In het oosten was niks, hè? Daar was woestijn en in het westen was de zee, dus noord en zuid. Ze vertrouwden op vangnetten binnen hun eigen families, hun eigen tradities. Laten we eten, laten we drinken, laten we vrolijk zijn, maar ons vertrouwen stellen op God is niet nodig. En zelfs een crisis maakt hun hart niet zacht. En zelfs gevaar drijft hen niet terug in de armen van hun vader. En God zegt het bijna met een zucht. Mijn volk verhardt zich in zijn afkeer van mij. Mijn volk verhardt zich in zijn afkeer van mij. Ja, je hoort hier de teleurgestelde liefde. God ziet het verschil tussen religieuze woorden, tradities die eigenlijk maar hol zijn, tussen uiterlijk vertoon, het willen vastklampen aan vormen die niet zo heel veel zeggen in het licht van de Bijbel. Maar van een echte bekering, van een volledig toevertrouwen is er geen sprake. God ziet het verschil tussen noodgebeden en echt berouw. Of je je vertrouwen stelt in allerlei aardse zekerheden in plaats van je over te geven in de handen van de levende God, in voor- en tegenspoed, tussen God gebruiken en tussen God liefhebben met alles wat er in je is, met heel je ziel, met al je verstand en met al je krachten. Maar dan in vers 8, die aangrijpende wending. En hier kijken we rechtstreeks in het vaderhart van God. Want in dat hart zien we een nachtelijke strijd tussen wilde woede vanwege de zonde, vanwege de afkeer van zijn volk, en overweldigende tedere liefde en ontferming.

ontferming. Afschuw over de afkeer, de weigering, de eigenzinnigheid, de eigen gerechtigheid van het weglopende kind. Maar tegelijkertijd ook die overweldigende vorm van medelijden. Als God zegt, hoe zou ik u kunnen prijsgeven, Efraïm? Hoe zou ik u kunnen uitleveren, Israël? En God zegt, nee, dat kan ik niet. En ik voel dat met heel mijn lichaam. En het staat, God voelt dat tot diep in zijn hart. Het hart van hem draait zich als het ware om in zijn lijf. En hij is vervuld met diep medelijden. En in het Hebreeuws staat er, mijn ingewanden rommelen, mijn ingewanden komen in beweging. God is betrokken met alles wat er in hem is. En dat is zijn wezen. Zijn hart keert zich om. Zijn ingewanden zijn in beweging. God zegt als het ware, nee, ik heb gevoelens voor mijn kind. Ik ben en ik blijf gevoelig voor je. Wat er ook gebeurt. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik kan en ik wil je niet prijsgeven. Ik kan en ik wil je nooit loslaten, Israël. Ja, mijn hele lijf verzet zich daartegen. Ja, en dan worden er twee steden genoemd. Twee steden, Adama en Zeboim. Nou, als ik u misschien zou vragen, heeft u wel eens van de steden Adama en Zeboim genoemd? Misschien dat er weinig handen omhoog gaan. Hij zegt, hoe zou ik u kunnen prijsgeven als de steden Adama en Zeboim? Adama en Zeboim zijn prijsgegeven. Niemand weet meer van die twee steden. Maar dat laat ik niet gebeuren met mijn volk Israël. Ik laat je niet prijsgeven. Net als die steden Adama en Zeboim. Nou, wat zijn dat voor steden? Nou, iedereen kent de steden Sodom en Gomorra. Ik denk ook de jongens en meisjes. Sodom en Gomorra, waar Lot met zijn vrouw en zijn kinderen woonde. En waar Lot weg moest, omdat God had gezegd, ik ga deze steden vernietigen vanwege de ongehoorzaamheid van de mensen die daar wonen. En ze moesten vluchten, weten jullie wel. Ja, en dan kijkt de vrouw van Lot om, ze wordt veranderd in een zoutpilaar, dat verhaal. En dan gebeurt het dat die steden Sodom en Gomorra vernietigd worden met een vuur uit de hemel. Nou, Sodom en Gomorra waren niet de enige twee steden in die Jordaanvallei. Er waren nog twee steden. Dat zijn Adama en Zeboim. En ook die steden werden vernietigd, werden prijsgegeven, werden overgegeven aan de dood. Niemand kent die steden meer. Gereduceerd tot niets. Totale vergetelheid. En God zegt hier, ja, dat laat ik niet gebeuren met mijn kind. Het gebeurt niet dat jullie totaal worden weggevaagd. Dat jullie verdwijnen in het niets. En dat jullie onnaspeurbaar zullen verdwijnen van de aardbodem. Vers 9, ik zal mijn brandende toorn, dat heeft natuurlijk te maken met die steden Sodom en Gomorra, Adama, Zeboim. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. En ik zal niet terugkeren om mijn kind Efraïm te gronde te richten. En waarom? Ja, Gods motivatie volgt ook. Ik geef je niet prijs, mijn kind, want ik ben God. Ik ben geen mens. Ik ben de Heilige. En God zegt hier, ja, ik ben niet wispelturig. Ik ben geen wispelturig mens die de ene keer dit zegt en dan weer dat. Ik ben geen mens waar je niet van op aan kunt. Nee, ik ben heilig. Ik ben de totaal andere. Ik ben anders dan hoe mensen zijn. Als ik iets zeg, dan is het waar. Dan is het zeker. Dan is het onveranderlijk. Dat ik je wil redden van de totale vernietiging, ja, dat is geen opwelling van me. Nee, zo ben ik. Dat is mijn wezen. Want ik ben God. En mijn wens om Israël te behouden staat vast. Ik kan en ik zal haar nooit verloren laten gaan. God zegt, ik wil in de stad niet komen. Dat betekent, die kant wil ik niet op. Ik wil die weg niet gaan. Ik wil mijn kind koste wat kost behouden. En dat komt omdat ik God ben. En dat je van mij op aankomt kunt. Ja, dit is het
evangelie in het Oude Testament op zijn scherpst. We zien een God die verscheurd wordt tussen toorn, woede, vanwege de zonde van zijn kind, en barmhartigheid, liefde. De toorn vanwege de ongeïnteresseerdheid van zijn kind, maar tegelijkertijd de barmhartigheid die hij tot het diepst van zijn vezels, in zijn hart, in zijn ingewanden voelt, omwille van zijn kind, zijn kinderen. En je voelt aan de tekst, ja, God wordt hier verscheurd. God laat zich verscheuren. En God weet dat zijn barmhartigheid hem alles zal kosten om zijn kind te redden. Want Hosea 11 is vervuld in Jezus Christus, zijn geliefde kind. En de evangelist Matthäus reciteert al gelijk vers 1. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Jozef en Maria met het kindje Jezus tegen zich aangedrukt, misschien wel wang tegen wang, moesten vluchten naar Egypte. Toen heeft God Jezus weer uit Egypte geroepen. Uit Egypte heb ik mijn kind geroepen. Maar deze zoon kon hij niet sparen. Hij heeft deze zoon wel prijsgegeven. Uitgeleverd. In de handen van de politieke en religieuze afgunst. Vanwege de zonde, de ongerechtigheid van zijn volk, van zijn geliefde kinderen. Waarom? Om hen te redden. Op dit kind, zijn eigen zoon, heeft God al zijn toorn gericht vanwege onze achterloosheid, vanwege onze trouweloosheid, vanwege onze eigenzinnigheid, vanwege onze eigen gerechtigheid. Jezus Christus heeft de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken. Net als die twee steden, Adama en Zeboim, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven hier op aarde, voor ons gedragen. God onze Vader zegt, jij bent en blijft mijn geliefde kind. Ik laat niet varen het werk van mijn handen. En dat zeg ik je tegen aan het begin van elke kerkdienst. Ik laat niet varen. Ja, ook al ben je afgedwaald, ook al ben je verdwaald, en gebeurt het keer op keer dat je je eigen wegen kiest. Ik kan je niet prijsgeven. Ik geef je niet op. Je bent gedoopt. Ik heb je bij je naam geroepen. Je draagt mijn teken op je voorhoofd. En daarom ben ik gebroken. Zodat jij heel gemaakt kunt worden. Hij werd gebonden om ons te ontbinden. En hij werd te schande gemaakt, zodat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij van Gods gericht, van Gods woede, vrijgesproken zouden worden. Hij heeft de vervloeking op zich geladen, opdat hij ons zou zegenen met zijn zegen. Hij is verlaten, opdat wij nooit meer verlaten zouden worden. Ja, wat zegt dit je nu? Ik weet het, het zijn woorden uit het klassieke avondmaalsformulier. Het zal voor iedereen bekend in de oren klinken. Maar dat is Gods liefde voor een zoon die zijn eigen weg gaat. En dat ging zo diep dat hij zijn zoon gaf, ook voor jou. Anders gezegd, zo is jouw Vader. Elke dag staat hij te wachten totdat jij komt. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En je misschien wel op de knieën gaat en je zegt en misschien wel uithuilt. Ik heb gezondigd tegenover de hemel en tegenover u. Maar dat de Vader zegt, mijn zoon, mijn dochter, blij dat je er bent. Ik heb je nooit prijs gegeven. Je was dood.
Maar God zij dank, je bent levend geworden. Je was verloren, maar je bent gevonden. Halleluja. Laten we vrolijk zijn. Ja, en hiermee komen we al heel dicht bij die derde blikrichting. Die blikrichting naar Gods koninkrijk. Een glimp in de toekomst van God en in de toekomst van Israël. En in de toekomst van de christelijke gemeente. Vers 10 en 11. Ik lees deze voor. Zij zullen achter de Heere aangaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Dus God zal brullen als een leeuw. En Gods kinderen, Israël, zullen bevend komen vanuit de vier windstreken. Vanuit het noorden, vanuit het westen, vanuit het oosten, vanuit het zuiden. Waarin ze verstrooid waren. Ze zullen weer zijn met elkaar in hun huizen en verenigd zijn met God. Israël zal timide en aarzelend zijn als koerende duiven tegenover het machtige brullen van God. Ja, er is geen enkel twijfel dat Israëls terugkeer Gods werk zal zijn. Net als de verloren zoon die terugkeert naar zijn vader, zal Israël ook terugkeren uit de ballingschap en opnieuw thuisgebracht worden in Gods huis, in Gods hart. Ja, gemeente van Christus, laat ik dan ook maar eerlijk zijn over Israël. Ja, die geschiedenis vertelt ons dat de Assyriërs het noordelijke koninkrijk Israël hebben geannexeerd in het jaar 721 voor Christus. En ze hebben de bevolking meegevoerd in ballingschap. Nee, dat is die andere ballingschap naar Babel. Dat is voor die zuidelijke twee stammen. Dat is 80 jaar later gebeurd. Nee, die 10 stammen zijn weggevoerd naar Assyrië. Maar zij zijn nooit teruggekeerd. Ze worden in de literatuur wel de verloren stammen van Israël genoemd. Verstrooid onder de volken. Ja, hoe moeten we dan zo'n profetie lezen? En natuurlijk, in de afgelopen eeuw zijn er honderdduizenden Joden teruggekeerd. En we geloven dat dit een vervulling kan zijn. Maar wat ik zie op de televisie is dat het zeker niet timide en zeker niet aarzelend gebeurt. Nee, wat we meemaken van Israël en ja, richting Libanon, richting Gaza, dat is vol agressie, vol woede lijkt het wel. De duiventil in het Midden-Oosten is verre van veilig. Van koerende en tevreden duiven lijkt geen sprake te zijn. Maar waar het hier in Hosea 11 om gaat, is dat we voorbij de mens moeten zien. Voorbij de vreselijke catastrofe van afkeer, van agressie, van schaarste, van ballingschap. Nee, de lens in deze twee laatste versen in Hosea 11 is gericht op Gods toekomst, op Gods koninkrijk, op zijn komen. Op een toekomst waarin God als een leeuw zal brullen en zijn bevende kinderen zal roepen om te herstellen en hen een plek te geven, een plek om te wonen in vrede en in veiligheid. Als duiven en vogels die verschrikt zijn opgejaagd overal, zullen zij de weg naar de duiventil weer weten te vinden. Dat is de belofte die hier gegeven wordt. Ja, en wij als christelijke gemeente, wij herkennen in het brullen van die leeuw, de leeuw van Juda, waarin in Openbaringen 5 gesproken wordt. He, als vader Jacob zijn kinderen zegent, één voor één komen zijn kinderen bij hem langs. Eerst Ruben, Simon, Levi en als derde ook Juda. En Juda krijgt een zegen mee. Jij bent een leeuwenwelp. De brullende leeuw. En uit de lijn van Juda wordt koning David geboren. En ook veel later de Heer Jezus, de beloofde Messias. En daarom wordt Jezus Christus de leeuw van de stam van Juda genoemd. De leeuw als symbool voor zijn koninklijke afkomst, zijn goddelijke majesteit en zijn overwinning op de dood.
Maar jongens en meisjes, deze leeuw is niet voor de poes. Soms heb je wel eens van die filmpjes, hè? Van National Geographic of zo, dat je een leeuw tevreden spinnend ziet. En dat de leeuwenwelpjes zo tuimelend over elkaar heen gaan. En misschien ook wel over moederleeuw heen. Nou, zo'n romantisch beeld is het niet. Nee, als de leeuw van Juda brult, dan geeft dat, dan ben je vol ontzag. Een brul van een leeuw kun je op 8 kilometer afstand horen. Als een leeuw brult, dan beef je van ontzag. En bij God is het zo'n roepen. Het is een signaal, het is een teken. Een teken, ja, voor de verscheurdheid van God. Weet je nog, zijn hart brult van wilde woede vanwege de zonde, vanwege zijn kind die andere goden dient, vanwege de afkeer, vanwege de onverschilligheid. Maar tegelijkertijd ook zijn ingewanden die rommelen vanwege zijn diepe, onmetelijke barmhartigheid en ontferming. Omdat hij weet dat het goed komt. Hij brult over alles wat verwoest is. En hij brult over al die mensen die die verwoesting ook aanrichten. Hij brult om zijn kinderen die hij heeft getrokken met koorden van liefde. Maar die toch steeds hun eigen wegen blijven gaan. Maar toch hebben ook veel mensen het brullen van die leeuw gehoord. Toen de leeuw brulde aan het kruis van Golgotha, dat midden in deze wereld stond. Maar ook opnieuw op die derde dag dat Jezus is opgestaan met een rommelende buik van de aarde. Die aardbeving waardoor Jezus graf openging en hij door God werd opgewekt. Juda, die overwon de dood. Het is het brullen van een heilige bevrijder. En die leeuw die brult nog steeds. Hè, Spurgeon, kennen we allemaal denk ik wel, die oudvader die zei het zo mooi. De leeuw van Juda hoor je vandaag ook nog brullen. Als je oplet, als je luistert naar de schriften. Daarin brult de leeuw van Juda. De leeuw van Juda brult daar waar de gemeente van Christus samenkomt om zijn opstanding te vieren. Dat de dood is overwonnen. En zo is het brullen van de leeuw een teken voor de mensen. Die beseffen dat ze verloren zijn. En beseffen dat ze een vader nodig hebben. Beseffen dat ze naar huis mogen en kunnen en moeten. Waar een vader is die op hen wacht. Dat er een duiventil is waar ze verzameld worden en tot rust worden gebracht. Als ze de leeuw van Juda horen roepen, dat mensen weten dat ze zich mogen overgeven aan die God van liefde en ontferming. Een eindeloze vergeving. Omdat hij een vader is met een vaderhart vol liefde voor zijn kind. Mensen die weten dat er een feestmaal wordt aangericht aan het einde van die koninklijke weg. Een feestmaal vol overvloed en een koninklijke ring en nieuwe schone kleren. Daar waar genezing is en rust en eeuwige vrede. Hey, jongens en meisjes, vrienden, vriendinnen, mensen die wat ouder zijn. Je kunt niet niets doen. Dat past echt niet. Naar aanleiding van Hosea 11. En ook naar aanleiding van de gelijkenis van de verloren zoon. Dat past niet. Want als je het gebrul hoort in je leven, dan is het dat je erdoor opgetild wordt. Dat je erdoor omgedraaid wordt. Dat je bekeerd wordt. En door dat geluid naar huis gebracht wordt, vol ontzag.

0: Wij gaan danken en doen voorbeden voor de zieken en de overige voorbeden die u al bij de afkondigingen zijn medegedeeld. Laat ons danken en bidden. Heere onze God, liefdevolle Vader, wij danken u voor uw woord. Dat u ons niet prijsgeeft, ook wanneer wij onze eigen wegen gaan. Dat uw hart steeds naar ons uitgaat. En dat u in Jezus Christus de weg naar huis hebt geopend. En wij danken u dat ook vanmorgen de uitnodiging klinkt om die weg naar huis te gaan. Omdat het bij u goed is. Het beste is wat de wereld kan bieden. Wat u kan bieden in uw overvloed, in uw zegen. En wie wil dat nu niet? En wij danken u dat uw Zoon werd prijsgegeven. Zodat wij niet prijsgegeven zouden worden. Dat hij verlaten werd. Opdat wij nooit meer door u verlaten zouden worden. Ja, laat uw woord niet zonder vrucht blijven. Dat we ons bekeren van onze eigen wegen. Dat we niet langer onze zekerheid zoeken buiten u. En dat als uw stem klinkt, en uw stem klinkt hier elke zondag twee keer en ook door de week op de club, op de catechisatie die allemaal weer gaat starten. En ook op school waar we lezen uit de Bijbel, waar de Bijbel uit open gaat, waar de juf, waar de meester vertelt over u, wie u bent. Heere, dat we uw stem horen en u volgen. Omdat we ons met heel ons hart aan u toevertrouwen. Want Heer, het is zo makkelijk om aan deze kant van de lijn te blijven staan. Omdat we misschien wel bang zijn voor de reactie van de familie. Misschien wel bang zijn voor wat dat doet met onze relatie op ons werk. Maar Heer, wilt u geven dat we ons overgeven in uw vaderhanden. Opdat u ons niet hebt prijsgegeven. U hebt ons gewild vanaf de moederschoot. Zodat we thuiskomen bij u, onze Vader. En dat het brullen van de leeuw ons steeds opnieuw wakker mag roepen. Ook als wij indutten. Als wij, ja, als er iets over ons heen komt waarbij we zeggen, ja, het zal allemaal wel. Dat u zult brullen als een leeuw. En dat we vol ontzag reageren. En dat we ons omkeren. En dat we ons leiden naar een huis waar vrede is. En zo doen we u voorbeden voor de gemeente. Voor de zieken. We danken u met de 12-jarige Anne Marten van S. Dat de onderzoeken geen bijzonderheden opgeleverd. Heer, wilt u bij haar zijn, ook als er misschien nog onzekerheid is, ook als er misschien nog wel klachten zijn. Heer, wilt u geven dat we ons leven aan u mogen geven, ook in onze ziekte. We danken u met de geboorte van familie Peekstok voor de geboorte van Daan. Heer, dank u wel dat u dit geeft. Heer, dat Daan ook mag opgroeien voor uw aangezicht. En dat hij ook mag meekomen naar de kerk om te horen wie u bent. En dat u ook met hem mee wilt gaan. Dat Daan met u mee mag gaan op die koninklijke weg. En Heer, we bidden u voor alle mensen waarmee we ons als gemeente verbonden voelen, die werken in binnen- en in buitenland. Henriette in Frankrijk en Christian en Emma in Noord-Ierland en Naomi in Zuidoost-Azië. En Kostiaan en Ada die voor de MAF zijn uitgezonden. Dat ze naar Liberië zullen gaan, ook aanstaande dinsdag wilt u hen hun werk zegenen. Heer, dank u wel dat er ruimte en tijd mocht zijn voor de opleiding. En dat er gevlogen mag worden in uw dienst. We bidden u voor Gerard en Marieke als ze op Mercy Ships werkzaam zijn. En ook Wim en Nienke, als ze hier in Nederland evangelisatie bedrijven. En uw naam willen grootmaken. Ook bij mensen die die misschien wel niet van u willen horen. Dat er op een of andere manier vonken mogen worden overgebracht en bruggen mogen worden geslagen. Heer, we bidden u ook voor de baptistengemeente in Oekraïne. Wilt u heel dicht bij die gemeente zijn? Ook als hun land wordt verscheurd door oorlog. Wilt u een einde geven aan die situatie waarin, ja, waarin er uitzichtloosheid is. Maar dat er zoveel levens worden gegeven voor een doel die niemand meer snapt. Heer, wilt u geven dat het stopt. Dat het lijden stopt. We bidden u speciaal voor de moeders. Zowel aan Oekraïense als aan Russische kant. Die hun zonen naar het front zien gaan voor een doelloze strijd. Heer, wilt u een einde geven aan dit lijden. Dat bidden we ook voor alle andere conflicten in de wereld. Voor Israël, Gaza, Libanon, voor Iran, voor Sudan. Heer, wilt u vrede geven. Speciaal bidden we u voor het volk Israël. Heer, u heeft zoveel moois beloofd, ook voor het volk Israël. Heer, we moeten soms zo zeggen, ja, er is zoveel agressie en zoveel woede en zoveel strijd. Heer, wilt u geven dat we helder zicht mogen blijven hebben op uw belofte. En dat u de volkeren met Israël in het middelpunt zult thuisbrengen in die duiventil. Waar het vrede gewone is. Onder uw zegen, onder uw hemel, op die nieuwe aarde en die nieuwe hemel. We bidden u ook voor Anna Co. Harbers. Veilig thuisgekomen uit Zambia. Dank u dat ze voor World Servants heeft gewerkt. Ook in een kliniek voor zwangere vrouwen. En dat daar baby's geboren mochten worden. Dank u wel dat ze daaraan kon bijdragen. En dat u dat in haar hart gegeven heeft. Om ja, haar talenten in te zetten daarvoor. We bidden u voor de vervolgde kerk. Die het zo moeilijk heeft op zoveel plaatsen in deze wereld. En we bidden u ook voor Ivan en Henriette. Ivan Dijkhuis en Henriette de Weert als zij aankomende woensdag gaan trouwen. Heer, wilt u de huwelijksdienst zegenen? Wilt u geven dat er veel vreugde mag zijn? Heer, wilt u geven dat het een huwelijk mag zijn van niet van twee mensen, maar van drie. Dat u erbij aanwezig bent en dat u door dat huwelijk heen gevlochten bent. En dat het zo een onbreekbare snoer is. En dat ze u zullen dienen, ook met dochter Sarah, als ze nu gaat deel uitmaken van het nieuwe gezin wat gesticht zal worden. Heer, wilt u bij hen zijn en hen een vreugdevolle dag geven. We dragen de jongeren in de gemeente aan u op. Als er jongeren zijn die overwegen om belijdeniscatechese te volgen. Heer, wilt u geven dat ze dat mogen gaan doen. En wilt u zo werken met uw Heilige Geest. We bidden u voor het beroepingswerk. Heer, als deze gemeente vakant is, wilt u een nieuwe herder en leraar geven op uw tijd. U heeft ergens een dominee rondlopen die hier dominee gaat worden. Heer, wilt u duidelijk maken wie dat zal zijn, zodat beroepen mogen volgen tot zegen en tot verdere groei van uw gemeente hier in de Immanuelkapel. Heer, zo bidden we ook voor ons land. Geef wijsheid aan de regering, aan het parlement, juist nu op belangrijke momenten. Dat meningsverschillen of toekomstverschillen worden bijgelegd. En dat er gezocht wordt naar recht en gerechtigheid. We bidden voor de kinderen en voor de jeugd die weer naar school gaat. Heer, wilt u hen nieuwe moed, nieuwe kracht geven, ook in het nieuwe seizoen. Dat alle voornemens die gemaakt zijn ook daadwerkelijk ten uitvoer mogen worden gebracht. En dat ze mogen opbloeien. Omdat ze weten dat u voor hen zorgt. Heren, dit alles vragen wij niet omdat wij dat verdienen. Maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 103. Die vader, geen vader sloeg met grote mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. En ook vers 11, loof de Heer, gij zijne legerscharen, wie lust het is op zijn wenk te staren. Psalm 103, vers 7 en 11, dat is onze slotpsalm.
1: Helaas kunnen we niet heel de kerkdienst uitzenden, want we moeten om 11 uur gewoon klaar zijn met dit, de dienst. En ze gaan nog even door, maar met het laatste lied. Dus u mist er niet zoveel van. Dit was de dienst vanuit de Emmanuelkapel. De voorganger was proponent H. Ruscher en de organist Erik Drogendijk. Als u de dienst nog eens terug wilt luisteren, dan kan dat via onze website rtvrederkerk.nl. Volgende week hopen we ook weer een kerkdienst uit te zenden en dan is de Wilhelmina-kerk aan de beurt. Dit programma werd vandaag gemaakt door Wilfred Appeldoorn en Helma Hoogendijk. Wij bedanken u voor het luisteren en wensen u een fijne zondag. Dag!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fashion,
6: Harmo de Meijer,
5: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
5: Libra
3: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. En Aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
2: We besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
1: Nou, zullen we dan maar beginnen. Goedemiddag allemaal. 6:12. Ja, we moeten weer een beetje wennen. We zijn er een aantal weken tussenuit geweest. Maar het is net als fietsen natuurlijk, dat verleer je nooit. Goedemiddag nogmaals. We zijn weer live op leuke zenders die te beluisteren zijn in Zuid-Holland. Dat is Drechtstad FM. Dat is natuurlijk Atos Radio. We zijn ook via Merve Radio en natuurlijk ook via RTV Ridderkerk. En in bijna Zuid-Holland zijn we via DAP te ontvangen. Wij Houden het Hollands. Goedemiddag en leuk dat jullie er zijn. En we gaan het nieuwe seizoen zo dadelijk openen met niemand minder dan Frans Duits. Want hij is al bij ons in de studio, vrienden. En komt voor zijn nieuwe single natuurlijk, Frans. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zien we heel goed. Maar ook Lewietje Dame is bij ons. De zoon van Grat natuurlijk. En ook Mike Riva. En de nieuwste muziek op de radio, vrienden. Dit is een hele nieuwe. Afgelopen vrijdag is die uitgekomen. John West en Numidia. MUZIEK

is wel leuk natuurlijk. Eerste uitzending, dan gelijk een volle bak hier in de studio. Numidia. Wat een talent is dat toch ook, hè, die Numidia. Heerlijk. Tezamen met John West, vrienden. Bijna 10 over 12 op de zondagmiddag. Het is vandaag 30 augustus. Bijna al is

0: dat waren ze natuurlijk. En ja, zelfs Mart heeft nu alweer een nieuwe single, jongens. Wat gaat het toch allemaal snel. En we hebben Frans bij ons, Frans Duits, jongens.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, we gaan het nieuwe seizoen openen met Frans Duits. En dat is niet de eerste de beste natuurlijk. Frans, hartelijk.
1: Nou ja, niet de eerste de beste, dat valt best wel mee. Maar, en een beetje kind aan huis, hè?
0: Ja.
1: Al jaren mag ik.
0: Nou, dat zei ik vanmorgen tegen Rob. Volgens mij al bijna 10 jaar dat je bij ons over de vloer
1: komt. Zou heel goed kunnen. Ja, ik heb wat studiootjes meegemaakt inmiddels.
0: Ja, precies.
1: Ja, leuk. Helemaal leuk.
0: Nou, ben ik bijzonder trots mee, Frans, dat je bij ons bent.
1: En, leuk om te zijn.
0: Ja, we hebben altijd leuke gesprekken zo in de uitzending. Hoe is het met je? Want ja, het wereldje draait hard door voor jou, hè, wat dat betreft.
1: Nee, wat dat betreft gaat het allemaal lekker door. Het gaat goed door. En ik wat je net zegt, het gaat tegenwoordig heel snel.
0: Ja, te.
1: Weet je, vroeger was het 3-4 maanden met een single, dan was je onderweg. En tegenwoordig is het 3 weken onderweg en dan moet er weer eens nieuws zijn.
0: Ja, dat is zo.
1: Ik doe niet mee aan die gekte, moet ik zeggen.
0: Nee.
1: Ik hou het gewoon nog een beetje ouderwets. Maar ik ben ook een stukje ouder, hè, 47 inmiddels.
0: Ja, maar stilstaan is toch achteruit hollen, zeggen ze wel.
1: Je staat niet stil.
0: Nee.
1: Nee, je staat niet stil. Alleen de snelheid. Weet je, en nu tegenwoordig met al die programma's waar ze liedjes mee maken. En bedoel ik onder andere ook dat Sumo, weet je wel. Er komen 3000 singles uit in de week in plaats van 300 vroeger. Weet je, het gaat allemaal heel snel, dat ben ik met je.
0: Is dat geen harde concurrentie voor de Nederlandstalige artiest, dat AI?
1: Ik ben er nog steeds van overtuigd dat uit je hart, dus dat dat tekstje uit je hart schrijven, zeg maar, is mooier dan wanneer een computerprogramma het maakt.
0: Maar vorige week kreeg ik een nummer te horen, volgens mij van John Sorel, een of andere AI-artiest.
1: Ja.
0: En als je ernaar luistert...
1: Zelfs dat bestaat al.
0: Ja, als je ernaar luistert, Frans, je hoort het verschil niet, hè?
1: Ja, nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik heb nog geen goede AI gehoord, zeg maar, waarvan ik denk van nou, dat is echt gezongen.
0: Mm-hmm.
1: Nee.
0: Ja, maar nee. Ik was toch redelijk onder indruk van denken. Ja, die techniek, nee, jongens.
1: Die techniek gaat gewoon door natuurlijk.
0: Hard gaat dat.
1: Dus dat. Nee, gaat snel. Het gaat snel.
0: Maar in jouw leven, lekkere vakantie gehad, denk ik. En,
1: ik ben even 3,5 weken het land uit geweest. Eerst van het Duitsland, toen naar Spanje. Dit jaar niet met de caravan, maar een
0: meestal
1: huisje.
0: Wel,
1: een huisje. Ja. Ja,
0: jullie zijn kamperers, toch?
1: Precies. En nog steeds wel, zeker wel. Maar af en toe eens een keer een afwisselingetje met gezinnetjes. Dat is wel leuk.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben Spanje gedaan in plaats van Kroatië. Daar komen we al 16 jaar in Kroatië. En ik moet zeggen, het is goed bevallen.
0: Ja.
1: Ja, dat is lekker. Gewoon even de stekker eruit. Even rust.
0: Maar trek jij dan ook echt de stekker eruit?
1: Ja.
0: Van, ik ben niet te bereiken, 3 weken, klaar.
1: Ah, ik ben wel te bereiken, maar niet volle bak. Nou loop ik 24/7 met een telefoon.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het een paar momenten per dag. En dan kijk ik, joh, is het echt belangrijk? Dan bel ik terug en anders denk ik, joh. Weet je, als het gaat van, joh, welke kleur moet er op mijn nagels? Dan denk ik, nou, laat maar gaan. Kijk maar, zoek het zelf maar even uit.
0: Ja, maar je zei net al van, we worden ouder, het leven gaat snel. Ja. Denk jij ook niet van, tranquilo. Een beetje minder. Net zoals Jan Smit zei ooit van, bij mijn 40ste jaar ga ik stoppen met optreden. Dat heeft hij dan niet gedaan.
1: Dat heeft hij niet gedaan.
0: Maar hij heeft wel een beetje de rem erop gezet. Hè?
1: Klopt. Maar dat heb ik, 2010 heb ik dat eigenlijk al gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Toen, in die tijd had ik 300-400 optredens per jaar.
0: Ja, is toch van de waanzinnig.
1: Ja, maar goed, dat gaat. Hè. Je krijgt een hit, dus iedereen wil je hebben. Overal ben je bij. Je ziet nu ook weer gebeuren met alle nieuwe talenten die we hebben. En je gaat overal in mee. Je gaat overal bovenop. Want je hebt ook een beetje, tegenwoordig heet het FOMO. De fear of missing out. Dat heb je gewoon. En vervolgens ga je op alles wat maar beweegt, spring je bovenop. En overal wil je bij. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat ik een half jaar uit de relatie was met een ongelooflijke
0: burn-out
1: en noem maar op. En toen heb ik gezegd, joh, ik ga dat niet meer doen. 150, 160 was mijn max. En inmiddels doe ik 120, 130.
0: Ja.
1: En met alle respect, als het volgend jaar 100 worden, dan ben ik heel erg blij nog steeds.
0: Ja, maar 130 optredens, maar wat je ernaast doet, dat is ook nog heel wat natuurlijk.
1: Ik doe nog een klein beetje handelwandel, ik doe nog een beetje vastgoed, ik doe nog een beetje tegelzetters. Ik zit in de concurrent hier aan tafel, maar je bent even flauw. Maar ja, ik doe er heel veel dingen bij en dat vindt het juist leuk.
0: Maakt dat het leven leuk bij jou?
1: Vind ik wel. En zeker, kijk naar, ik wil het er eigenlijk niet over hebben, maar we gaan toch even een klein tikje terug naar de coronatijd.
0: Ja.
1: Heel veel collega's huilend aan de telefoon, omdat ze niet van gekkigheid niet meer wisten wat ze moesten doen.
0: Maar jij hebt er gewoon
1: en ik ben 5 keer groter geworden in die tijd. In de goede zin, zeg maar. Dus niet qua gewicht. Maar, omdat ik had wat dingen te doen. Ik kon me focus leggen op hetgene wat ik daar aan het doen was. Onder andere de dranken, vastgoed. Altijd zuinig geleefd in die zin. Dus ik had de centjes om wat te kunnen doen. En weet je, ja, ik vond het eigenlijk wel een prachtige tijd.
0: Ja, maar dat komt ook omdat jij ondernemer bent. Natuurlijk een hart en nieren, weet je wel.
1: Denk
0: van, waar andere kansen laten liggen, dat pak jij ze op.
1: Ik zie dat heel snel handel in, zeg maar. En dan, dan pak je het op inderdaad en dan ga je door.
0: Ja. Frans Duits en Lange Frans.
1: Ja.
0: Ja,
1: dat is eigenlijk al heel wat jaren geleden ontstaan.
0: Ja.
1: bij de beste zangers. Daar zaten we samen in. Toen zeiden we, we moeten een keertje samen. We moeten niks, maar als het zo komt, als het zo is, dan gaan we het doen. En nu was het daar. Het liedje. Heel veel mensen bleven dit jaar in Nederland op vakantie. En daar zijn we eigenlijk een beetje op ingesprongen met dit liedje. Dus gewoon lekker de vakantie vieren in eigen land. En Fransje, ga eens even een rondje halen. Ja, wie zegt dat niet?
0: Ja, toch? Bijna iedereen, denk ik.
1: Ja, daarom. Dus dat is superleuk.
0: We gaan hem even draaien. We praten zo lekker verder. Frans Duits als opener van het nieuwe seizoen bij Wij Houden Het Hollands. Frans.

0: Magnifiek. En we praten even verder met onze Frans-Duits natuurlijk. Hij is bij ons. Wij houden het Hollands. En we hebben het altijd over muziek. Muziek is jouw rode draad in het leven ook, Frans, denk ik.
1: Ja, eigenlijk wel. Als kleine jongen al. Als ik wakker werd, dan ging de muziek aan. En ik was altijd mee aan het zingen, neurien en zo. Mm-hmm. Dus muziek is echt wel een deel van mijn leven.
0: Ja.
1: Dat ik zou gaan zingen, had ik nooit verwacht. Maar ik heb altijd gezegd, wordt de grootste sloper van Nederland. Dat is niet gelukt.
0: Kan het leven raar lopen eigenlijk, hè? Toch?
1: Nou ja, weet je, het overkomt en dan met twee handjes aanpakken en doorpakken. Weet je wel? Zo ben ik dan ook wel. Maar goed, daar kun je binnenkort alles over lezen in mijn boek. Er komt een boek aan op 6 oktober. Dat heet Met vallen en opstaan. Of ja, vallen en opstaan. En dat is ook het letterlijke en het figuurlijke.

0: zo'n ghostwriter, die komt naar je toe? Of die duikt in jouw leven? Of zo?
1: Nou ja, eigenlijk ga je gewoon zover als je dingen kan herinneren. En zo specifiek mogelijk, zeg maar, ga je dat vertellen. En hij gaat dat aan elkaar knopen in het verhaal. En wat we gedaan hebben is niet zozeer het boek van toen was ik 0 en nu ben ik 47. En dit is er allemaal gebeurd. Maar we pakken grepen uit het leven. Dus het ene moment zeg maar, zit je op 10-jarige Frans-Duits. En het andere moment zit je op 40-jarige Frans-Duits. En dan gaat het toch wel... Kijk, uiteindelijk is het wel echt een verhaal. In die zin. Maar het is niet zo als een autobiografisch boek. Waarvan je zegt, van, nou, nu ben ik 1, nu ben ik 5 en nu ben ik 7. Zeg maar. Dus echt wel de levensverhalen en hoe je aan dingen of tot beslissingen bent gekomen. Zeg maar, ja, dat ga je zo meteen allemaal lezen in het boek.
0: Was dat altijd een wens van je om een boek...
1: Ja, ik vond het altijd wel... Kijk, ik ben zelf niet echt een lezer.
0: Nee, ik ook niet.
1: Als ik begin te lezen en dan zit ik in mijn eerste hoofdstuk... en dan denk ik, moet dit nog doen? Moet die nog bellen? Moet dat nog... En, oh ja, wat was ik ook alweer aan het lezen? Dan kan ik weer opnieuw beginnen. Dus ik moet een boek 7 keer lezen, zeg maar. Wil ik hem begrijpen. Maar ik vind het wel een mooie nalatenschap. Ja. Dus niet zozeer alleen voor de fans, maar ook echt gewoon voor je kinderen en de naasten.
0: Ja, zeg maar. Mooi man.
1: Ja, vind ik mooi. Dus, ja. En het boek is trouwens te bestellen op hetboekvanfrans.nl. En dan krijg je een hele mooie luxe editie. Dus met een hardcover, met privéfoto's erin. Hij is gesigneerd. Ja, je hebt echt heel veel extra's zeg maar, voor een paar euro meer.
0: Maar is hij alleen online te bestellen of komt hij ook in de winkels?
1: Uiteindelijk vanaf 6 oktober ligt hij in de winkels. Maar als je zegt, van, joh, ik wil hem nu al bestellen. Dus pre-orderen, krijg je hem niet. Ja. Maar dan krijg je een hele mooie luxe editie. Net wat ik zeg. Ik geloof dat er al iets van 1500 gesigneerd moeten worden. Dus hij bent 2 dagen aan het signeren, denk ik.
0: De komende tijd. Ja. Leuk. Supergaaf. Praat er zelf verder. Frans Huis, Louietje Dame is bij ons en ook Mike Riva. En dit is ook een goede zanger. Vrienden van de radio, Robert Pater.

0: Zijn we terug van vakantie en we blijven natuurlijk elke zondagmiddag de Nederlandse artiesten promoten. En ja, Frans, een van die artiesten die zit naast je. En normaal zit zijn vader altijd bij ons, ook al meer dan 10 jaar, denk ik.
1: Dat is familie, hè? Wij zijn familie, weet je dat?
0: Ja,
1: wij zijn neefjes van elkaar.
0: Ja, dat is inderdaad zo.
1: Zijn vader, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus wij zijn dan, ik zeg, een achterneefje van me.
2: Eigenlijk wel,
0: ja. Grat heeft dat heel vaak verteld als hij hier was, weet je.
1: Ja, klopt. Mijn moeder is van dame.
0: Ja, want is de wereld toch klein wat dat betreft?
1: Het is een dorp, jongens. Wat dat
2: We zijn allemaal familie.
1: Allemaal één grote familie.
0: Als we het uit gaan pluizen wel, Louietje. Hey, ik zei al, normaal zit je vader hier. Vorig jaar was hij hier nog natuurlijk. Mm-hmm. En opeens staat er dan weer een zoon op van.
2: Ja, klopt.
0: Wat Chris Bauer, die ook al een aantal keren bij ons is geweest. Mm-hmm. En nu ben jij het.
1: Ook dat is familie trouwens, Bauer.
0: Nee joh, nou moet je opbouwen, Frans. Een grote.
1: Luister, mijn moeder is van Dame, zeg maar. En, haar moeder, dat is van Lorsé. De familie, zeg maar. En de moeder van Frans is ook Lorsé. Dus dat zijn weer nichtjes van elkaar. Dus in die zin, hij zegt het al, het is één grote familie. Maar dat is echt zo.
0: Ja, maar wel leuk, toch?
2: Ja, zeker weten. Ja,
0: vandaar dat het in jullie genen zit natuurlijk.
1: Muziek, het kan niet.
0: Gezelligheid met elkaar.
2: Ja, zeker weten.
1: Alleen hij voetbal en ik niet.
0: Ja, laten we het daar eerst even over hebben. FC Den Bosch. Ja. Ik zat even te twijfelen. Is het Hein of is het Louietje die daar speelde? Maar ik heb even gegoogeld. En jij bent het natuurlijk, ja, de voetballer.
2: Ja, klopt.
0: Altijd met verve praat hij over jouw voetbalcarrière. Hoe is het daarmee?
2: Eigenlijk gaat het supergoed daarmee. Mm-hmm. Ik zit nu al 6 jaar bij FC Den Bosch en ik heb het nog steeds naar mijn zin. En ik doe mijn best.
0: Ja, maar nou komt het zingen om de hoek kijken, dat je ook leuk vindt. Stel nou dat je een knaller maakt. Ja, het kan zomaar gebeuren.
1: Zeker.
0: Het kan
2: zomaar.
0: Wat prefereer je dan, je voetbalcarrière of je zangcarrière?
2: Nou, dat is een hele gemene vraag. Ik ga gewoon 100% voor voetballen. Mm-hmm. En zingen doe ik er gewoon bij, omdat ik het echt leuk vind. En muziek is gewoon emotie, dus ik hou er gewoon echt van.
0: Ja.
2: Dus ik ga gewoon voor voetballen. En, ik
1: je
2: zie
1: kan
2: ook...
1: in ieder geval meer verdienen als je goed je best doet.
2: Ja, dat 100%.
1: Ja, dat ook nog.
0: Ja. Hey, hoe is het zo gekomen met het zingen eigenlijk? Want heel de dag heb je je zingende vader om je heen, denk ik.
2: Ja, en zeker weten.
0: Het wordt me eigenlijk met de paplepel ingegoten.
2: Eigenlijk wel, ja. Ik zing al sinds ik kan lopen. Dus ik zie mijn vader natuurlijk altijd zingen. En dat brengt je gewoon, zeg maar.
0: Ja.
2: En ja, dat...
0: Stimuleert hij jou dan ook wat dat betreft? Of
2: ja,
0: 100%. Zegt hij van, dat is een... dat artiestenleven, dat houdt... Ja, probeer het maar afzijdig te houden, weet je wel?
2: Nee. Hij stimuleert me er wel echt in, hoor.
0: Wat
2: hij
0: fijn,
2: helpt me aan
0: wat
2: alle
0: fijn.
2: Kanten. Mm-hmm. Dus.
0: Ja, die dames voor jou, Frans... Hoe zit het daarmee? Zijn dat ook wel zangeressen? Of,
1: Ze kunnen zingen. Tenminste, twee zeg maar, die kunnen wel zingen. Alleen die hebben daar geen interesse in. En ik zeg ook zo van, joh, als je het niet wil, moet je het zeker niet doen. Mijn jongste dochter, die zit in de zorg, zo gezegd. Die doet kappersvak en zorg. De middelste is sterrenchef. Die staat bij Hans van Wolde in de keuken, zeg maar. Dus die is echt op sterrenniveau afgestudeerd. Die gaat de wereld over. Dat is haar wens. En de oudste zit in de kinderzorg. En dat vinden ze heerlijk om te doen. En ik zeg ook, joh, als je dat wil doen, moet je dat vooral doen.
0: Ja.
1: En als je geen zin hebt in al die toeren Latijnen, zoals je vader dat zijn leven lang gedaan heeft, moet je het vooral niet doen.
0: Nee.
1: Dat meen ik echt.
0: Maar het is toch wat ik probeerde te zeggen bij Louietje, het is toch een heel apart leventje, dat artiestenwereldje.
1: Ja, maar dus, je bent radio-dj, dat is ook iets apart.
0: Goed.
1: Ja, maar zo is het toch. We zeggen het net al, dus... eigenlijk alle vakken, alle soorten werk, alle manieren van werk, zeg maar, brengt wat met zich mee.
0: En dan moet ik gelijk weer aan die titel van jou denken, vallen en opstaan, weet je wel.
1: Ja, zo is het wel. Nee, weet je, kijk, als hij bekende voetballer is, dan kan hij de wereld niet meer door. En als hij bekende zanger wordt, dan kan hij Nederland niet meer door.
0: Nee.
1: Weet je, dat is het verschil.
0: En wat wil
1: hij? En ik heb als bekende zanger heb ik dat in Nederland, zeg maar. En overal waar je komt zijn Nederlanders, maar in de zin... Als ik in Amerika zit, dan word ik zelden herkend, tenzij er een Nederlander rondloopt.
0: Hmm.
1: Als hij doorbreekt met
0: en die loopt overal heen,
1: dan loopt de hele wereld loopt hij niet rustig.
0: Ja, cool. Dus
1: dan moet je ook wel een keuze in willen maken. Zeg maar.
0: Ja. Maar hij is nog jong genoeg, hè? Hoe oud ben je, Louis?
2: Ik ben 18 jaar.
0: Ja, precies. De wereld ligt open.
1: Ik zou willen dat ik 18 was en weet wat ik nu wist.
2: Ja,
1: ja toch?
0: Ja. Hey, de zon in mijn leven.
2: Ja.
0: Hoe is dat zo op je pad gekomen?
2: Ja, eigenlijk... mijn moeder had contact gezocht met Frank van Etten.
0: Mm-hmm.
2: En die zei eigenlijk, was heel open en eerlijk. Die zei gelijk van, we moeten er echt iets mee gaan doen. Dus we zijn in de studio beland en zijn we samen gaan schrijven. En daar kwam de zon in mijn leven uit.
0: Dat vind ik ook wel knap. Beginnend artiest Frans en dan zelf al je nummers gaan schrijven. Hè?
1: Ja, maar dat heb ik je gezegd. Het is met de paplepel ingegoten. Die jongen die heeft niet anders gezien. Weet je, hij is nog maar piepjong. Maar hij weet al 17 jaar, zeg maar, hoe de hazen lopen. Dus ja, ik vind dat wel mooi. Weet je, en ik vind het altijd belangrijk, zeg maar, dat je eigen hart volgt en je eigen repertoire de wereld in slingert.
0: Precies. En met die beide beentjes op de grond blijft staan. Dat is ook wel belangrijk.
1: Dat kan in zijn geval niet, maar dan moet die bal weg.
0: We gaan hem draaien, Louwietje. Yes. Hier is die. De zon in mijn leven. Oh.

0: dat het talent erin zit, dat hebben we nu wel gehoord, Frans, toch?
1: Ja, het is twee druppels, nou ja, dat moet ik misschien zo niet zeggen, maar wel echt heel dicht tegen papa.
0: Ja, precies.
1: Mooi, ik vind het mooi.
0: Goed plaatje, Louisje.
2: Ja, super, bedankt.
0: Perfect, perfect. Ja, we praten zo lekker verder, maar eerst gaan we even naar de regio-tip. En zij is volgende week bij ons de gast. Hier is José Sepetateleur met De Liefde Die Blijft.
3: Met zomerhits voor jou.
4: En dit is de nieuwe regio-tip.

0: Ja, lekker zo op de zondagmiddag. Deze José Sepp en de liefde die blijft. En Frans is bij ons, Frans Duits en Mike Riva en Luigi Dame. Ja, Frans.
1: Drie op rij hebben ze.
0: Ja, drie op rij. Ja. We gaan eens even kijken of dat allemaal wil lukken. Maar ja, dat is helemaal geen probleem, denk ik, toch? Frans, de kater duurt maar even.
1: Ja, meestal.
0: Ja,
1: meestal maar, is het de dag erna denk ik,
0: als je elke keer van die dingen meebrengt, dan blijft die kater gewoon.
1: Dan moet jullie kelen een beetje blijven smeren. Ja. Dat is een lekker oranje knalletje erin.
0: Ja, precies. Dat is je andere hobby, hè? Om het zo maar te zeggen.
1: Ja, zeker wel. Zeker
0: zie jij je werk meer een deel als hobby dan?
1: Ik heb geen werk, ik heb alleen hobby's. Ja,
0: mm-hmm.
1: Ja, zeg zo.
0: Ja. Ja.
1: Nee, joh, weet je, ik vind het heerlijk om een beetje te rommelen, te houden en te doen. En, ik zing is het mooiste wat er is. Maar de handel en de wandel en het contact met andere mensen vind ik helemaal te gek.
0: Jij zegt het zingen is het mooiste wat er is, hè? Is dat de interactie met het publiek of zo? Wat je terugkrijgt van het publiek?
1: De muziek raak je de mensen mee, zeg maar. En de ene wordt er vrolijk van. En de ander, als hij verdriet heeft, dan gaat hij naar je luisteren en dan knappen ze ervan op. Of juist andersom, dat ze juist wel even lekker kunnen huilen als ze je liedje horen. Weet je wel zo. Dus op alle verzetten, zeg maar, bedien je het volk. En dat maakt het mooi.
0: Wat mij zo moeilijk lijkt, ja, misschien zie ik het verkeerd, hè? Als artiest zijnde om elke keer weer het liedje uit te vinden, zeg maar, weet je wel? Dat je elke keer weer die hit moet proberen te zoeken.
1: Moet het een hit zijn?
0: Nee, het moet geen hit zijn, maar het liefst wel. Want iedere artiest zoekt naar de hit natuurlijk, toch?
1: Ja, nee. Ja, ik in ieder geval
0: ja, misschien
1: niet.
0: Is dat jouw
1: In mijn geval, weet je, ik breng uit wat ik denk van, wow, dat vind ik te gek, dit mag ik doen, wauw, dit
0: maar
1: is super.
0: Jij bent in zo'n levensfase terechtgekomen dat kan, toch?
1: Nee,
0: jij hebt al zoveel ervaring. En je hebt al zoveel meegemaakt.
1: Niet, weet je. Het is uiteindelijk, het wordt wel van je verlangd dat er een liedje uitkomt wat 90% van je fans, of misschien wel 95% van je fans, te gek vindt.
0: Ja.
1: Dat kan niet altijd. En toen ik jong en hongerig was, ging ik alleen maar zoeken naar hits. Maar daar word je zelf ongelukkig van.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk heb ik die gedachte laten varen. En doe je de dingen die je echt leuk vindt. En dan op de een of andere magische manier komt er iets op je pad wat mensen echt gek vinden. Denk daarbij aan... jij denkt maar dat je alles mag voor mij. Hetzelfde.
0: Mm-hmm.
1: Weet je wel, dat was niet van die neem ik op, want dit is een hit. Nee, dat nam ik op, want dat vond ik te gek. Dat was een liedje van mijn grote held. En weet je wel zo. Frans Duits, daar heb ik zelf 3 kwartier met pijn in mijn buik op de grond gelegen van het lachen toen we dat gingen opnemen. En dan vervolgens zie je dat na corona, zeg maar, zo'n liedje, iedereen omarmt dat en dat is er. De kaarten duurt maar even hetzelfde. Mensen worden daar vrolijk van. Maar ik zit niet meer in de studio om te zeggen, nou, dit moet echt een hit worden. Nee, weet je, we doen het, we vinden het leuk. Mensen weten een klein beetje wat ze van me kunnen verwachten. En dat wordt de ene keer beter omarmd dan de andere keer.
0: Ja. Helemaal aan de andere kant van jou zit Mike Riva. Mike, ik hoop dat je de microfoon werkt.
2: Ja, dat
1: werkt.
2: Ook.
1: Ja, zeker. Kijk. Hij heeft geen rood lampje aan.
0: Hij is de enige zonder lampje. Dus,
2: ja, dat klopt.
1: Dat is wel zielig. Hij heeft een lampje.
2: Inderdaad.
0: Sinds enige tijd kom jij ook bij ons. En ja beginnend artiest. De woorden van Frans Duits, die zullen jou ook wel raken natuurlijk. Maar ik denk wel dat jij nog wel naar die hit zoekt, toch?
2: Ja, jawel, natuurlijk. Ja, we proberen altijd wel iets moois te zoeken. En een klein beetje proberen wat unieker uit de verf te komen. Dat is altijd wel leuk natuurlijk. Maar ik werk er verder ook nog gewoon bij. Verder ben ik uitvoerder in de infra. Dus ik kan het nou mooi combineren.
0: Een paar mooie raakvlakken met Frans,
2: ja.
0: Toch?
2: Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ik ben er nu dik 2 jaar mee bezig. En tot nu toe, het loopt lekker door. En ik ben best druk mee. Ik zit verder nog niet bij een label, dus we doen eigenlijk alles nog zelf. Mijn moeder doet de boekingen. Nu het gaat eigenlijk gewoon top hoe het nu loopt. Ja,
0: ja.
2: Zeker.
0: Jij doet toch iets anders dan anders. Een beetje poppy, een beetje levenslied. Ja,
2: een beetje volkspop, zeg ik zelf nou eigenlijk. Bij dit nummer in ieder geval sowieso. Ja, ik heb nou voor het eerst dan nummer zelf mee geschreven. Samen met 2 jonge gasten, ook eigenlijk van dezelfde leeftijd als ik.
0: Mm-hmm.
2: En dan moet ik zeggen, dat bevalt me wel echt supergoed. Dus ik denk dat ik daar ook nog wel meer mee ga doen met die jongens. En ik denk dat er wel het een en ander meer van uit gaat komen. En ik vind dat gewoon, dat agendeert gewoon lekker met een paar jonge gasten. Ik heb de andere nummers die ik dan uit heb gebracht, was dan met mensen wel, die ik zou niet zeggen oud natuurlijk, maar ja, dat is toch...
1: Pas op wat je zegt.
2: Nee, maar ja, dan versta je elkaar toch anders. Als je met wat jonge gasten bent, dan ja...
0: Ja,
2: toch...
0: jullie spreken dezelfde taal.
2: Ja, juist. Ja. Snap snel wat je bedoelt en het is wel fijn. Fijn werken, vind ik.
0: Ja, maar wat mij opvalt, Frans, misschien is het niet zo, maar dat die jeugd veel meer Nederlandstalig omarmt, hè?
1: Het volks is nog nooit zo populair geweest als nu de afgelopen 2 jaar. Zeg maar. Ja. Dat is echt elk jaar populairder aan het raken. Vroeger als je... Ik pak maar even mijn grote held er weer bij. Maar als je vroeger de nieuwe cd of de nieuwe LP van André Hazes had... en je kreeg visite, dan zorgde je dat die weggestopt werd ergens in de kast.
0: Mm-hmm.
1: En tegenwoordig zeg je, ga je bij wijze van spreken naar elkaar appen van... joh, hey, heb je de nieuwe plaat al gehoord van?
0: Ja.
1: Dus dat is een hele kentering geweest. En gelukkig, hè?
0: Gelukkig, ook. Ja.
2: Nou, dat is wel leuk.
0: Daar varen wij wel bij, toch? Huisje, boompje, beestje. We gaan hem doen. Hier is Mike Riva.

0: De eerste uitzending van Wij Houden het Hollands. Frans Duits, Mike Riva en Louis Dame zijn bij ons. En de kater, ja, de kater is weer echt een typisch Frans Duits nummer, hè? Toch?
1: Ja, ik wil zeggen, nu heb ik een rode lampje. Maar nee, dat is inderdaad weer echt een Frans Duits liedje.
0: Ja, ja, heerlijk, bewuste heerlijk.
1: Keuze ook.
0: Dus ja, een bewuste keuze. Net wat je zegt, van je kan het toch niet uitkiezen? Of,
1: nou ja, natuurlijk ja, kies je liedjes wel uit, maar ja. Je gaat... zeg eens, je gaat een bepaald stijltje creëren. Daar hebben we het net over met Mike. En dat stijltje, dat ga je omarmen. Ja. Zeg maar. En dan doe je eens een keer een uitstapje. Ik heb de gekste dingen gedaan. Van Mental Theo tot liedjes met Marianne Weber, René Vroker, ga door. Dus allerlei mooie en gekke duetten. Maar uiteindelijk heb je wel een soort met van huisstijl die je creëert. En waarvan mensen
0: zeggen, nou, dit is typisch Frans. Die is zelf bewaakt.
1: Ja, nee, absoluut. Maar dat moet je ook wel zelf doen. Mm-hmm. Weet je wel, dat. En als dat een keuze is in de scene, zeg maar, waar je in zit, ja, dan moet je dat wel een beetje blijven omarmen.
0: Ja.
1: Weet je, gaat niet ineens klassieke muziek maken.
0: Zo. Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, maar dat kan.
0: Ja, maar het hoogkamer met dat programma van de Tros, toch?
1: Dat is weer zo'n lekker uitstapje, ja, weet je wel. Dat is heerlijk om te doen. Maar het is, ja, net wat ik zeg, je hebt een bepaalde huisstijl die je zelf aanmeet. Mm-hmm. En dat vinden mensen leuk en daar blijf je dan een beetje in vissen. In dat vijvertje.
0: Ja, met de jongens praten we zo in het volgende uur weer verder natuurlijk. Voor jou zit het er alweer op.
1: Ja, ik ben al weg, joh. Dan heeft hij ook zijn rode lampje.
0: Hey, ik vond het weer een feest dat je er was natuurlijk. Het is altijd
1: gezellig
0: een feest.
1: Gezellig om hier te zijn, altijd leuk.
0: En we zeiden al tegen elkaar, het is bijna al 10 jaar dat je bij ons over de vloer komt.
1: Ja, hoe hou je het vol, man?
0: Ja.
1: Waarom blijf je
0: jij het vol?
1: Nee, maar gewoon superleuk, weet je wel. Ik ben echt heel dankbaar dat jullie zeg maar, ook de aandacht geven aan niet alleen mij, maar ook aan alle collega's. En zeker aan nieuwe talenten, want daar valt of staat het mee.
0: Ja, ik zeg al, daar zijn wij de springplank een klein beetje voor, toch? Voor de...
1: Ja, vind ik wel, weet je wel. En het is gewoon mooi als je met elkaar iets kan bouwen.
0: Mm-hmm.
1: Alleen kun je niks, je hebt elkaar allemaal nodig.
0: Ja, dat. Maar het is ook wel zo dat artiesten dan doorbreken en dan ons niet meer zien staan, weet je wel. En dat is
1: de, ja,
0: en de ene wel, dat ziet jou, Frans, dat blijf ik altijd tegen jou zeggen, jij blijft altijd komen.
1: Ja, maar weet je, we zijn allemaal mensen. En nogmaals, je moet het met elkaar doen. En alleen kun je helemaal niks. Dan kun je wel denken. Mm-hmm. Als je een hit hebt ook. Dat je dan denkt van, ja, maar nou ben ik zo groot. Ik heb hier niemand meer nodig. Uiteindelijk, Johnny Logan zei tegen mij ooit, een jaar of 15 geleden. Zegt hij, joh, Frans, onthoud. Hij zegt, de weg naar boven. Hij zegt, kom je iedereen tegen. Maar de weg naar beneden, kom je diezelfde mensen weer tegen.
0: Dat is een heel mooi
1: en dat uitspraak. Zijn mooie woorden. En dat ben ik ook nooit vergeten.
0: Ja.
1: En dat zal ik ook nooit vergeten. Want uiteindelijk, nogmaals, ik heb ook maar 2 handen en 2 voeten.
0: Zo is het. En wij allemaal
1: ook ik moet naar het toilet. Klinkt misschien raar, maar ook ik moet echt naar het toilet. En je moet het met elkaar doen, jongens.
0: Zo is het. Ik wens je heel veel gezondheid toe, Frans.
1: Dat is het belangrijkste.
0: De gezondheid gaat goed, zo te zien.
1: Je
0: ziet er
1: lekker
0: perfect
1: bij.
0: Uit.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik heb
1: weer wat te drinken van. Ja.
0: We zien elkaar gauw weer. En,
1: yes, ja, er komt binnenkort weer wat nieuws uit. En ik ga het nog een keertje zeggen. Het boek van Frans.nl, daar kun je
0: precies.
1: De luxe editie bestellen. Of de paperback, zoals dat mooi heet.
0: Ja, en in oktober is die in elke boekhandel te verkrijgen. En natuurlijk
1: oktober,
0: ja. Nu de speciale editie via de website.
1: Ja, toch? Absoluut.
0: In een notendop. Dankjewel dat je hier was.
1: Leuk dat
0: en graag
1: zijn.
0: Tot de volgende keer.
1: Hoi. Frans.

was even een stukje improviseren, maar gelukkig werken al die jongens mee en dan komt het helemaal goed, denk ik. Een paar weken geleden was het hier. Een van de beste zangers van Nederland, dat mag ik toch wel met verve zeggen. Hier is Wim Dalmé, tezamen met Ricky Velking en de Young New Mexican Puppeteer.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
10: Passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
11: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: Danny Prijs was dat.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Vrienden van het Nederlandstalig lied, goedemiddag en welkom weer bij Wij Houden het Hollands. We zijn tot 2 uur live natuurlijk. Eerste uitzending na de zomerstop 2026. En die begonnen wij met Frans Duits. Mark Riva is ook bij ons natuurlijk. En ja, Louietje Dame, hij zit ook bij ons in de studio. Gezellig dat jullie er zijn en we praten zo verder. Natuurlijk zijn wij te beluisteren live via DAB+ in Zuid-Holland. Online natuurlijk via www.wijhoudenhethollands.nl. Daar kan je alle omroepen aanklikken die je maar wilt. En natuurlijk ook via Dresdstad FM, via Merve Radio, via Atos Radio. En natuurlijk ook via RTV Ridderkerk. Vamos! We gaan even het tempo erin zetten. Hier is Joey Nicolai.

0: je kan zien hoe snel het kan gaan met deze natuurlijk. Deze Joey Nicolai uit Permanent. En wij doen het samen. Nou, we zijn weer de rust is een beetje teruggekeerd in de studio hier, Mike en Louietje. Ja. We gaan gewoon dit uur met jullie verder. Als jullie eerder weg moeten, moeten jullie het zeggen hoor. Dan staan jullie vrij om te gaan natuurlijk. We gaan even terug naar jou, Louietje.
1: Yes.
0: Ja. Het eerste nummer, ik zei het al even buiten de uitzending. Toch maar samen met pap. Toch?
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Is dat de veilige haven die je dan even opzoekt of niet?
1: Ja, het is gewoon eigenlijk, het kwam er gewoon zo van. Mijn vader zei van, je moet echt iets gaan doen met zingen.
0: Uh-huh.
1: Maar ik was eigenlijk helemaal niet zo, want ik zong altijd eigenlijk gewoon in mijn eentje, nooit van mensen.
0: Ja.
1: Maar hij zei van, je hebt gewoon een goede stem en je moet het gewoon proberen. Dus heeft hij me toch overgehaald om te gaan zingen. En daar kwamen wij doen het samen uit.
0: Ja, maar ik merk je, nu ik je zo een beetje meemaak, dat je wel een beetje bescheiden bent, of niet?
1: Jawel.
0: Ja, ja, ja. Het artiestenwereldje is wel, daar moet je eigenlijk profileren. Dat is misschien wel moeilijk voor je, of niet?
1: Ja,
0: of kan jij die drempel nemen, denk je?
1: Jawel, ik denk wel dat ik het kan, maar ik ben van mezelf altijd gewoon...
0: Lekker relaxed en rustig.
1: Rustig en zo. Dus... Maar dat komt allemaal nog wel. Ik ben pas 18, dus...
0: Zo is het. En de wereld, we zijn net met Frans al, die ligt voor jullie open. Voor jullie beiden, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker weten.
0: Wij doen het samen. Hier zijn ze. Grat Dame en Louietje Dame.
1: Yes.

0: het opvalt, Louwtje, bij jou is dat je echt expliciet kiest voor het, het levenslied. Hè? Wat je pa ook doet natuurlijk.
1: Ja, zeker weten.
0: En dat is het verschil misschien met Mike. Mike is meer poppy. We hebben het hier een beetje uitgevonden. Hè? De volkspop noemen wij het. Het zit net tussen het volkse en de poppy in, zeg maar.
2: Ja, klopt. Ja, ja ik... Ik vind alles leuk, want wat dat betreft wat ik zelf luister is heel breed. Maar als ik dan moet kiezen wat ik zelf uit wil brengen, dan wil ik een klein beetje iets meer de jongere kant op, noem ik het dan maar. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet verwoorden.
0: Nee,
2: maar
0: toch?
2: Ja, dat vind ik wel leuk. En daarom ik ben benieuwd wat het volgende week gaat brengen ook straks.
0: Weet je wat belangrijkste is, Mike? Dat je hart moet blijven volgen,
2: ja.
0: Toch? Dat is wel belangrijk in deze wereld. En ik denk bij jou, Louwtje, je moet wel een beetje oppassen dat je niet te veel op je vader gaat lijken. Dus dat je ook in de toekomst ook een beetje je eigen wereldje, je eigen sound moet creëren, toch?
1: Ja, dat komt zeker goed, hoor.
0: Ik het niet mooi vind. Ik vind het juist en ik omarm het levenslied met 10 handen, om het zo te zeggen. Maar anders zeggen ze, hey, snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap het. Nee, maar dat komt zeker goed, hoor.
0: Ja, precies. En dat heb je met je nieuwe single ook al laten horen. We gaan hem zo dadelijk nog een keer draaien natuurlijk. Maar eerst even de vorige van jou, Mike. AI Valerie.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk super inspelen op de hedendaagse tijd, toch?
2: Ja, zeker weten. Dat is echt iets van nu natuurlijk. Dus ja, tegenwoordig is het volgens mij niet meer weg te denken bij de meesten.
0: Het wordt alleen maar extremer.
2: Ja, klopt. En het is natuurlijk niet altijd in positieve zin. Maar ja, ik zie het met mijn werk zelf ook. Het komt regelmatig van pas, hoor, dat je even gauw iets erin gooit. En dan, voor heel veel dingen wordt het gebruikt. Het is soms echt wel heel makkelijk.
0: Ja, vroeger deden we googlen. Nu vragen we het aan de weet je.
2: Ja. En daarvoor vroegen we het aan ons moeder.
0: maar zien jullie dat niet als concurrent?
2: Ja, ik weet niet. Ik denk dat het toch altijd wel fysiek... Mensen willen toch altijd fysieke artiesten hebben, denk ik. Het zal net als in de supermarkt en zo hoor je dat tegenwoordig dat ze dat...
0: Ik zal hem zo eens opzoeken, waar ik het vorige uur erover had, weet je. De Johnny Sorel.
2: Ja, ik ben wel benieuwd.
0: Je hoort bijna niet dat het gewoon AI is, weet je.
2: Tegenwoordig is dat zo goed.
0: Nou, maar we gaan die voor jou draaien. En dat is echt... Dat is echt niks net dan, hè? Mike Riva bij ons. Natuurlijk ook met Louwtje Dame. Hij is leuk deze. We hebben hem vaak gedraaid. AI Valerie op de radio.

0: Niet een klein beetje AI in gebruikt, Mike?
1: Nee. Ja, die vraag heb ik al veel gehad, hoor. Ja, is ook het meest voor de hand liggend. Zit in de titel, hè, dus.
0: Maar een lekker nummer deed ook, toch?
1: Ja, dankjewel.
0: Dus, je blijft erop voortbeduren natuurlijk, de nieuwe, dan huisje, boompje, beestje.
1: Ja.
0: Frans zei dat er iets wat meer samples in zaten, maar ik vind het gewoon... Ja, muziek is smaak, weet je wel.
1: Ja,
0: de een zegt dit, de ander zegt dat. Ja. Dus je kan het niet iedereen naar de zin maken,
1: nee,
0: toch?
1: Nee,
0: zo is het.
1: Dan wordt het lastig.
0: Wat ook een leuk nummer is, vrienden, moet je maar eens even luisteren. Zullen we hem even doen?
1: Ja, is goed.
0: Ja, we gaan hem even doen. Ik heb hem even bijgezocht. Een Johnny Sorrell. Dat is een AI-artiest. En we gaan hem even draaien. Dus u wordt een beetje misleid. Maar het is wel een heel mooi nummer om te draaien. Als ik er niet meer ben, hier is die.

vrienden. We komen er niet onderuit, maar dit is echt AI. Dit is nep en dit is niet echt, maar wel heel mooi. Deze van Johnny Sorel. En als ik er niet meer ben... Met de nieuwe van Yuri Plezier.

0: Lekker hoor, dat we er gewoon weer zijn op de zondagmiddag van 12 tot 2 uur. Met Wij Houden het Hollands natuurlijk. Lekkere Nederlandstalige muziek op de radio. En dat doen we met de artiesten die nog even een duwtje nodig hebben. En dat zijn Louietje. Louietje, wat leuk is, ik zat nog even van de week met jouw promotor te appen. Uh-huh. En die zei van, het leuke is dat ik Grat, jouw vader, ook het begin heb geplucht.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Dat had ze ook tegen mij.
0: En dat was met Alicia volgens mij, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, we kunnen natuurlijk niet omheen om nog even een nummer van je vader te draaien natuurlijk.
1: Nee.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja, zeker.
0: Hier is die met zijn allereerste...

0: daar is hij ook groot mee geworden. En laten we hopen dat jij met dat nummer wat je nu hebt uitgebracht ook groot wordt.
1: Laten we het hopen.
0: En dat gun ik voor jou natuurlijk precies hetzelfde.
2: Ja, zeker.
0: Hier is die. We gaan even terug in de tijd, vrienden. Alicia.

0: Je vader is omarmd door duizenden fans natuurlijk. Hè? Mm. En merk jij dat die fans ook een beetje naar jou toe trekken, Louis?
1: Jawel, eigenlijk wel. Ik heb een paar maanden geleden heb ik een filmpje er op mijn socials gezet van Alicia. En ja, eigenlijk heel veel reacties over mij en mijn vader van de stemmen, zeg maar, dat die op elkaar lijken. En ja, ik merk wel dat die fans ook meer naar mij trekken nou, zeg maar.
0: Ja, trots hè?
1: Ja, zeker weten, 100%.
0: Ja, je bent in de armen gesloten bij Frank van Etten.
1: Yes.
0: Frank is een van de grootste volkszangers van Nederland, denk ik. En ook rock'n'roll. Het gaat allemaal met pieken en dalen bij hem natuurlijk. En je mag mee in zijn... Ja, vertel het zelf maar. Je mag mee in zijn slipstream, hè, eigenlijk.
1: Ja, ik mag in februari mag ik mee naar Gelredome. Dus ja, dat is natuurlijk super spannend, maar echt super mooi. Want ja, het is wel een plek waar je eigenlijk niet zomaar komt. Mm-hmm. En daar ben ik hem ook heel erg dankbaar voor, dat hij me zo meeneemt. En ja, hij helpt me aan alle kanten eigenlijk.
0: Ja, dat is toch waanzinnig.
1: Ja, maar zeker.
0: Ik zou zeven kleuren, toch? Als ik daar ja, op het podium ja, op zou dat, moeten
1: dat,
0: stappen.
1: Dat zei ik ook al tegen hem. Dat had ik ook al gezegd tegen hem. Maar hij zei, dat moet je niet doen, jongen. Ik zeg, nee, ik trek wel een pamper aan. Nee, maar...
0: Hartstikke leuk. In februari dus.
1: Ja, 27 februari.
0: Huisje op wielen?
1: Huisje op wielen XXL.
0: Oh, gaaf. Dus ja, wat is jouw grote podium geweest, Mike? Heb jij al een dik podium gehad eigenlijk?
2: Ja, ik denk bij mij het grootste podium geweest bij Mega Piraten van Stijn en dan Klasina Veen. Dat was ook wel echt, ja, dat was wel echt top. Mooie, ja. Mooie tent ook. Ja, dat vond ik ook echt wel leuk. En,
0: dan sta je achter die deur en dan gaat die deur open.
2: Ja,
0: en dan,
2: ja. Ja, dat was echt lachen. Backstage ook hoor. Dat, iedereen ja, best relaxed allemaal. Ik vond het wel leuk. Ja, dat was eigenlijk denk ik mijn grootste ding tot nu toe. Ja.
0: Gaaf man, zulke dingen om mee te maken. Ja, je wil natuurlijk al, ja, als artiest, ook als begin, wil je het grootste podium betreden wat er is. Maar als ik dan aan een grote artiest vraag, ja, voor 25 man vind ik het net zo leuk, zeggen ze dan. Maar dan kan ik me moeilijk voorstellen. Je gaat toch voor de...
2: Ja, dat klopt. Ja, ik ben het daar op zich ook wel mee eens. Hoor. Want als je op een tentfeest staat of iets, dat is ook leuk. Maar ik sta ook wel eens in een woonkamer bij iemand te zingen. En dan is er net wat je zegt, een man of 25, 30. Heb je wel veel meer interactie met iedereen. En dan vaak is het dan ook veel makkelijker om iedereen mee te krijgen. Hoor.
1: Dus wel, misschien nog wel gezelliger.
0: Ja. Dus de bruine kroegje, dat prefereren jullie ook wel.
1: Ja, zeker.
0: We gaan jouw nummer weer een keer doen, Mike. Hier is die. Nog een keertje. Huisje, boompje, beestje. Hier is...

0: een beetje geregeld, dat huisje, boompje, beestje, Mike.
1: Ja, geen huisje, boompje, beestje.
0: Nee, maar lekker, weet je wel. Ja. Het is precies, ja, ik merk dat jij bent, weet je wel. Omdat het is toch wel dat je een beetje een eigen richting hebt gekozen.
1: Ja, nee, klopt. Dit is ook wel echt een nummer. Ja, ik ben er zelf op zich wel trots op, want dit is wel iets wat ik zelf echt mooi vind. En ook wel een beetje de kant die ik op wil, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het nog steeds altijd wel een beetje moeilijk hoor, en zoeken, maar...
0: Blijft moeilijk.
1: Ja, klopt.
0: Of je nou 100.000 volgers hebt, of een miljoen, weet je wel, of 10. Het blijft altijd moeilijk. Elke artiest blijft zoeken.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Neem het maar van mij aan.
1: Dat maakt het ook wel leuk, denk ik, dus.
0: Zo is het. Afgelopen vrijdag zijn de bouwers weer begonnen, vrienden. En daar heb Nederland maar staal naar gekeken.

De allernieuwste, die zit in mijn hoofd. De zomerrit voor 2026. Hij kan niet ontbreken in dit radioprogramma natuurlijk bij Rond de Leeuw. Wij houden het Hollands. Hier is die, Rutger van Barneveld en de zwoele zomer.

0: Ja, Rutger van Barneveld was dat natuurlijk. En de zon zien zakken in de zee. De zwoele zomernachten. En we hebben in de tweede uur... Eigenlijk zou Frans Duits in de tweede uur zitten, jongens. Ik had het al verteld natuurlijk. Maar ja, fijn dat jullie de tijd en ruimte willen maken om... in de tweede uur te zitten en toch nog een stukje in het eerste uur. Wat zijn jouw plannen, Louietje? Natuurlijk, we gaan uitkijken naar Frank van Etten, naar het feestje op wielen, zo maar te zeggen. Ga je gewoon voor de lol verder met leuke liedjes uitbrengen en de focus ligt je op je voetbalcarrière?
1: Ja, het is voor de lol, maar het is ook wel deels serieus. Mm-hmm. Want ja, je kan zomaar een hit maken en je bent binnen, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik ga gewoon nog een paar singles uitbrengen. En ik zie het allemaal wel eigenlijk.
0: Doet dat een eigen beer of heb je al een maatschappij om je heen?
1: Ja, ik doe het allemaal gewoon bij Frank van Etten zelf.
0: Bij Frank bij Zero gewoon?
1: Ja.
0: Dus je hebt al een klein contractje met Frank getekend?
1: Nog geen contract. Het is allemaal gewoon...
0: Vrijblijvend nog?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar wat niet is, kan er komen, hè?
1: Ja. Toch? Wie weet.
0: Wat de toekomst brengt. Hey, ik vond het in ieder geval fijn dat je hier was. Dank je wel hiervoor.
1: Ja, zeker. 100%. Leuk dat het mocht komen.
0: Ja, zeker. En het zal niet de laatste keer zijn, toch? Want dat hebben we met Mike ook gezien. Het is je derde keer al volgens mij, Mike, of niet?
2: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Zeker. Ja. En ik hoop dat je nog vele leuke plaatjes uitbrengt. En ga gewoon door met wie je bent, Louis.
1: Ja, superbedankt.
0: En we gaan hem nog een keertje draaien. De zon in mijn leven. Hier is die Louietje Dame. Ja.

0: Ja, wat is er nou niet leuker om over Nederlandstalige muziek te praten, Mike Riva, toch?
1: Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: Heb je nooit gedacht om een keer een uitstapje te maken en iets in het Engels te doen of zo?
1: Ja.
0: Dat is toch een heel andere, ja.
1: Ja, zo iets anders, ja.
0: Maar moeilijker, denk ik, om het aan de man te brengen. Denk
1: ja, ook wel, zeker. En nou, sowieso, dat ze nou ook iets anders gewend zijn. Maar ja, ik denk er wel eens over na om het een keer te doen. Dus
0: gewoon voor de fun, denk je?
1: Ja, ik denk dat ik best nog wel een keer zoiets zou gaan doen. Maar ja, wanneer of hoe, wat, nog geen idee hoor. Maar ja, lijkt me wel leuk in ieder geval, zeker weten.
0: Ja, jouw toekomstplannen zijn gewoon lekker door blijven gaan zoals het nu gaat.
1: Ja.
0: Je blijft de uitvoerder.
1: Ja, ja, voorlopig nog wel hoor.
0: Maar mocht die er komen, die hit, dan, ja, dan zeg je dat voor wel, denk ik.
1: Ja, dan pakken we banen. Dan gaan we ervoor.
0: Het is zeker toch iets wat diep in je hart zit, toch?
1: Jawel, ja, klopt. Ja. Het is hartstikke leuk om te doen. Ja, dat is gewoon het belangrijkste, denk ik. En zelf plezier in blijven houden.
0: Ja, precies. En dat is het.
1: Ja.
0: Nou, blijf dat de komende jaren nog doen. En blijf gewoon gezellig bij ons langskomen, zou ik zeggen.
1: We
0: gaan even terug naar 2025. De eerste keer dat je hier binnenkwam met die single, volgens mij, dat komt alleen door jou, toch?
1: Ja, klopt, ja. Ja.
0: Dankjewel dat je hier was, man. En,
1: ja, jullie bedankt. Ja,
0: en tot de volgende keer.
1: Komt helemaal goed, dankjewel.
0: Mike Riva en Louietje Daam.
2: Wij houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beeld is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15. En ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen.
6: Ster in uw uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Dit is Praten met de Ridderkerker met Aad Hogendijk.

0: Deze zomer herhalen wij de afleveringen van Praten met een Ridderkerker van afgelopen seizoen. Vanaf oktober verzorgen wij weer nieuwe uitzendingen.
1: Goedemiddag, dit is weer een verse aflevering van Praten met een Ridderkerker. Elke twee weken weer vers op de radio en dat houden we vol tot aan het voorjaar. En dan gaan we weer andere dingen doen, buiten spelen bijvoorbeeld. De gast die we nu hebben, die vindt het volgens mij ook niet vervelend om buiten te spelen. Dan moet hij straks maar even vertellen of dat echt waar is. Wat hij doet zat er denk ik ook al een beetje in vanaf de jeugd, als ik tenminste op mijn speakbriefje kijk. En is dat dan ook echt zo? En de mensen in Ridderkerk die kennen hem allemaal. Want de man speelt op alle orgels die er zijn en doet nog veel meer in de muziek. Ik heb het namelijk over Jan Peter Til. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, leuk dat je tijd hebt weten te maken om bij ons te komen en praten met de Ridderkerken.
2: Ja.
1: Man die heel bekend is in Ridderkerk, aan de andere kant weten we helemaal niks van hem. Ik denk, die moeten we hebben.
2: Leuk.
1: En,
2: ja.
1: En daar zit je dan gewoon. Niks over te vertellen verder het gebeurt. Laten we eens even kijken, want je hebt een speakbriefje ingevuld. Er staat een hele hoop aan informatie op. Behalve eigenlijk of dat je ook broers of zussen hebt.
2: Ja, die heb ik ook. Ja, ik ben de oudste uit een gezin van vier. Onder mij nog twee zussen en daaronder nog een broer.
1: Oké, kijk eens aan, dat is een heel gezin.
2: Ja, ja.
1: En paste dat allemaal?
2: Ja, dat paste zeker. Ja, toen wij Ridderkerk kwamen wonen in 1994... toen zijn we een huis in de Pelikaan gaan wonen. En dat zijn mijn ouders wonen daar nog steeds. Hele ruime huizen. Dus ja, we hadden allemaal een eigen slaapkamer. En er waren er nog kamers over.
1: Oh, fantastisch. Je wil import, hè?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Doet het pijn?
2: Ja, nou ja. Ja, wel een beetje. Nou ja, nee. Kijk, ik ben geboren in Nijkerk. En ik zeg wel eens, dat was min of meer toevallig. Mijn ouders komen wel uit deze regio. Of in ieder geval uit Zuid-Holland. Mijn moeder komt uit Rotterdam. Mijn vader komt uit Krimpenwaard. Uit Lekkerkerk. Heeft zijn middelbare schooltijd ook in Rotterdam op school gezeten. Dus dat is allemaal in deze regio. En toen zij afgestudeerd zijn, mijn ouders werken allebei als arts. Ja, in die tijd was er, en dat kan je nu haast niet voorstellen, maar was het ook voor artsen lastig om een baan te vinden. Oh. Dus uiteindelijk zijn zij in het verpleeghuis in Nijkerk terechtgekomen en hebben daar een aantal jaar gewerkt, allebei. Dus ik ben in Nijkerk geboren. En vanzelf kwam er een vacature in het verpleeghuis in Ridderkerk, verpleeghuis Salem. En daar is mijn vader toen arts geworden en toen zijn we deze kant op gekomen.
1: Juist, ja. Ja. Ik wilde eigenlijk gaan vragen, van nou, als je uit Nijkerk komt en je hebt daar een stuk jeugd doorgebracht, wat moet je dan hier in Ridderkerk eigenlijk nog?
2: Ja, ik heb dat eigenlijk weer andersom. Nou ja, nee, laat ik het anders zeggen. Nee, niet dat ik zeg, wat moet ik nog in Nijkerk? Als ik te langs rijd met de auto, dan denk je altijd, oh ja, ja, daar ben ik geboren. En ik moet zeggen, ongeveer één keer per jaar geef ik een concert in Nijkerk. Mm-hmm. En zeker als dat dan in de grote kerk is. Daar zat ik vroeger ook als kind. Nou ja, ik weet daar heel weinig van. Want ik was nog net geen zeven toen ik naar Ridderkerk verhuisde. Maar op de een of andere manier is die klank van dat orgel, dat is blijven hangen.
1: Oh, echt?
2: En als ik daar dan speel, dan krijg ik wel wat een soort flashback van, oh ja, ja, zo was het toen vroeger. Maar verder, en dat zal ongetwijfeld in mijn geheugen liggen, maar heb ik nagenoeg geen herinneringen aan Nijkerk.
1: Kan ik me iets meer voorstellen? Tenzij dat het natuurlijk hele leuke herinneringen zijn. Van, ja,
2: nee,
1: het was een mooie
2: omgeving.
1: Het zal
2: vast heel leuk zijn geweest. Maar het is mijn geheugen begint op de basisschool ergens in groep 4. En veel van daarvoor, dat weet ik gewoon niet meer.
1: Dat is gewoon weg.
2: Dat is gewoon weg.
1: Ja. Nou, ja, maar je weet nog wel een beetje hoe het thuis was natuurlijk. Met zoveel broers en zussen.
2: Ja, nou is mijn jongste broer, die is in Ridderkerk geboren. Want wij schelen 10 jaar. Nee, ook dat. Ja, heel gezellig. Maar heel veel verder dan dat kon ik ook niet.
1: Nee, dat is, we hebben iemand gevonden met een slecht geheugen. Dat is niet best.
2: Nee.
1: Ben je bekend met Mark Rutte?
2: Ja, nee, ja, zeker. Ja. Dat, de actieve herinnering. Nee, dat heb ik vaker moeten horen inderdaad de afgelopen tijd.
1: Ja, ja. Of dat pijn doet, zou je bijna zeggen.
2: Ja.
1: Ik zeg net in het intro praatje gekscherend van het zat er denk ik al een beetje in. Je doet natuurlijk op een christelijke school.
2: Klopt.
1: En je doet in de christelijke muziek.
2: Ja.
1: Je gaat naar de kerk.
2: Ja.
1: En je vader, die is behalve arts, staat op mijn speakbriefje, theoloog.
2: Ja, klopt ook.
1: Dus het zat er al een beetje in misschien.
2: Ja, kijk, nou, het christelijk geloof, dat krijg je van huis uit mee. En
3: Inderdaad, zeker. Nou, mijn vader is inderdaad, behalve arts, is hij ook theoloog. Het ethicus, de medische ethiek. Dus de combinatie van de theologie en de geneeskunde. Maar hij preekt ook nog bijna elke zondag wel een keer. Okay. Dus ja, als klein jongetje, als hij ergens moest spreken, dan ging ik heel regelmatig met hem mee. Zeker als ik wist dat in de kerk waar hij zou preken, dat daar een goede organist speelde. Mm-hmm. Of dat daar een mooi orgel stond. En dan probeerde ik het altijd wel zo te regelen dat ik dan boven bij het orgel kon zitten. En dan kon ik eens meekijken met die organist. En dat was natuurlijk helemaal leuk. Dat was ik een jaar of 8 of 9 of 10. Om dan na de dienst te vragen, joh, mag ik misschien ook nog even spelen? Mm-hmm. En dat mocht ook eigenlijk altijd wel. Ja, dus dan, dat was altijd leuk om mee te gaan.
4: Ja, daar gaan we het zeker ook over hebben. Dat moet wel natuurlijk als je hier zit. Als je vader dan preekt, vond je dan van die man die is altijd zo saai in zijn preek? Of juist van, hé, eindelijk iemand waar ik tenminste leuk naar kan luisteren? Ja. Dus zijn predikant, daar kom je niet doorheen, zo gezegd.
3: Nee, dat klopt ook. Ja, nee, daar heb ik bij mijn vader gelukkig geen last van. Kijk, en dat raakt misschien ook weer aan een van de onderwerpen waar we het zo over gaan hebben. Binnen onze familie werken een hoop mensen in het onderwijs. Mm-hmm. En dat zijn stuk voor stuk vertellers. En dat zit er bij mijn vader ook in. Het vertellen, het uitleggen, het doseren ook wel. Met vaak originele invalshoeken. Bijbelgedeelten waar maar heel weinig over wordt gepreekt. Waarvan je als je een Bijbelgedeelte leest, dat je denkt van wat moet je daar nou van zeggen? Uh-huh. En ja, dat boeit vaak al om te luisteren. Dat je denkt van nou, ik ben benieuwd wat er nu komt. Ja. Het wordt in ieder geval niet standaard of iets wat we vaker hebben gehoord.
4: Uh-huh. En ook het tempo, zeg maar, dat is dan ook wel lekker.
3: Ja, en ja, kijk, het ergens, ja, je bent het natuurlijk ook gewend, zo gaat het. En, maar ik moet zeggen, de laatste jaren, ja, kijk, dat met hem meegaan, dat is natuurlijk al lang over. Uh-huh. Dus het gebeurt ook niet zo heel vaak meer dat ik hem hoor preken. Recent toevallig nog een keer in de Zilmerkerk dat mijn vader preekte en dat ik speelde. En dan zit je ook eens te luisteren van, oh ja, ja, dit, ik zou niet zeggen, dit heb ik vroeger vaker gehoord. Maar het voelt gewoon heel vertrouwd. Uh-huh. Maar die originele invalshoek, die is er nog steeds. En dan is zo'n preek ook zo voorbij.
4: Ja. Heb jij wel makkelijke jeugd gehad? Mocht je ondeugd zijn?
3: Ik denk dat ik misschien wel meer ondeugd ben geweest dan dat soms wenselijk was. Ik heb altijd, en daar ben ik nog steeds wel blij mee, de ruimte gekregen om mezelf te zijn. En om de dingen te doen die ik graag wilde. Mm-hmm. En het was zeker niet grenzeloos. Er waren echt wel regels en kaders. Maar daarbinnen was er gewoon veel ruimte, veel vrijheid. En daar gedij ik wel goed bij eigenlijk.
4: Ja, nou, dat is wel fijn om te horen. Ja, ik zou je niet vragen of er ondeugden je allemaal eruit gehaald. Maar er zal vast wel wat bij hebben gezeten.
3: Ja, dat is misschien nog meer te vragen aan de leraar op de basisschool. Omdat volgens het onderwijs.
4: Toevallig hebben we straks een telefoontje.
3: Ja, dat.
4: Ik zal niet zeggen met wie, toch?
3: Nee, dat zal misschien nog verrassend zijn. Ja.
4: Oh jongens, nou dat beloof wat. Hoe was het verder bij jullie thuis? Ik begrijp je vooral, jullie zaten er goed bij, want je had een eigen kamer allemaal, dus dat is wel heel prettig.
3: Ja, en hoe was het verder? Er werd veel met muziek gedaan thuis. We hadden een orgel en een piano thuis. Mijn vader speelt ook orgel. Dat heeft ook geprobeerd bij de eerste beginselen bij te brengen. Dat was dan weer niet zo'n succes. Maar hij speelde regelmatig. Mijn zusje onder mij, Marijke, speelt dwarsfluit. Dus ja, van jongs af aan hebben wij veel samen gespeeld. Later ook veel concerten samen gedaan. Zo zijn eigenlijk de concerten in Bonnes, die we nog steeds doen, zijn ook zo begonnen. Mm-hmm. Mijn zusje daaronder speelt ook piano. Mijn broertje speelt weer orgel. Het was veel muziek. En daarnaast ook alle andere dingen die gewoon bij een gezin horen. Dus de gezelligheid, de dagjes weg, de tradities. En ook gewoon het huiswerk maken, sport enzovoort. Mm-hmm. Ja.
4: Huiswerk, bah.
3: Ja.
4: Het moest. Ja. Ik denk dat je heel veel huiswerk hebt gehad. Zeker ook als je orgel wil leren spelen. Want dat, tenzij dat je natuurtalent was, maar moet je toch een hoop leren.
3: Ja, je moet, hoeveel talent je ook hebt, het komt nooit aanwaaien, denk ik. Mm. Je moet er altijd voor oefenen.
4: Laat je vingers eens zien.
2: Ja, die zitten er allemaal
4: wat mij vaak opvalt, dat die mensen die hebben een bepaald type van kromme vingers, namelijk. Ook pianist ook.
2: Ja, de jongens thuis zijn dat wel eens leuk om te kijken. Dan zeggen ze, hou je wijsvingers eens naast elkaar. En dan zeggen ze, jouw wijsvingers staan heel scheef.
4: Ja.
2: Ze zeggen, ja, maar dat past ook ideaal op de toetsen. Of dat echt zo is, of dat gewoon een genetische afwijking is die je toevallig wat handiger maakt, dat weet ik niet. Maar je merkt het wel. Door heel veel te spelen train je wel een bepaalde kracht in je vingers.
4: Mm-hmm.
2: Ja.
4: Dus het is wel een beetje waar.
2: Ja, nou ja, je traint ze wel. Ja.
4: Hoe is dat in jouw jeugd eigenlijk gegaan? Want je zei van ja, ik ging al met mijn vader mee naar de kerk. En daar kon ik bij de organist zitten. En dat vond ik altijd geweldig. Was dat dan de aanzet om hetzelfde te gaan doen? Of was je al een beetje bezig toen?
2: Ja, eigenlijk al. Er stond thuis een orgel. En als heel klein kind natuurlijk nog niet direct interesse van dat ik wil orgel spelen. Maar wel van, hé, dat is een leuk apparaat. Mm-hmm. En als je daar met je handen aan zit of als je erop staat, dan maakt dat geluid.
4: Ja.
2: En dat fascineerde altijd al. En toch eigenlijk vanaf... ik zei net, de herinnering gaat niet terug tot de vroegste jeugdjaren. Maar vanaf dat ik wat herinnering heb, weet ik wel dat ik het gewoon leuk vond om orgel te spelen.
4: Mm-hmm.
2: En... ja, of dat dan is omdat je dat thuis regelmatig hoort. Of omdat je vader dat doet en dat dan ook gewoon maar na gaat doen. Mm-hmm. Misschien als mijn vader saxofoon had gespeeld, had ik nu saxofoon gespeeld. Het zat er gewoon van jongs af aan in. Dat ging gewoon zo.
4: Ja. Mag ik je uitdagen?
2: Ja, nee, ja. Zeker.
4: Ik weet dat je meerdere instrumenten kunt spelen, maar ik weet niet of er een saxofoon bij zit.
2: Nee, ik kan alles op spelen waar toetsen op zitten. Maar zodra het blaasinstrumenten worden, mm-hmm. dan... dat wil niet lukken.
4: Uh-uh.
2: Nee, zelfs de blokfluit op de pabo was geen succes.
4: Oké, okay. We stoppen daarmee. Dat orgel vind ik veel interessanter. Dat is natuurlijk heel bijzonder, want het spelen is al iets bijzonders. En om het dat te leren, dat zal een flinke poos hebben geduurd. Maar ook gewoon het instrument op zich. Zeker als je kijkt naar kerkorgels. Er zitten natuurlijk bijzondere plaatjes bij. Val je daar ook een beetje voor? Of gaat het alleen maar om de techniek?
2: Uiteindelijk gaat het om de klank. En ik vind het heel interessant om te zien hoe zo'n orgel dan in elkaar zit. Maar ik ben niet iemand die, laten we zeggen, je hebt van die orgelbouwkundige tijdschriften. Mm-hmm. En waar dan de restauratie van een bepaald historisch instrument pagina's lang tot in detail wordt beschreven met welke houtsoort en welke verbindingen en mechanieken. En ja, dat is heel leuk. Daar zal ik niet. Daar ga ik niet een avond in zitten lezen. Dan uiteindelijk, je komt bij een instrument. En het gaat dan toch om de klank.
4: Ja.
2: En het is leuk als je weet, dit heeft historische waarde. Maar ook die historische waarde, dat hoor je vaak.
4: Mm-hmm.
2: Soms speel je ook op een instrument uit 1800. Dat je denkt, ja, dit is wel leuk. En soms speel je op een historisch instrument en dan merk je gewoon vanaf de eerste toets die aanstaat, ja, hier gebeurt wat. Uh-uh. Dit is mooi.
4: Dus het mag een foeilelijk orgel zijn als het geluid lekker is en het speelt fijn.
2: Dan maakt het uiterlijk niet zo heel veel uit.
4: Nee.
2: Het is natuurlijk leuk als het, als we het even bijvoorbeeld over de orgel hier in de Singelkerk hebben. Dat heeft natuurlijk in de uitstraling al een bepaalde allure.
4: Zeker.
2: Dus even, daar staat wat.
4: Ja,
2: ja dat doet ook wel wat. En in die zin hebben sommige orgels natuurlijk ook een bepaalde reputatie. Als je bijvoorbeeld in Haarlem komt, in de BAVO. Mm. Nou, dat is het meest gefotografeerde muziekinstrument ter wereld.
4: Mm-hmm.
2: Ja, als je daar dan naartoe loopt, dan denk je, ja, dat is natuurlijk zo'n instrument, is 15 meter hoog. Dat is een enorm apparaat. Ja, en als je er helemaal boven bent en je zit daar te spelen, dan is dat toch ook gewoon fascinerend.
4: Ja, maar dan heb je hulp nodig.
2: Ja, niet om te... niet zozeer om te spelen natuurlijk, dat kan je nog steeds prima alleen.
4: Uh-huh.
2: Maar hoe groter het instrument wordt, en dan gaan we even de technische kant op, hoe meer registers een orgel vaak heeft. Nou, eigenlijk bij alle klassieke orgels zijn die registers, dat zijn trekknoppen.
4: Uh-huh.
2: Die je uittrekt als je het geluid van dat register wilt hebben. Die moet je ergens kwijt. Als je bijvoorbeeld in de BAVO in Haarlem, of ook in de Laurenskerk in Rotterdam, dan heb je het over 80 of meer van die knoppen.
3: Die moet je ergens kwijt. En als die dan allemaal lekker ruim uit elkaar zitten, ja, dan zijn de registerknoppen die het verste weg zitten. Daar kom ik in ieder geval niet bij. Nee. Kijk, op het moment dat je 1,90 bent, dan wordt dat weer iets makkelijker. Of dat je heel vertrouwd bent met zo'n orgel, dan weet je het ook wat meer te vinden. Mm-hmm. Maar dan is het handig als je iemand naast je hebt staan die op het goede moment aan de goede registers kan trekken.
4: Helemaal zeker.
3: Ja.
4: Je speelt al een hele tijd orgel. Dat begon natuurlijk kleiner en dat ging steeds verder. Op een gegeven moment kom je bij een orgel als de Laurens, de Bavo, iets anders. Groot, mooi, bijzonder. Wat was de eerste keer dat je dacht van, wow. Dat moet indruk maken van yes, en nou mag ik.
3: Ja, dat sowieso. En ik denk het nog wel eens hoor. Kijk, nu is het vaak. Of laat ik het anders zeggen. Vroeger ging ik. Dan belde ik kerken op van zou ik daar eens kunnen spelen. Je had wel eens van die open orgeldagen. Bijvoorbeeld in de Laurenskerk in Rotterdam. En dan mocht je 20 minuten spelen. Dat was ik een jaar of 12, 13. En dan ging ik daar naartoe. Dat was fantastisch. Dat je dan een keer op zo'n instrument kan spelen. Nu is het met grote regelmaat dat je een concert geeft op zo'n orgel. Dat je dan een koor begeleidt of ook wel eens een soloconcert. Maar nog steeds heeft het dan wel een beetje dat wauw-idee van ik speel hier toch maar mooi.
4: Ja, en terecht.
3: Ja, dat verveelt ook niet. Dan blijft er wel een beetje dat kleine jongetje. Ik van, dit is toch wel heel erg leuk.
4: Mm-hmm. Wat is tot nu toe het allermooiste en grootste orgel waar je op mogen spelen?
3: Ja, laat het grootste of niet per se het mooiste zijn. Nee, nou ja, het grootste orgel hier in Nederland, dat is het orgel van de Laurenskerk in Rotterdam.
4: Mm-hmm.
3: Daar heb ik een aantal keer gespeeld. Ik heb ook wel eens in Duitsland een concert gegeven. Een keer in Recklinghausen. Daar staat ook een orgel. Dat is zelfs nog net iets groter dan wat in de Laurenskerk staat. Wel eens in Hamburg gespeeld. Dat was ook dat formaat. De kathedraal van Brussel is ook ongeveer het formaat van Rotterdam. Dat zijn toch wel echt de grote orgels.
4: En wouwmomenten.
3: Ja, ook dat. Ja.
4: We gaan straks de andere instrumenten en de concerten met jou in. Want over orgels kunnen we denk ik nog 100 jaar doorpraten.
3: Ja, daar kunnen we wel wat uitzendingen mee vullen.
4: Dat was ik al bang voor. Maar je hebt meer gedaan natuurlijk. Behalve het leren spelen op een orgel, moest je ook gewoon een vak gaan leren. Hoe is dat je verlopen? Want je bent natuurlijk een stuk geheugen kwijt. Dus ja, hoe heb je je kennis dan opgedaan?
3: Ja, dat geheugen blijven nou wel achtervolgen.
4: Ja, dat gaat er worden hoor.
3: Maar dat is denk ik toch het einde van de basisschoolperiode. Niet dat je dan al heel goed weet van dit wil ik later worden. Maar ik weet wel dat ik toen al wel eens zei van ik geloof dat ik meester wil worden.
4: Mm-hmm.
3: Toen ben ik naar het voortgezet onderwijs gegaan. En dan ga ik gaandeweg wat serieuzer nadenken over wat wordt nou de vervolgopleiding. Ook nog wel eens een andere kant op zitten denken. Dan ga ik meer iets met schrijven doen. Dat vind ik ook heel erg leuk. Dus dan meer richting de journalistiek of misschien meer richting de geschiedenis of iets die kant op. En uiteindelijk was aan het einde van de middelbare school was wel de afweging, ga ik het conservatorium doen of ga ik het PABO doen?
4: Mm-hmm.
3: En toen toch vrij rationeel gekozen van ja, als organist weet je gewoon dat het lastig is om daar een goede boterham mee te verdienen.
4: Ja.
3: Ook als leerkracht was het toen, dat kan je ook nu niet meer voorstellen, maar ook toen had je als leerkracht zeker geen baangarantie. Ik ben in 2004 van de PABO afgekomen.

0: Nou, ik was er wel vrij snel achter van... Ik gedij het beste als ik voldoende afwisseling heb in wat ik doe. Hm. En die afwisseling is best een aantal jaren de combinatie geweest... van een aantal dagen voor de klas en verder de muziek. Dus dan had je zaterdag vaak de concerten, de uitvoeringen... vrijdagavond ook wel. Nou, en dan door de week, 's avonds, had ik 1 of 2 koren... Dus daar heb je de repetitieavonden van. En dan gaf ik 1 of 3 les. En dat vond ik een hele leuke afwisseling. En dan had ik de andere dagen, was ik overdag thuis. Heb ik tijd om wat muziek te schrijven. Om het concert voor te bereiden. Om ook gewoon thuis aanwezig te zijn. Mm-hmm. En gaandeweg ging de muziek steeds meer toenemen. Er kwam nog eens een koor bij. En ja, vanzelf dan ben je 4 avonden in de week aan het koor dirigeren. En dat werd gewoon lastiger te combineren met structurele dagen voor de klas. Want het gebeurde nog wel eens dat er dan weer gevraagd voor een opname. Van kan je donderdag een hele dag opnemen? Ja, maar dan sta ik voor de klas. Dat kan je ook niet zomaar altijd ruilen. En toen heb ik de overstap gemaakt tot onderwijsadvies. Ben ik voor een dochteronderneming van Driester Educatief gaan werken. Toen heette dat nog de Panassus Academie. En daarvoor gaf ik trainingen en scholingen op basisscholen door het hele land. Mm-hmm. Heel erg leuk, heel afwisselend. Je reist alle kanten op. Ik ben met heel veel schoolteams bezig. En eigenlijk doe je dan nog wel een beetje hetzelfde als wat je met een klas ook doet. Je komt niet alleen zo'n groep wat leren, maar je kijkt ook van hoe kan ik zo'n groep mensen in beweging krijgen? Hoe kan ik ze gewoon weer een stap verder krijgen in de ontwikkeling? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ze aan het einde van zo'n training naar huis gaan met het gevoel van hier heb ik echt wat aan gehad vanmiddag? Nou, daar was ik min of meer eigen baas in. Mm-hmm. Dus dat was een hele mooie combinatie. En toen werd het corona. En dan kom je erachter dat als je je meeste werkzaamheden op freelance basis doet... dat soms ook wat kwetsbaar is. Ja, en toen is via ook het balletje weer gaan rollen... en ben ik in gesprek geraakt met het schoolbestuur van de school... waar ik nu directeur ben. Mm. Ben ik daar als directeur begonnen. In combinatie met nog een dagdeel in de week het advieswerk... voor inmiddels heet dat de Gouwe Academie. En toen als directeur merkte ik van... ik vind het heerlijk om met schoolteams te werken. En het leuke van directeur zijn... is dat je een enorm veelzijdige baan hebt. Maar een van de mooiste dingen vind ik... dat ik dus ook regelmatig gewoon weer in een klas ben. Dat als er een leerkracht ziek is... dan val ik met heel veel plezier zelf ook weer een dag in. Mm. En is het heerlijk om gewoon weer een dag... met groep 8 aan de slag te gaan... Of als je denkt van nou ben ik 3 uur lang met een taai beleidsdocument bezig geweest. Nou stap ik even een kleutergroep binnen. En dan kijk ik even van jongens, wat zijn jullie aan het doen? Oh, jullie zijn een treinbaan aan het bouwen. En dan ga je er even op je knieën bij zitten.
1: Oh,
0: en dan bouw je even wat mee en dan klets je even wat. En dat contact met de kinderen, daar geniet ik nog steeds ontzettend van.
1: Nog steeds mooi.
0: Ja.
1: Maar ook wel misschien voor die kinderen lastig. Want dat is toch meneer de directeur of werkt dat niet zo bij jullie?
0: Nee, ik hou daar niet zo van. Een enkele keer heb je nog wel eens dat dan... Dat gebeurt bij ons gelukkig heel weinig op school, hoor. Maar van andere scholen hoor je nog wel eens van... als je misdragen hebt, ja, pas op. Want anders moet je naar de directeur. En als het moet wil ik best een streng woordje spreken als het nodig is. Maar ik wil niet als directeur de boeman zijn. Mm. Ik ben liever gewoon de benaderbare directeur. Dat als ze 's ochtends langs mijn kantoor lopen... omdat ze onderweg zijn naar een klaslokaal... dat ze ook even bij mij binnenstappen om de beker te laten zien... die ze met voetbal gewonnen hebben. Of gewoon even een praatje komen maken. Of even bij de hond komen kijken. Ik neem regelmatig de hond mee naar school. En dan komen ze even bij de hond kijken. En even gewoon even kletsen. Ik ben liever zo aanwezig... dan dat ik mijn gezag moet laten gelden. En dus moet laten zien hoe streng ik wel ben.
1: Ja, ja. En je hebt ook wel het idee dat dat werkt. Dat het ergens natuurlijk werkt dat door op die leerlingen... dat ze hopelijk beter presteren.
0: Ja, zal mijn aandeel daar... ik wou zeggen, mijn aandeel zal er kleiner zijn. Nee, primair ligt het natuurlijk bij de leerkrachten voor de groep. Mm-hmm. Ik zie mijn rol als directeur vooral als... Ik moet zo'n omgeving faciliteren... dat de collega's daar zo goed mogelijk in gedijen. Want als je gelukkige leerkrachten hebt... dan krijg je ook gelukkige kinderen in de klas. Dus ik moet vooral dat faciliteren... Tegelijk ben je, denk ik, als leidinggevende wel bepalend voor een sfeer van een organisatie. Op het moment dat je als leidinggevende betrokken bent naar je collega's en oprecht belangstellend, maar ook gewoon laat zien dat je het niet erg vindt om een keer

0: een toilet schoon te maken als daar een keer een leerling een ongelukje heeft gehad. Of een bal van het dak te halen. Of toch even een put leeg te scheppen op het plein als die overstroomt. Daar kan je wel een soort cultuur mee maken. Mm-hmm. Van jongens, we kijken naar elkaar om en we doen hier gewoon dingen voor elkaar. En ook dat werkt wel door op de leerlingen.
1: Ja, dus het werkt.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja.
0: En ik heb in die zin ook de luxe, denk ik, dat ik in een school ingerold ben. Waar dat onder mijn voorganger ook al de cultuur was.
1: Mm-hmm.
0: Dat hoefde ik gelukkig niet vanaf een nul op te bouwen.
1: Heel fijn. Wat mij minder fijn lijkt in het beroep, zeker als je directeur bent op een school. Er wordt vandaag de dag van alles op je bordje gegooid. Je moet het allemaal maar regelen. Je krijgt leerlingen die misschien niet goed mee kunnen komen. Waar je toch iets mee moet doen, met andere woorden. Het is niet zo makkelijk meer.
0: Het is anders dan wat het vroeger was. Als ik van mijn voorganger hoor, en dat hoor ik ook van andere directeuren. Dat zeiden, nou, vroeger waren de directeur van de school. Maar als directeur was je eigenlijk automatisch ook de meester van groep 8. En op maandag tot donderdag stond je voor groep 8. En op vrijdag deed je wat directietaken. En 's avonds bereidde je een vergadering voor en af. Dus zat je met de wethouder om tafel.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat zou nu niet meer gaan. Daarvoor heb je toch veel te veel. Allerlei aan zich hele nuttige overleggen en vergaderingen. Maar je hebt inderdaad veel meer lijntjes. Je spreekt dat nog steeds met een gemeente, zowel onderwijskundige als bijvoorbeeld ook over de huisvesting en de verbouwing zijn we mee bezig. Maar je hebt contacten met een samenwerkingsverband als het gaat om de leerlingenzorg. Soms zit je met jeugdbescherming of met veilig thuis aan tafel, of met een voogd van een gezinshuis, of met een. Je zit natuurlijk sowieso met ouders om tafel, met collega's. Dus je bent heel veel aan het praten, aan het afstemmen, aan het belangenwegen. Je wilt het beste voor de leerlingen, maar je wilt ook het beste voor de ouders. Je wilt het beste voor de collega's. Dus het is voortdurend ook wel schakelen. Belangen afwegen, overleggen, uitdenken. Juist die veelzijdigheid, daar geniet ik ook wel van.
1: Ja, ja. Nou hoor ik jou natuurlijk zeggen van, nou, je loopt op een gegeven moment een heel stel koren op je nek en je hebt dan al die zaken als directeur van een school. Is het dan, wat maakt jou daar goed in? Want ergens maakt jou natuurlijk wel dat je daar multifunctie in kan zijn, zeg maar.
0: Ja, kijk, dan, ik moet er wel bij zeggen, de tijd van de vier koren is ook alweer voorbij. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet te combineren met een nagenoeg fulltime baan. Ik ben gelukkig heel flexibel in hoe ik mijn eigen agenda in kan delen. Maar ik denk niet dat het goed is als je en overdag heel veel weg bent en 's avonds heel veel weg. Maar ja, wat maakt je daar goed in? Ik denk dat. Dat er twee verbindende elementen of twee gezamenlijke elementen in zitten. Dat is aan de ene kant. Ik vind het heerlijk om met mensen om te gaan. Of dat nu een schoolteam is, of een schoolklas, of een koor.
1: Mm-hmm.
0: Ik geniet van de interactie en van mensen met elkaar in verbinding brengen. En van het zien. Dat je mensen gelukkig kunt maken. Dat mensen, of dat nou na een gesprek of na een koorrepetitie is, met een glimlach de ruimte weer verlaten. Daar komt bij dat ik, denk ik ook in alles wat ik doe, geniet ik er ook van om wat te kunnen vertellen. Doseren, noemde het net al even, van dat zit ergens ook wel in de familie.
1: Mm-hmm.
0: Als je met een koor bezig bent, dan ben je ze ook wel aan het leren. Dan kijk je of je zangtechnisch een stukje verder kunt krijgen. Dat met een schoolklas probeer je ook elke dag een stukje verder te krijgen. En met een schoolteam ben je voortdurend in ontwikkeling. Als je een training geeft, dan probeer je bij te dragen aan ontwikkeling. Maar ook als je een orgelconcert geeft, vertel je ook een muzikaal verhaal.
1: Mm-hmm.
0: En dan probeer je het ook zo uit te voeren dat de mensen meegenomen worden in het verhaal wat je vertelt.
1: Ja, ik snap hem. Denk ik.
0: Mooi.
1: Dat is, maar dat is dan toch een mooie gave die je hebt meegekregen. Daar moet je wel blij mee zijn. Want ik bedoel, er zijn zat mensen die hun verhaal niet kunnen overbrengen. Die hebben een prachtig verhaal. Dat komt er niet uit.
0: Ja, dus in die zin, ik zie dat ook zeker als een gave. En dat is iets waar ik blij en dankbaar voor ben. En soms moet dat ook wel weer relativeren. Dat, ik bedoel, nou ja, ik denk dat, dat mij dat over het algemeen wel lukt om dat verhaal te vertellen. Er zijn ook een heleboel dingen die ik niet kan. Recent heeft onze zoon een hengel gekregen. Als het gaat om het in elkaar zetten van zo'n hengel en het goede haakje aan het goede draadje bevestigen, ja, dan is mijn kennis weer vrij snel klaar. Dan heb ik daar ook niet zoveel verhaal in te vertellen. Dan kijken we gezamenlijk een YouTube-filmpje in de hoop dat dat ons dat verder helpt.
1: Dat was dus het verkeerde cadeau.
0: Voor hem niet, voor mij wel.
1: Ja, zo zie je maar. Je hebt het niet altijd voor het zeggen, hè?
0: Nee, gelukkig maar.
1: Ja, zeker. Je komt natuurlijk op een gegeven moment, ga je zo verder in het leven. Je bent lekker in de muziek en op school bezig en dat gaat allemaal goed. En je bent vast gewoon aan het bijleren en nog 80.000 dingen, want volgens mij ben je nooit in rust. Waar heb je dan toch op een gegeven moment die rust gevonden om een lieve vrouw te ontmoeten?
0: Ja, ook dat was niet zo erg in de rust. dat was op school. Ik werkte toen in Goudsvaart, daar komt mijn vrouw vandaan. En die is bijna 6 jaar jonger dan ik. En ik werkte daar net als leerkracht. En zij liep daar stage.
1: Aha.
0: Ja, dus zij zat achter in de klas.
1: Wat grappig.
0: Ja.
1: En dat van het een kwam het ander.
0: Dat opeens was dat wat, ja.
1: Ja, hield ze ook van orgelmuziek?
0: Nee.
1: Nog steeds
0: nee.
1: Niet?
0: Nou, dat nee is misschien wat al te stellig. Ze vindt het op zijn tijd best leuk. Vroeger ging ze wel regelmatig mee om te registreren. Als ik ergens een orgelconcert gaf. En zij zelfs zei, dat vind ik leuk. Want dan zie ik wat je doet. En dan snap ik wat er gebeurt. Omdat ik weet, vandaar moet ik dat register uittrekken. En dan ben ik natuurlijk heel actief betrokken op de muziek. Maar Ik weet dat we in onze, verkeringstijd zijn we een keer samen naar Londen geweest. En daar speelde toen in de St. Paul's Cathedral speelde John Scott. Nou, dat was dé toonaangevende organist van Engeland. Ik had het helemaal niet gezien. En Marion die had het op internet gevonden. Zei, daar gaan we naartoe. Dat vind jij leuk, gaan we naar John Scott. En wij zaten daar stampvol. Er zitten 3000 man bij zo'n orgelconcert. En hij had het eerste stuk gespeeld. En ik vond het fantastisch. En Marion porde me na 1,5 minuut aan. Ze zegt, gruwelijk. Hoe lang duurt dit nog? Ze zei, ja, dit duurt nog 1,5 uur zo. Nou, ik heb 1,5 uur zitten genieten. En zij heeft 1,5 uur de tijd uitgezeten.
1: Ja, dat is wel een beetje sneu.
0: Nou ja, dan geniet je van de ambiance en van het samen zijn. Maar en dat kan ik natuurlijk heel makkelijk zeggen. Want ik heb wel zitten genieten. Maar nee, laten we zeggen, de muziek smaken. Er zit ook best wat overlap tussen. Er zijn genoeg dingen die we allebei leuk vinden. De jazzmuziek en bepaalde gospels. Of meer de luisterliedjes, de singer-songwriters, zeg maar. Maar er is ook een genre muziek wat Marion graag luistert. En waar ik niet zo heel veel mee heb. Nou ja. En dat hebben we. En andersom ook.
1: Laat me raden. Ze zit in de heavy metal.
0: Nee, dat dan ook weer niet.
1: Ik denk van, nou ja, zulke ontzettende tegenpolen. Maar
0: nee,
1: dat is
0: nee,
1: niet
0: zo, zo gek is het ook weer niet. En het is natuurlijk. Ik kan op zich heel veel muziek waarderen. Zeker als je hoort dat iets goed in elkaar zit. Dat er over nagedacht is hoe een liedje gemaakt is. Dan maakt het genre ook niet zo heel veel uit. Mm-hmm. Als het goed in elkaar zit, is het leuk om ernaar te luisteren. En sommige dingen zijn dan leuk voor zolang het nummer duurt. En van andere dingen zeg je, nou, daar kan ik een heel album van luisteren. Of dat zet ik eens rustig aan in de auto als ik ergens ver weg naartoe rijd.
1: Die heb je zelf ook gemaakt, albums. Van alles en nog wat aan muziek.
0: Klopt.
1: Luister je graag naar je eigen opnames in de auto? Of denk je van, nou, ik zet toch maar liever gewoon wat anders op?
0: Nee, eigenlijk nooit. Je bent er in de voorbereiding mee bezig. Dan komt alle muziek natuurlijk nog een keer voorbij. Als het eenmaal de geëdit en gemonteerd is. Nou, dan luister je het nog een keer heel kritisch na. Van, is het goed gemonteerd? Klopt het? Is het in balans? Is het de sound die ik in gedachten heb? En als het dan eenmaal klaar is. Nee, ik denk dat lang geleden is dat ik een van mijn eigen opnames teruggeluisterd heb.
1: Nou, dan heb ik slecht nieuws voor je. Want wij hebben rond halverwege het programma altijd een stukje muziek. En dan ben je zelf.
0: Nou, dat is toch leuk.
1: Ja, dat is dan toch het grappige is natuurlijk, je hebt het wel een beetje zelf uitgekozen. Weet je nog wat het was?
0: Ja, ik denk dat dat iets van Take 5 is.
1: Ja,
0: Ja.
1: Maar wat, waarom per se dat? En niet een stukje solo op het Singelkerkenorgel bijvoorbeeld?
0: Ja, dat had ook prima gekund. Dat was ook een beetje mijn inschatting van... ik weet niet hoeveel mensen die nu vanmiddag zitten te luisteren... doorgewinterd orgelliefhebber zijn. Het moet ook niet zijn dat ze halverwege de uitzending de radio uitzetten. Omdat ze misschien ook wel zeggen, gruwelijk. En de muziek die we met Take 5 maken... ja, dat is gewoon vrolijke, goed in het gehoor liggende muziek. En dat speel ik ook heel graag.
1: Ja. We gaan het straks ook uitgebreid nog over hebben.
0: Ja,
1: wat betreft de muziekkeuze, iedereen neemt zijn eigen muziek mee. Dus ja, de een heeft een psalm bij zich en de ander die heeft heavy metal.
0: Ja, dat kan allemaal.
1: Daar ben je gast voor. Take 5, in ieder geval gaan we draaien.

0: Je luistert naar Praten met de Ridderkerker, met Aad Hogendijk.
1: Vandaag is onze gast Jan-Peter Til. En die hoorden we net ook spelen met Take 5. Want dat doet hij dan ook weer niet alleen. Dat is een heel bijzonder clubje, Jan-Peter.
2: Klopt, ja.
1: Waar komt dat allemaal vandaan?
2: Ja, waar komt dat vandaan? Ik geloof dat ik het hier ook wel eens een prettig weekend heb verteld. Ik noemde net al even de concerten in Bonnes. Die eigenlijk een beetje ontstonden. Toen mijn zusje Marijke en ik wat vaker samenspeelden. En dan is het leuk om een keer ergens te spelen. En dat liep toen een beetje gelijk op. Toen was ik 18. Heb ik mijn eerste orgel-cd gemaakt in de Boezemkerk. Mm-hmm. Nou, dan zoek je het moment om dat te presenteren. We dachten, daar spreken we een presentatieconcert vooraf. Nou, dat doen we in de Boezemkerk. Dat hebben we toen samen gedaan. En daar bleek behoorlijk wat belangstelling voor te zijn. Nou, doen we het volgend jaar weer. We nodigen nog een andere muzikant bij uit. En ongeveer rond diezelfde tijd. Mijn eerste cd is gemaakt door Marien Stouten. Die is opnametechnicus, maar daarnaast ook organist. We zijn min of meer even oud. Weet je wat, het is wel eens leuk als we samen een orgelconcert geven. Nou, hebben we samen eens een vierhandig concert gegeven. Dat bleek ook wel aan te slaan, dus dat zijn we vaker gaan doen. Ja, en dan gaat het een beetje rollen. Dus ik heb veel concerten nog steeds met Marien. En met wisselende samenstellingen speelden we in de Boezemkerk. En ja, daar moet dan ook steeds muziek voor geschreven worden. Dus ik had door de jaren heen een enorme stapel muziek liggen. En ook best een hoop originele dingen waarvan we zeiden van, die moeten we een keer opnemen. Mm-hmm. Nou, dat opnemen ging natuurlijk vrij makkelijk, want Marien heeft zijn eigen platenlabel. Maar ja, dan zoek je naar de orgel, piano, dwarsfluit. Maar die combinatie komt al heel veel voor. Nou, dan vraag ik er nog een ander instrument bij. Maar ja, we zochten iets origineels. En toen, moet ik goed zeggen, 2013... Een week voor ons trouwen. Ik had afgesproken de hele maand voor ons trouwen. Die hou ik vrij, geef ik geen concert. We moeten de laatste dingen het huis afmaken. En daar kwam toch nog één concert tussendoor, wat te leuk was om daar nee tegen te zeggen. En dus de week voor ons trouwen speelde ik in Pernis bij een koor. En er speelde een klarinetist mee, Peter Koetsveld. En onder de avond dacht ik van, die man is echt geniaal. Wat die allemaal kan met zijn klarinet. Of het nou Mozart is, of volksmuziek, of jazz. Die kan alles. En die speelt dat ook nog met een overtuiging en een uitstraling. Dat boeit gewoon vanaf de eerste noot. Ik kende Peter verder helemaal niet. Maar na afloop toch aan hem gevraagd van, joh, ik organiseer ook wel eens wat. Zou je het leuk vinden om een keertje mee te spelen? Nou, vond hij heel leuk. Dus het volgende concert in de Boezemkerk heeft Peter meegespeeld. En na afloop zeiden Marien en ik tegen elkaar, dit is degene, hier gaan we een cd mee maken. Ja, orgel, piano, klarinet. Nou, we zoeken er toch nog wat bij. Ik speelde regelmatig samen met pamfletist Leon Koppelman. Marien speelde vaak samen met de violist bij hem uit de buurt, Annette Jumelet. Nou, met Marijke, mijn zusje, er ook even over gehad. Maar die zag dat niet zo zitten om mee te spelen op een cd. Dus werd het de combinatie orgel, piano, panfluit, viool, klarinet. Toen hebben we onze eerste cd gemaakt, voorjaar 2014. En dan zit je een beetje te broeden van, hoe ga je dan zo'n cd noemen? Er zijn nog genoeg cd's die heten instrumentaal concert of allegro of een andere muziekterm. We hebben het met z'n vijven gemaakt. En we hebben eigenlijk een groot deel van de cd hebben we gewoon in één take opgenomen. Want het ging allemaal heerlijk. Daar hebben we weinig in hoeven monteren en over hoeven doen. Nou ja, one take. Ja, dat is ook wat. Weet je wat? We zijn met z'n vijven. Take 5. Mm-hmm. En toen hebben we de cd Take 5 genoemd. En toen werden we niet heel lang daarna gevraagd van, kunnen jullie keer met z'n vijven bij ons een concert komen spelen? Hoe heet jullie ensemble? Ja, we hebben niet echt een naam. Nou, ze die organisator, jullie cd heet Take 5. Ik noem jullie ook wel Take 5. En toen stond dat poster als muziekensemble Take 5. Nou, dat muziekensemble vonden we een beetje surf klinken, dus dat hebben we eraf gehaald. Maar de naam Take 5 is gewoon de naam gebleven van de groep.
1: Hoe bijzonder dat kan zijn. En ja. Want jullie doen dat toch steeds, zo af en toe?
2: Doen we nog steeds, ja, zo af en toe. Ik denk de laatste jaren zo'n, nou, ik denk dat we een 10 keer in een jaar gemiddeld spelen. En het leuke is, we komen zelf, we wonen door het hele land. Mm-hmm. Peter woont in Veenendaal, Leon woont in Vriezenveen. Annette woont in Bruinisse. En Marien die woont in Scharendijken, dus in Zeeland. Dus de concerten zijn zijn ook door het hele land. We spelen elk jaar wel een keer in de regio van Vriezenveen. Elk jaar spelen we wel een keer in Zeeland. Maar ja, afgelopen jaar hebben we ook in Den Helder gespeeld. We hebben op uitnodiging concert gespeeld in Dolfinarium. Mm-hmm. En daar gespeeld tijdens de Dolfijnenshow. Ik mag geen show meer zeggen tegenwoordig. Het is een educatieve voorstelling. Maar gespeeld terwijl de dolfijnen uit het water sprongen. En ja, dat is gewoon heel leuk. Dat je komt vaak op hele leuke locaties met z'n vijven.
1: Ja.
2: Vaak met een heel enthousiast publiek. Dus dat, ja, daar genieten we ontzettend van met elkaar.
1: En zijn jullie nou ook al met z'n vijven dan een beetje beroemd?
2: Ja, dat is altijd een heel rekbaar begrip. Er is natuurlijk net aan wie het vraagt. Kijk, het is niet dat wij een Ziggo Dome uitverkocht kunnen krijgen. Ik weet ook niet of dat leuk is. Maar het is wel leuk als je merkt van... mensen kennen je muziek en mensen herkennen ook je sound. Dat je iets speelt en zeggen van... Oh ja, maar dat ken ik. Dat is nou echt zo'n typisch Take 5 geluid.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Dus een beetje wel.
2: Ja, misschien toch een beetje.
1: Is toch hartstikke leuk. Het grappige is, je vertelde ook dat dingen ontstonden in de Boezemkerk in Bonnes. Er is wel meer ontstaan. Maar daar is helaas ook het een en ander gestopt. Want ja, die kerk moet weg. En nou is dat orgel ook al weg.
2: Ja, het orgel is weinig meer van over. Nou ja, het wordt gelukkig heel netjes gedemonteerd. En allemaal netjes in dozen gestopt. En dat gaat naar Overpelt in België. Dat is zeg maar onder Antwerpen. Een kilometer 40 onder Antwerpen. En daar komt het op een prachtige nieuwe locatie te staan. Maar ja, het is natuurlijk wel jammer dat orgel hier weggaat.
1: Ja. Mocht er nou, je hebt natuurlijk een paar keer concerten extra gegeven, omdat het orgel, dat bleef maar in die kerk staan. Dus het komt nog een keertje.
2: Ja.
1: Ja, nou gaat het een andere kerk worden. Ga je het dan proberen in België nog een concert? Of is het gewoon klaar?
2: Nee, de contacten zijn er al wel.
1: Ja, oh.
2: Ja, dus... ja, ik sluit niet uit dat daar... het is, laat ik zo zeggen, de kans is vrij groot. Dat daar in ieder geval nog wel een keer een orgelconcert komt dat ik er geef. Het idee is ook wel dat als het orgel er eenmaal staat... dat we er met Take 5 nog een keer gaan spelen. Hmm. Omdat we natuurlijk ook met Take 5 elk jaar het nieuwjaarsconcert gegeven hebben... in de Boezemkerk vanaf 2014. Dus ja, dan moeten we daar ook nog wel een keer spelen.
1: Ach jongens, dat beloof je wat, hè? Zo.
2: Ja,
1: ja. Orgel natuurlijk zelf is wereldberoemd, want iedereen die roemt dat. Maar het stond ook in een bepaald soort ruimte. En dat moet je maar weer terugkrijgen. Heb je een beetje idee van hoe dat gaat worden daar?
2: Ja, de kerk daar in Overpelt is bijna twee keer zo groot als dat de Boezemkerk was. Uh-huh. Dat is zo'n in gotische stijl gebouwde kerk. Die met de Boezemkerk heeft nog altijd heeft een prachtige akoestiek. Het schijnt dat de akoestiek in de nieuwe kerk nog beter is... ook omdat de kerk groter is. Dus ja, ik denk dat het orgel daar heel goed tot zijn recht gaat komen.
1: We zijn benieuwd. Wanneer zijn ze klaar met bouwen? Dat gaat wel een paar dagen duren.
2: Dat duurt wel even. Ja, de bedoeling is dat ze daar met Pasen het orgel feestelijk in gebruik gaan nemen. Dus begin april.
1: Oh, maar dat is wel snel.
2: Ja.
1: Eigenlijk.
2: Ja, als het goed is. De demontage, dat zal een week of twee... of dat duurt een week of twee... ja, en dan moet natuurlijk op transport. En dan op zich het in elkaar zetten van zo'n orgel. Dat is eigenlijk één groot bouwpakket.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en ik zeg nu even heel simpel. Het is niet dat je dat dan in een dag weer in elkaar geknutseld hebt. Het meeste werk zit in wat je noemt het intoneren. Dus het elke pijp weer de goede klank geven. Mm-hmm. Want die pijpen zijn natuurlijk allemaal aangeraakt. Die zijn eruit gehaald. En als een orgelpijp, dat is kwetsbaar metaal. Dat is een legering van lood en tin. Dus dat zijn kwetsbare metalen. Dus die pijpen die kunnen iets ingedeukt raken. Of die zijn aan de bovenkant, buigt er iets om. Ja, dan verandert meteen de klank van zo'n pijp. Dus dat moet allemaal nagekeken worden. En daarna ga je een orgel dus intoneren op de ruimte. En dat betekent, als je bijvoorbeeld het register trompet hebt... Mm-hmm. Die mag in de ene ruimte wat harder zijn dan in de andere ruimte. Dus je gaat goed luisteren van wat doet het instrument in deze ruimte. Mm-hmm. En dat loop je dan register voor register en pijp voor pijp loop je dat na. Nou zegt dat er in zo'n orgel 2000 pijpen zitten. Dus daar ben je wel even mee zoet.
1: Ja, leuke klus.
2: Ja.
1: Wat ik ook leuk vind... goeiedag, we hebben zoveel achter elkaar heen... Jij schrijft op mijn speakbriefje, mijn werk is mijn hobby. Goeiedag zegt. Dat je werk als muzikant, als leraar. En dat klinkt wel een beetje van, je moet toch eens afstand nemen?
2: Ja, daar ben ik niet heel goed in.
1: Oh.
2: Nee, dat is denk ik ook het risico als je meerdere dingen tegelijk doet. Op het moment dat ik, als ik op school ben, dan gebeurt het regelmatig dat ik opeens een bepaalde melodie in mijn hoofd heb. Dan denk ik, moet ik even een aantekening van maken, dan moet ik vanavond thuis even uitwerken. Maar het kan ook andersom zijn dat als ik terugrijd van een koorrepetitie, dan denk ik van, oh, maar als ik daar morgen op school, of nee, dat moet ik dan vanavond nog maar even doen. En dan schrijf ik toch nog even dingen uit. Dan heb ik een idee voor een memo. Of ik moet morgen die nog wel even bellen. Ik denk dat het goed is als ik daar nog even achteraan ga. Dus dat zit de hele tijd in je hoofd. Dat staat ook niet zo heel snel stil. Mm-hmm. Dus ja, de vraag of je speakbrief was, en wat zijn dan je hobby's ernaast? Als ik een avond niks heb. Dan is het ook gewoon gezellig om gewoon een avond samen op de bank te zitten. Het is niet zo dat ik dan moet werken. Maar dan ga ik ook met plezier achter het laptop zitten. Dan denk ik van, oh ja, ik heb nog een ideetje wat ik uit kan schrijven. Of ik ben met een managementje ergens aan bezig. Mm-hmm. Ja, dan zit ik voor mijn plezier een orgelbewerking te schrijven. Kijk, en andere momenten van ontspanning. Je moet jezelf natuurlijk ook niet 24 uur opsluiten, per dag opsluiten je werk. We hebben een hond. Nou, die hond moet er regelmatig uit. Dus gewoon buiten lopen met de hond. Of dat je daar op zaterdag zegt, joh, het is lekker weer. We rijden naar het bos en we gaan daar een eind lopen. Met elkaar weg zijn. Dat zijn ook gewoon de dingen waar ik van geniet en van ontspan.
1: Ja. Even heel wat anders. Geen muziek, geen school. Misschien zijdelings, maar dat doet er dan even in dit verband niet toe. Je vertelde al, je kwam Marion tegen. Ben je mee getrouwd?
2: Ja.
1: Je hebt kinderen?
2: Ja.
1: In ieder geval eentje, want die heeft een vishengel.
2: Ja. Ja.
1: En verder, hoe ziet het eruit tegenwoordig bij jullie?
2: We hebben Julie. Julie is net 12, dus die gaat wat jaar naar het voortgezet onderwijs. Alexander, die is 9, die zit in groep 6. En aan het begin van de corona, of ergens in de coronatijd, 2021, is onze jongste zoon Otto geboren. En die is direct na de geboorte overleden.
1: Dat had niks met corona te maken?
2: Dat had niks met corona te maken. Nee, dat viel. Ja, dat is altijd de associatie die je dan bij hebt. Van, oh ja, coronatijd. Oh ja, dat was ook de tijd van. Maar nee, dat had daar niks mee te maken. Hij had een afwijking aan zijn hersenen. Dus we wisten ook in de zwangerschap. Van hij is niet levensvatbaar.
1: Mm-hmm.
2: Uiteindelijk heeft hij nog anderhalf uur geleefd. En dat was een hele bijzondere tijd geweest. En dat is dus nu 5 jaar geleden. Maar dat is iets dat raak je nooit, dat raak je nooit kwijt. Dat neem je altijd met je mee.
1: Logisch.
2: Ja.
1: Dat lijkt me heel logisch. Het is toch je kind en je hebt hem in je handen gehad.
2: Ja. Ja. En hoe kort hij er ook maar is geweest.
1: Mm-hmm.
2: Het is altijd onderdeel van. En er zijn natuurlijk genoeg momenten dat je gewoon aan het werk bent. En dan ben je gewoon je dingen aan het doen. Maar bijvoorbeeld op het moment dat je zegt, voor een bepaalde gelegenheid in de familie. Nou maken we even een familiefoto. Dan gaan even alle gezinnen op de foto. En dan voel je het van, maar dat gezin, je bent nooit meer compleet als gezin. En soms komt er opeens zo'n herinnering. Of dat het opeens weer boven komt. Elk jaar rond februari krijg je op school de aanmeldperiode dat de nieuwe leerlingen zich in gaan schrijven. Februari 2025 had ik dus op school ook zo'n soort inschrijfmiddag. En dan komen de ouders hun kinderen aanmelden. En dan denk je, Otto zou nu ook aangemeld zijn en naar school gaan.
1: Mm-hmm.
2: En dat zijn wel van die momenten dat je denkt van, maar anders had ik nu met wat pleiner gestaan. Had ik hem ook voor het eerst binnengebracht in de kleuterklas.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat gemis dat blijft.
2: Dat gemis dat blijft altijd.
1: Ja. Ja. Jullie hebben er wel overheen kunnen zetten. Je wist het gelukkig al, zou je zeggen.
2: Ja. En je wist het gelukkig al. In die zin vooral dat je je er praktisch op voor kunt bereiden.
1: Dat bedoel ik.
2: Op verdriet aan zich kan je niet voorbereiden.
1: Nee.
2: Want je weet ook niet hoe dat daarna gaat zijn. En je weet ook niet hoe hoe een periode van rouw verloopt. Mensen zeggen wel eens, je moet dat verlies zelf een plekje geven. Dan denk ik, wijs dat plekje maar aan dan. Het is iets wat je wat je meedraagt. En dat zit er altijd. En dat zit de ene keer wat meer op de voorgrond dan de andere keer. Maar ja.
1: Altijd een liefdevol onderdeel van je gezin. Hoe dan ook.
2: Klopt. Ja, dat is het. Ja. Ja.
1: Hoe is het met je andere twee kinderen? Zijn die ook muzikaal geworden? Of zijn die op weg naar leraarschap? Of zit dat er deze keer niet meer in?
2: Ja, nou ja, het muzikaal wel. Ja, allebei heel sterk het kunnen genieten van muziek. Ook wel het geraakt kunnen zijn door muziek. Mm-hmm. Waarbij ze allebei wel meer de muzikale voorkeur van Marion hebben dan van mij.
1: Oei.
2: Ja, maar Julie die speelt leuk piano. Die heeft een aantal jaar pianoles. Is bezig met de theorie-examen op de muziekschool. Vorig jaar op het nieuwjaarsconcert hebben we ook wat vierhandig gespeeld samen. Ja.
1: Dus het zit erin, hè?
2: Ja, dat zit er toch wel in. Ja, ook dat gaat thuis wel door. Marion die zingt veel. Doen we ook wel samen concerten. Met z'n tweeën echt met een soloprogramma. Maar ook wel dat Marion als solist meezingt bij een van de koren. Dus ja, ze krijgen thuis ook veel muziek mee. Er staat vaak muziek aan of ze horen dat een van ons muziek maakt. Dus ja, dan is dat toch een soort besmettelijk.
1: Trotse papa.
2: Ja, zeker.
1: In alle opzichten.
2: Ja hoor.
1: Ja. Hoe gaat jouw toekomst eruit zien? Want nou ja, goed, je bent al met van alles nog wat bezig. Concerten, hoofd van de school. Gaat het allemaal nog zo door tot aan je pensioen? Of denk je van nou, ga toch eens een keer wat rust zoeken?
2: Ja, met die nieuwe kabinetsplannen kan het pensioen ook nog wel even duren.
1: Die kans zit erin.
2: Ja. Nou, ik ben nu 38. Maar zoals het er nu uitziet, mag ik nog zeker dat 30 jaar door. Nou ja, ik hoop dat me dat gegund is. Ik geniet ontzettend van wat ik doe. Dus ja, op deze manier verder. Prima. En komt er een keer wat anders moois op mijn pad. Ik ben nooit een carrièreplanner geweest. Ik zie wat er komt. Mijn hoofd zit vol plannen en ideeën. En als 10% ervan verwezenlijk wordt, ben ik al heel tevreden. Ik zie wel wat er komt. In het vertrouwen dat het ook wel goed komt.
1: We hebben er ook vertrouwen in. Oh, sorry. Ik zal mijn microfoon aanzetten. We hebben er ook vertrouwen in. Het zit er wel op, Jan Beter. We hopen dat die toekomst er mooi uitziet. En dat je nog heel veel mooie concerten gaat geven. Heel veel kinderen op weg gaat helpen. Zeker ook die van jezelf. En dat we elkaar in de toekomst nog eens ergens spreken. Dat er weer wat aankomt. Mag ik je danken voor je tijd en je komst?
2: Graag gedaan.
1: Het was het al over praten met de Ridderkerken. Leuk dat je er was. Nog een fijne zondag.
3: Deze zomer herhalen wij de afleveringen van Praten met een Ridderkerker van afgelopen seizoen. Vanaf oktober verzorgen wij weer nieuwe uitzendingen.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Carolien Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fashion,
5: Haarmode Meijer,
3: Kruidvat,
4: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
4: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
3: Libera
4: en Café Bonnes.
7: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar Radio Ridderkerk. Dit is Starlight Souvenirs. En voor deze zondag zijn wij weer aan de beurt. En wie zijn wij? Ik zeg het nog maar even voor de mensen die nu pas inschakelen. Alexander Roos is de technicus voor vandaag. En hij neemt ook muziek mee. Dat horen we straks. Dus blijf luisteren. Hij heeft natuurlijk weer wat bijzonders meegenomen. En mijn naam is Roelie het Jong. Ik heb ook van allerlei leuke dingen meegenomen voor dit uur. En veel nieuwe muziek. Ja, dat is een beetje... De zomervakantie zit er zo'n beetje op. Straks in september komt er nog meer los, denk ik. We beginnen met een dame die we hier niet zo goed kennen. Ze is een folk-rock zangeres en combineert folk, blues en jazz, al zegt ze het zelf. De Amerikaanse zangeres Ellie Sand start Starlight Souvenirs voor deze zondag met In Pursuit of a Good Time.

De leuke zangeres Ellie Sands en In Pursuit of a Good Time. Dat is een single die uit is gebracht. Dat is ook de naam, de titel van haar debuutalbum. Die is uitgekomen met een debuutalbum met 7 nummers. Dus thuis hadden wij al de discussie, is het dan wel een album of is het nog een EP? En wat vind jij, Alexander? Is het een EP of is het een album? Nou, het hangt erom. Het hangt erom. Maar goed, ze heeft dus muziek uitgebracht. Daar gaat het eigenlijk om. Hè? En die is eigenlijk best leuk. Ellie Sands. Ga er eens op googlen. We gaan verder met Carolina Giraldo Navarro. Een Colombiaanse... Colombiaanse zangeres. En ze noemt zichzelf Carol G. Als tiener begint ze al haar carrière door mee te doen met X-Factor in Colombia. En in 2014 verhuisde ze naar New York. Nou, dat heeft geen windeieren gelegd, want ze heeft een mooi album uitgebracht. En daarop een duet met Bruno Mars. Carol G en Bruno Mars en Still.

mooie ballad. Carol G en Bruno Mars. Het nummer Still staat op het album van Carol G. Nome Arrepiento de Sentir Tanto. Zoiets. Dus de Spanjaarden die nu luisteren, sorry voor de uitspraak. Maar het is de moeite waard. En het leuke is, Carol G komt naar de Johan Cruijff Arena. Volgend jaar op 10 juli. Nou, ga even kijken of u geïnteresseerd bent. Ik zei al, veel nieuwe muziek. En nieuwe muziek is er ook van Arnoud en Sander. De broers van Tangerine. En zij hebben een nieuw album uitgebracht. Die heet Family Tradition. En het leuke is, ze hebben daar veel samenwerking met andere artiesten. Waaronder met de mannen van Venice. Hier zijn ze met By Your Side.

Ja, dit is het resultaat van de samenwerking van Tangerine en Venice By Your Side. Het staat dus op dat nieuwe album Family Tradition. En daar kunnen wij ook nog duetten horen met de Alessi Brothers. Jawel, die zijn er ook nog steeds en maken nog steeds platen. En het Gospel Gore uit Rotterdam. Oh, ze komen uit studio's, ik kan zeggen, uit Amsterdam. Ze zijn nu bezig met een tournee door Nederland, Arnoud en Sander. En ja, dan is het nu tijd voor het Songfestival.

We gaan voor deze aflevering van Starlight Souvenirs naar het Songfestival van 1988. En dan maken we kennis met Céline Dion. En later pas werd zij echt een grote ster. Maar toen was het nog gewoon een leuk zangeresje die voor Zwitserland meedeed aan het Songfestival. Ne partez pas sans moi, dat was de nummer 1 van toen. Wat doet Nederland? Wij sturen Gerrit Joling. Die doet het niet heel erg slecht. Maar die wordt 9e met Shangri-La. Wat gaan we aan u laten horen? We gaan de nummer 4 laten horen. En de nummer 4, dat was Luxemburg. Die stuurt de Belgische zangeres Lara Fabian naar het Songfestival. En ze wordt 4e met het volgende nummer. Croire.

Nou, ze willen het nog eventjes rekken, het nummer op het einde. Dit was Lara Fabian. Op haar 8e kreeg ze een piano en zo is het begonnen. En als 18-jarige ging ze naar het Songfestival met dit nummer. Werd een 4e en voor Luxemburg kwam ze uit. En ja, Lara Fabian, die is nog steeds bezig hoor in de muziek. Want het laatste album dat van haar uitkwam, komt uit 2024. Je suis là. Nu, iets anders. Het is een paar uitzendingen geleden dat we muziek lieten horen van de Vintage Explosion. En dat is een project van Will Hitchen en Hitchell en zijn band. Uit Schotland komen ze. En zij zeggen, soul en rock'n'roll, zo'n beetje uit de jaren 50 en 60, is de inspiratie. Het album is afgeleverd, heet Life and Soul. En wij gaan luisteren naar het nummer Anything.

beetje dramatisch is het wel. Maar een mooi nummer van The Vintage Explosion, Anything. En zoals ik al zei, het staat op hun album dat net uit is, Life and Soul. Dan gaan we naar de keuze van Alexander voor deze aflevering van Starlight Souvenirs. En het is instrumentaal wat hij dit keer heeft gekozen. Van Celtic Passion, misschien zegt u dat wel wat, maar die hebben heel veel cd's uitgebracht met verschillende thema's. En dit keer gaat het over de Songs of Roy Orbison. Verscheen in 1997. Geproduceerd trouwens door de weduwe van Roy Orbison, Barbara en Bobby Blazier. De nummers zijn van Roy Orbison zijn gearrangeerd naar de Keltische instrumentale muziek. En wij gaan luisteren naar het nummer A Love So Beautiful.

Nou, even een beetje rust in het programma. Celtic Passion en A Love So Beautiful. Zoals ik al zei, dat staat op het album The Songs of Roy Orbison. Instrumentaal en geproduceerd door weduwe van Roy Orbison, Barbara. Dit nummer, dat staat op Roy Orbison's album Mystery Girl uit 1988. Het laatste album dat hij heeft uitgebracht. En er is ook natuurlijk een cover van door onze André Hazes senior, Vaag en Stil. Maar dat is niet zo'n grote hit geworden als dat hij zelf graag had gewild. Dan gaan we verder met weer waar ik niks van kan vinden. En zelfs nog heb gevraagd, is dit wel een echte band? Of hebben we te maken met AI? Nou, is mij gezegd, het is een band. Ik heb het over Odd Socks. Nou zijn er meerdere bands die die naam hebben. Maar het schijnt een project te zijn, een studioproject te zijn... van Heath Crady en de Nederlandse Soa de Wijn. En het is uitgebracht op het Nederlandse platenlabel Ja Ja Records. Het is een studioproject, dus het is geen band die als tieners zijn begonnen met alle instrumenten achter in een busje. Maar gewoon in de studio is alles opgenomen. Ze hebben tot nu toe 3 singles uitgebracht. Waarvan dit de laatste is die is uitgebracht. Looking for the Heartland, Odd Socks.

Hot Socks, zo heet de band. Looking for the Heartland is de derde single die dit jaar uit is gebracht. Ik ben best heel benieuwd wat het vervolg zal zijn. Nou, volgende muziek kent u misschien nog wel uit de jaren 80. Piekhaar komt tevoorschijn. En de laagjes kleding die we allemaal hadden. Dit is uit 1982. Bananarama en de Funboy 3. Die hadden hier een hit mee. Ze werkten wel vaker samen. Maar de eerste release die komt uit 1961. En die komt van de Amerikaanse meidengroep de Velvelets. Toen hadden ze allemaal dat soort namen. Vijf meiden hadden veel succes in de jaren 60... Maar in 1964 verlaat Betty Kelly de band en die gaat zingen voor Martha Reeves en de Vandellas. En toen werd het natuurlijk een kwartet. Ze hebben nog een beetje succes, maar het droogt wel een beetje op. En ze zijn nooit zo heel erg wereldberoemd geworden. Maar toch hadden ze een heel grote hit met He Was Really Saying Something, The Velvelets.

In 1982 was het een hit voor Bananarama en de Funboy Tree. Toen vond ik het eigenlijk leuk, maar dit is toch ook een geweldig origineel van de Velvet, zo heten de dames. He Was Really Saying Something uit 1961. Dan gaan we weer naar iets heel anders, naar nieuwe muziek van Roger Taylor. Jawel, de drummer van die geweldige band. Hij gaat een album uitbrengen. Dat duurt nog even. In september komt hij uit. Maar hij heeft alvast de single uitgebracht. Is een liefdeslied voor zijn vrouw Sarina. Maar die ook heeft meegeholpen om de clip te maken. Hele simpele clip. Nou, moet u maar eens een andere keer naar gaan kijken. We gaan eerst luisteren naar die nieuwe single van Roger Taylor. I See You Now.

All down that tough

hij kan niet alleen maar drummen. Hij kan ook nog zingen. Hij kan ook nog gitaar spelen. En hij schrijft nummers. Dit nummer heeft hij zelf geschreven. En alle instrumenten die u hoorde, heeft hij zelf ingespeeld. Dit was een liefdeslied voor zijn, ik geloof, derde vrouw Serena, waar hij nog steeds al heel lang mee samen is. Zij heeft dus de clip gemaakt. Het is een hele simpele clip. Maar wel leuk om te zien. Het album dat komt eraan op 18 september. Heet Violence Insane in a Beautiful World. Nou, we gaan het allemaal horen. Roger Taylor was dat en I See You Now. Een nieuwe single is er ook. Al een tijdje, maar dat is hier in Nederland nog niet zo doorgedrongen. Voor Dana Winner, de Belgische zangeres. En ik ga niet zeggen waar we haar nou weer van kennen. Want dat is al een tijdje geleden. Zij maakte al jarenlang gewoon mooie muziek. En dit is haar nieuwe single, De Stilte van de Stad.

laatste single van Dana Winner, De Stilte van de Stad. En we zijn eigenlijk in afwachting van een nieuw album, want het is alweer een paar jaar geleden dat ze album uitbracht. Dus ja, dat zou leuk zijn. Maar misschien komt dat nog, misschien volgend jaar of zo. Voorlopig doen we het hiermee. En dat is ook gewoon een heel mooi nummer. Stilte van de Stad van Dana Winner. We gaan nog even door bij Starlight Souvenirs. En we hebben weer een nieuwe single voor u op de kop getikt. Jawel. Van een meneer die in 1 december 80 wordt. Gilbert O'Sullivan. Zoals ik al eerder zei in voorgaande afleveringen van Starlight Souvenirs. We laten geregeld muziek van de man horen. Blijft hij gewoon doorgaan met muziek maken en ook met optreden. Ook voor hem komt er een nieuw album aan. En we gaan alvast luisteren naar een single daarvan. Gilbert O'Sullivan en Growing Old Disgracefully.

een voorproefje van zijn nieuwe album dat er aan zit te komen in november pas. En dat album gaat heten On The Record. En wij zijn zeer benieuwd, want dat wordt zijn 21ste studioalbum. En dit was alvast de single ervan, Growing Old Disgracefully. Zoals ik al zei, we hebben nog een paar nummers voor u te gaan voor dit uur Starlight Souvenirs. En we gaan maar gelijk door met Schotse zangeres Brooke Combi. Ze begon met covers online te zetten. En zo is het met meerdere mensen gebeurd. Hè. Kreeg zo bekendheid en nu is ze gewoon lekker bezig in de muziek. Love Was Made of Stone, Brooke Combi.

Van Brooke Combi. Het was haar laatste single die ze heeft uitgebracht. Schotse zangeres. Ga eens een keertje opzoeken bij allerlei streamingsdiensten of YouTube. Er staat vast wel muziek van haar. Ja, dan zijn we aangekomen bij het einde van deze aflevering van Starlight Souvenirs, die wij weer voor u mochten verzorgen. Volgende week zit hier weer Nico Bravenboer. En wij begroeten elkaar weer over 14 dagen. Mocht u het nou nog eens een keer willen horen, dat kan op allerlei manieren, want u kunt dus gewoon naar de herhaling luisteren op maandagavond, maar u kunt ook zeggen van ik ga naar www.rtvridderkerk.nl naar het programma Gemist. Dan kunt u het ook nog een keer aanklikken en helemaal lekker beluisteren. Of download nou gewoon de app op uw smartphone, want dan kunt u ook naar eigen keuze luisteren naar muziek. U kunt live luisteren, u kunt het laatste nieuws bekijken en u kunt ook nog terugluisteren. Nou, geen excuus meer als u zegt van ik heb geen tijd om te luisteren. Hè? Starlight Souvenirs is er iedere zondagmiddag. Volgende week Nico Bravenboer, dit keer door ons, Alexander Roos en Roelie het Jong. En we hebben er nog één voor u, Mama's Gun and Joy. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alteliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. We leven dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
2: Die jullie altijd, zoals altijd, welkom heet in het programma van vanavond. Een speciale uitzending, zo mogen we het denk ik wel gaan zeggen vanavond. Allereerst natuurlijk, omdat dit naar alle waarschijnlijkheid de allerlaatste uitzending gaat worden in de huidige studio. Want zoals u misschien wel eens weet, zijn we aan het verkassen naar een nieuwe studio. Volgende week vrijdag proberen we dit programma te gaan maken vanuit het nieuwe gebouw, vanuit de nieuwe studio. Maar natuurlijk veel belangrijker is het dan dat. Dolly Parton, die van de week overleed. Dolly Rebecca Parton Dean, want dat is haar officiële naam, werd geboren op 19 januari 1946 in Nashville en overleed dus op de 25ste augustus. Dat is dus een paar dagen geleden. En ongetwijfeld zul je denken van, moet je daar nou per se wat aan doen? Ja, ik vind dat we daar speciaal iets aan moeten doen, want zo'n grote artiest was Dolly Parton in elk geval wel. Ze kreeg bekendheid toen ze ging optreden bij Porter Wagoner in de Porter Wagoner Show. En vanaf 5 september 1967 was zij de vervangster van Norma Jean. We gaan zo een muziekstuk draaien wat aangekondigd gaat worden door Porter Wagoner zelf. Maar dit was uit 1967. Eerdere singles van haar, die werden eigenlijk niet zo'n succes. Puppy Love bijvoorbeeld uit 1959, moet je voorstellen. Was je 13 jaar oud, had je je eerste singeltje al. So Little I Wanted, So Little I Got was dat uit 1962. Werd ook niks. It's Sure Gonna Hurt, ook uit 62, werd ook niet veel. What Do You Think About Love in 1964. Allemaal uitgebrachte singles die niet zo heel veel deden. Happy, Happy Birthday Baby. Ja, natuurlijk een lekkere, mooie, gezellige verjaardagsplaat. Busy Signal, Don't Drop Out, The Little Things uit 1966. Ben je 20 jaar oud en heb je al, even tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 singles op je naam staan. En in 1966 werd op de plaat gezet. Het werd een hit in 1967. U hoort Porter Wagoner.
3: Right now I want you to meet the little lady on our show. You know, Miss Norma Jean, that's been with us for many, many years, had to leave our show because we work so much on the road and do so many TV shows to kind of have a little time at home for our personal life. And I looked at a long time and thought of many, many folks that we all liked and thought that you would like. And here's a little gal that I know you're going to really learn to love because she's a fine singer and one of the finest little gals that I've ever met. Let's give her a great big welcome as she sings a song that she had a big hit on called Dumb Blonde. She ain't no dumb blonde, though. Pretty Miss Dolly Parton. How about it?

0: Mighty fine, darling. Come on over a minute. That is mighty, mighty nice.
1: Thank you.
0: Thank you a lot. And welcome to the show.
1: Thank you. It's nice to be here.
0: Yeah. We're going to really enjoy working with you, and you wrote so many fine songs and sang so pretty, so we'll look forward to having you around a long, long time.
1: Well, I hope to be, and thank you very much.
0: We're mighty glad to have you. Miss Dolly Parton.
2: Ja, dat was Dolly Parton dus. En Porter Wagoner die hem of haar aankondigde in zijn Porter Wagoner Show. Het eerste nummer waarmee ze grote bekendheid kreeg, zeg maar. Dumb Blonde, want zo heette dat nummer. In de jaren dat Dolly optrad in de Porter Wagoner Show schreef ze natuurlijk ook zelf heel veel nummers. Zelf of samen met anderen. En een van deze nummers is Daddy Was an Old Time Preacher Man. En dat heeft ze samengeschreven met een tante. De inspiratie van dit nummer haalde ze van haar opa. Het is dan ook een waar gebeurd verhaal. Het nummer is Daddy Was an Old Time Preacher Man.

Daddy Was an All-Time Preacher Man was dat van Dolly Parton. Samen met Porter Wagoner, want dat was de mannenstem die je op de achtergrond hoorde. Nogmaals, welkom en leuk dat je luistert naar Country Style. Het wordt elke vrijdagavond uitgezonden tussen 9 en 10 hier bij RTV Ridderkerk. Het wordt elke zondagmiddag herhaald hier, ook weer bij RTV Ridderkerk, tussen 4 en 5. Elke donderdagavond kun je dit programma beluisteren bij de collega's van de Atos. Want daar wordt dit programma uitgezonden tussen 2 en 4 uur. Dus ja, Country Style, want zo heet het programma. Dolly Parton. Daar hebben we het over. In juni 1974 verliet ze de Porter Wagoner Show om aan haar solo-carrière te gaan werken. Dolly vond dat afscheid verschrikkelijk en ze zei erover: we hadden veel succes, maar we hadden ook een hoop problemen. We gingen niet altijd even goed samen, maar we hielden ook van elkaar. Hij kon niet zo goed luisteren en toen dacht ik: de enige manier waarop ik kan zeggen wat ik voel, die hij begrijpt, is met een liedje. En ze schreef het nummer wat we nu gaan draaien in een paar uur tijd. En het voelde zo goed. Volgens Dolly Parton dan, om alles te zeggen. Hier is Dolly Parton.

bestaat 1974 dat dit nummer uitkwam. Maar het is al geschreven in 1973. Volgens Dolly was I Will Always Love You niet het enige nummer wat zij op diezelfde avond geschreven heeft. In dezelfde sessie, zegt ze, schreef ze ook het nummer Jolene. En dit nummer ontstond dan weer, dat is een leuk verhaal. Hoe ontstond dat nummer ook weer? Toen een jongen, roodharige bankmedewerkster, veelvuldig flirtte met haar man Carl Dean. Ze konden wel om lachen, maar ze vonden het ook spannend en schreven daarom een liedje over de naam Jolene. Die kwam dan weer van een jong roodharige fan die ze bij een optreden ontmoet had. En Dolly vroeg haar naam en die zei Jolene. En vervolgens zei ze, ik ga voor jou een liedje schrijven. En dat is het volgende liedje geworden.

Jolene dus, met het verhaal van het ontstaan van dat nummer erachteraan. In 1976 begon Dolly met hun eigen televisieshow. En hoe noem je die dan? De Dolly Show natuurlijk. Die kennen we allemaal wel, hè? Hier zijn 26 afleveringen van uitgezonden. En veel bekende artiesten kwamen optreden in die show. Karen Black, Kenny Rogers, Casey and the Sunshine Band, Lynn Anderson, Bill Davis Jr. Nou ja, goed. Samen met Emmylou Harris en Linda Ronstadt zong zij een nummer. Samen wat uitgebracht was in 1927 door de Carter Family. Een van de eerste nummers die ooit op de plaat gezet zijn, namelijk dat was in de Bristol Sessions, dat het nummer opgenomen was daar in 1927. De Carter Family dus, die staan erop als schrijvers, maar de vraag is of het ook echt wel de schrijvers zijn van het nummer. Het nummer gaan we in elk geval wel draaien. Hier is Bury Me Under the Weeping Willow.

Jamie Under the Weeping Willow. Dus en ik heb in andere programma's wel eens de originele uitvoering gedraaid uit 1927. Niet alles wat Dolly uitbracht was door haarzelf geschreven. Ook was het niet eens alleen country wat de klok sloeg. In 1977 had ze een hit met een nummer wat geschreven was door Barry Mann en Cynthia Weil. Het werd de titeltrack van haar nieuwe album. Het nummer werd in eerste instantie geschreven voor Brenda Lee. Maar die heeft het niet uitgebracht. Ze besloot om het niet op te nemen en het werd door Dolly's eerste grote pophit. Het leverde haar in 1979 de eerste Grammy Award op in de categorie

In 1980 maakte Dolly haar filmdebuut in de film 9 to 5. En ze speelde daarin naast Jane Fonda en Lily Tomlin. De film leverde haar een Golden Globe nominatie op voor de film beste filmactrice in de categorie musical comedy. En beste nieuwkomer van het jaar in een film Dames. Ja. De door haar geschreven en gecomponeerde titelsong leverde haar een Oscar-nominatie op voor het beste originele lied. Weet u al welk liedje we gaan draaien? Ja, deze natuurlijk.

Moeilijk, hè, om een keuze te maken uit al die nummers die ze gezongen heeft of die ze geschreven heeft en misschien wel door iemand anders uitgevoerd zijn. Nou, dat was natuurlijk 9to5. Misschien herinner je de video wel die nog daarvan gemaakt is. Mooi is dat om die herinnering terug te kunnen laten komen. Dolly Parton en Kenny Rogers, ja daar komen ze, waren beide al gevestigde namen in de countrymuziek toen ze in 1983 besloten om eens samen te gaan werken. En deze samenwerking maakte hen tot een van de beroemdste en meest succesvolle duo's in de countrymuziek. En het samenwerking tussen Dolly en Kenny, die heeft tientallen jaren geduurd. Dat heeft u misschien allemaal wel eens een keertje gemerkt of gehoord. Het kan bijna niet anders, of je moet wel herkennen de nummers die zij samengebracht hebben. Wij hebben gezocht en we hebben dit nummer uitgezocht. Dit komt uit 1983. Islands in the Stream.

0: Beleef jouw favoriete muziek in country style. Het programma voor de liefhebber van country, country and western en aanverwante muziek. Beleef het elke vrijdagavond opnieuw tussen 9 en 10 bij Radio Ridderkerk. En je begint je weekend goed.
1: En zo is het nog maar net zoals dat de jingles van RTV Ridderkerk's Country Style. Country Style wordt elke vrijdagavond uitgezonden tussen 9 en 10 uur bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. En dat doen we op de zondagmiddag in de herhaling tussen 4 en 5 uur. Ook hier weer bij RTV Ridderkerk. En elke donderdag tussen 2 en 4 uur. Kun je dit beluisteren bij de collega's van Atos? Hartelijk welkom als je luistert daar vanuit de Zwijndrechtse Waard. We hebben het vanavond speciaal over Dolly Parton. Maar dat zul je begrijpen. Daar kunnen we niet omheen. En dat willen we ook helemaal niet. Want we blijven natuurlijk wel die muziek gewoon draaien. In 1977 bracht Dolly het album New Harvest First Gathering uit. En op dit album staan de eerste nummers van Dolly, waarop ze haar bekende countrystyle een beetje losliet en zich meer ging richten op de popmuziek. De titelsong werd in Amerika in 1977 meteen als titelsong uitgebracht. Werd geen hit, helaas, want dat kan natuurlijk ook gebeuren. In 1983 werd dat nummer als eerste track uitgebracht op het verzamelalbum The Love Album. En dit album werd alleen in Europa en Zuid-Afrika uitgebracht. Je moet wat aan marketing doen, nietwaar? Dit album werd zo goed verkocht dat het nummer opnieuw als single verscheen. En deze single verscheen alleen in Nederland, Vlaanderen, Duitsland en Zuid-Afrika. Hoe belangrijk kun je zijn als landje? Met meer succes was dat. Het nummer kwam direct op nummer 1 binnen in de tipparade en stond 4 weken later ook op nummer 1 in de top 40. Ja, want dat kon toen nog. Het werd haar enige nummer 1 hit in Nederland. Hier is Dolly Parton en You Are.

Als je zo naar al die jaren van Dolly Parton luistert, dan hoor je eigenlijk dat haar stemgeluid door al die jaren heen praktisch hetzelfde is gebleven. En dat is natuurlijk waanzinnig knap. Ja, dat was You Are. In 1992 werd I Will Always Love You opnieuw uitgebracht, maar dan door Whitney Houston. En ik denk dat de meeste van de nieuwe luisteraars dat nummer wel herkennen. Maar niet het origineel misschien. Het was de titelsong van de film The Bodyguard. En in deze versie werd het ook weer een nummer 1 hit. In de jaren 90 maakte Dolly Parton ook veelvuldig albums met andere countrysterren. Zo zag het tweede album met Linda Ronstadt en Emmylou Harris het levenslicht. Maar ze maakte ook het album Honky Tonk Angels met Loretta Lynn en Tammy Wynette. En daarop stond het volgende nummer. On the way.

Dat is een liedje wat oorspronkelijk geschreven is door Bob Ferguson in 1958 alweer. Het werd bekend door Vernon Husky door een nummer wat hij opnam in 1960. En deze uitvoering was uit 1992-1993. The Wings of Dove. Dolly Parton samen met Loretta Lynn en Tammy Wynette. We zitten nog steeds midden in de zomer als we dit programma maken. Maar Dolly maakte ook een aantal kerstalbums. Wat heet? In 1984 kwam Once Upon a Christmas uit. Die maakte ze samen met Kenny Rogers. En in 1990 het solo kerstalbum Home for Christmas. En tot slot kwam in haar laatste kerstalbum uit. En op de Holly Dolly Christmas staan duetten met onder andere Miley Cyrus, dat is het petekindje van Dolly Parton, en Michael Bublé. Maar dit nummer werd op single uitgebracht. We luisteren midden in de zomer naar kerstmismuziek. MUZIEK

Mooi, hè? De kerstmismuziekjes die je meer in de zomer kan draaien. Tja, Dolly Parton en Holly Jolly Christmas. Het 49ste en laatste album van Dolly Parton, dat verschijnt in 2023. En ook nu gaat ze weer een compleet andere kant op, want het album is een samenwerkingsproject met verschillende rockartiesten. Het album is dan ook getiteld Rockstar. En op het album staan solo-nummers, maar ook een paar nummers die ze covert als duet met de oorspronkelijke artiest. Dat kan allemaal maar zomaar, hè? Zoals deze. Het volgende nummer, waarin ook Paul McCartney en Ringo Starr te horen zijn. Het oorspronkelijke nummer komt uit 1970, maar deze is uit 2023. Dolly Parton samen met Paul McCartney en Ringo Starr. Let It Be.

gaan de uitzending vanavond afsluiten met een nummer uit 2013. Dit nummer werd speciaal voor Kenny Rogers en Dolly Parton geschreven door Ryan, Hannah King, Don Slitch en Caitlin Smith. En met dit nummer werden Kenny en Dolly genomineerd voor een Grammy Award in de categorie Beste Country Duo of Groep Performance. Kenny Rogers die zei hierover: het is geschreven voor ons, het gaat over onze relatie en onze carrières. Het is prachtig, maar het raakt je ook. Het gaat over wat je doet als de ander er niet meer is. En toen ze de studio het nummer inzongen, onderbrak Dolly het nummer. En ze zei: als je maar weet dat ik het niet ga zingen op jouw begrafenis, zei ze tegen Kenny Rogers. En waarna ze de opnames afronden alsof er niks gezegd had. We sluiten af met You Can't Make Old Friends.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fishing,
8: Harmode Meijer,
10: Kruidvat,
11: Miss Beauty Fashion,
8: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
12: Eetcafé De Parel,
8: Lidl,
10: Libra
12: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
13: Trossen los. Een gevarieerd non-stop programma met Santies en Zeemanslieden.

0: Radio Ridderkerk.
1: Tussen Rotterdam en Hellevoetsluis weet ik een heel mooi herenhuis.
2: Met een stenen stoep en een zilveren bel, de vrouwen daar die ken ik wel.
1: Tussen Rotterdam en Hellevoetsluis weet ik een heel mooi herenhuis.
2: Onder het dak is het warm en droog.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

Welkom bij het programma Songs of Glory, het non-stop radioprogramma met de mooiste en beste christelijke muziek. Elke zondagavond tussen 6 en 7, techniek en muzieksamenstelling, Peter Gouweloos.

Ja, maar ik voel me geen winnaar nu. Deel van het residu. Voelt als een déjà vu. Leef in het hier en nu. Verleidingen continu. Ze passeren de revue. De een zegt dit, de ander dat. Leeg van binnen af.

0: Bedankt voor het luisteren naar Songs of Glory. Tot volgende week met een nieuw programma. Vol met de mooiste christelijke muziek.
1: .7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Oh, hallo allemaal en superleuk dat je meedoet met Schatgraven bij Radio Ridderkerk. We hebben vanavond 2 gasten in de studio. En we gaan het deze keer vooral hebben over de tentweek in Slikkerveer. Dus blijf bij ons tot 19:30. Achter de microfoon zit Bertine Vermeulen en René Lodder doet de techniek. Ja, 6 weken lang heb je vakantie gehad, hè? Ja, en dan opeens, morgen is de zomervakantie voorbij. Morgenochtend mag je weer vroeg je bed uit, want de school begint weer. Ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad, leuke dingen hebt gedaan. Ben je veel weg geweest of thuis gebleven? Nou, je kon in ieder geval wel veel naar buiten, hè? Soms was het zelfs te warm om buiten te zijn. Nou, alles bij elkaar, heel veel redenen om te danken.

0: Misschien heb jij in een vakantie wel meegedaan met 3x2 of met Jeugdland. Of was je vorige week bij de tentweek in het Electropark. Nou, afgelopen donderdag ben ik daar maar eens even naartoe gegaan om te kijken. Het is donderdag. Donderdag 27 augustus. En ik sta hier in Slikkeveer bij de Prins Bernhardstraat. En ja, ik sta hier bij een heel mooi spandoek. En er staat op Tentweek Electropark. Nou, en ik zie van alles en nog wat. En ik zie allerlei kinderen. Die zijn heel hard aan het werk. Misschien hoor je nog al een beetje timmeren. Ik ga eens even wat dichterbij kijken of ik wat meer kan zien. Ja, daar was ik dus donderdag. Het zag er super feestelijk uit. Ik hoorde het geluid van timmeren, maar daar hoor je straks vast meer over. Want ik ga dat aan de gasten van vanavond vragen. Ja, ik ben hier niet alleen, maar er zitten twee meiden hier bij mij aan de tafel. En ik ga eerst maar even vragen hoe jullie heten. Links van mij zit...
1: Filou.
0: Filou. En rechts...
2: Ik ben Mirre.
0: Jij bent Mirre. Heel leuk dat jullie er zijn. Jullie waren bij de tentweek, heb ik begrepen, hè? Ja, ja, ja. Nou, ik had al een klein beetje net gezegd waar het was. Maar kunnen jullie dat ook nog een beetje uitleggen? Waar was die tentweek precies? Wie wil dat zeggen? Mirre.
2: Dat was in het Electropark.
0: Ah,
2: in Slikkeveer.
0: Het grote, mooie park in Slikkeveer. Hey, en hoeveel tenten stonden er eigenlijk, Filou?
1: Nee.
0: Twee tenten. Weet je ook waarom dat er twee stonden? Want het was gewoon toch tentweek, dat is toch één tent?
1: Nee, omdat er van 4 tot 9 en 9 tot 13 was.
0: Oh, het was ingedeeld in twee leeftijdsgroepen. Aha. En ik heb net al gehoord dat jullie allebei in een andere tent zaten. Klopt dat? Ja. Nou, maar ik zag ook allerlei tafels staan en er was nog van alles nog meer buiten. Mirre, wil jij eens vertellen wat er nog meer allemaal te zien was daar? Niet alleen maar tenten, maar...
2: Nou, we gingen ook knutselen en daarvoor stonden natuurlijk tafels buiten.
0: Ja?
2: En ja, eigenlijk was er wel heel veel te doen daar.
0: Het zag er echt super anders uit dan normaal, hè? Normaal was het allemaal groen en nu was het heel erg druk. Nou, ik ga zo meteen eens wat vragen wat er allemaal in die tent gebeurde. Maar Filou, waar denk jij aan het eerste aan als je denkt, wat deden we allemaal? Noem eens iets op.
1: Bijbel lezen.
0: En ging je dat zelf doen of ging iemand dat vertellen?
1: Dat ging iemand vertellen.
0: Oké. En was dat bij jullie ook, Mirre?
2: Ja.
0: Werd ook uit de Bijbel verteld.
2: Ja.
0: Ja, oké. En wat nog meer? Noem nog eens iets op.
2: Zingen.
0: Ja. En jij zei net al, we gingen knutselen. Nou, daar wil ik straks nog wat meer over horen, hoor. En ik hoorde ook bij Filou in de tent, zongen ze een liedje. Dan gaan we maar even kijken of we daarnaar kunnen luisteren.

0: Ja, dat liedje. Hoe heette dat, Filou? Want dat was bij jullie in de tent. Weet jij dat? Nee? Dan zal ik het verklappen. Dat heette Jezus is de weg. En het werd zo hard gezongen. Vond ik wel erg leuk klinken. Hé, hey, maar hoe wist je nou wat je moest zingen? En hoe ging dat dan, Filou? Ja, vertel eens.
1: Dan had je doek en daar stond dan de tekst op en dan kon je meelezen.
0: Aha, en wie moest dat vasthouden dan?
1: Kinderen die wouden.
0: Als je dat wilde, mocht je een groot vel vasthouden. Maar Mirre, bij jou in de tent ging het anders, geloof ik.
2: Ja, wij hadden een scherm. Daarop kon je alles lezen.
0: Zo, dus niemand hoefde wat vast te houden?
2: Nee hoor.
0: Je kon gewoon meezingen?
2: Ja.
0: Hey, en hadden jullie ook iemand die muziek maakte, gitaar of dat soort dingen, of niet?
1: Nee, dat niet.
2: Nee.
0: Jullie hadden echt een geluidsbandje,
1: zeg maar. We hadden ook een
0: mini-dj. Oh ja. Nou, helemaal leuk. Hé, hey, maar ik had dus een liedje gekozen net. Maar misschien vond jij een ander liedje wel leuker. Welk liedje vond jij leuk? Of is dat een lastige vraag zomaar? Nou, denk nog maar even over na. Of weet je het al? Je weet misschien niet hoe die heet. En Mirre, weet jij misschien wel hoe die heet?
2: Nou, ik vond dat liedje van net eigenlijk wel heel leuk.
0: Ja, hadden jullie dat ook gezongen?
2: Ja, één keer.
0: Oh, dat is niet zo vaak, nee. Hé, hey, ik was ook in de tent en toen zongen ze het liedje Ik heb Jezus nodig. Eens even kijken of we dat ook kunnen horen, hoor.

0: Maar dat was maar een kort liedje. Nou, hey, toen ik bij Filou in de tent was, toen zag ik ook een poppenkast staan. Wat werd daarmee gedaan?
1: Ja, daar op het einde van de dag, toen gingen altijd Tom en Tineke wat vertellen.
0: Ah, die kwamen een verhaaltje doen. En volgens mij heb ik daar ook een geluidsfragmentje van. Ja.
2: Hoor niks, dan maar hard. 3, 2, 1.
3: Hallo lieve kinderen, daar zijn we weer. Een nieuwe dag. Wat zeg ik? Een nieuwe vakantiedag. Hebben jullie ook nog steeds vakantie?
4: Ja!
3: Nou, lekker zeg. Hoe lang hebben jullie nog vrij? Wij moeten dus over 2 weken alweer naar school. Maar nu hebben we nog heerlijk vakantie. En we gaan vandaag nog iets leuks doen. Kijk eens wat ik bij me heb. Wat denken jullie dat we gaan doen? Ja, klopt. Wij gaan dus picknicken. Ik vind dat zo leuk. Lekker eten, gezelligheid, in het zonnetje. Kom, we gaan snel naar Tineke.
0: Nou, en... jij weet natuurlijk wel hoe dat afliep met dat picknicken, of niet?
1: Ja, ze hadden geen eten mee, maar hun vriendinnetje had er wel eten.
0: Oh, dus het liep toch weer goed af, gelukkig. Hé, maar Mirre, bij jou in de tent was er geen poppenkast. Maar wat was daar?
5: Nou, daar was eigenlijk... waren daar Tim en Tom, dat die gaan toneel spelen. Dat waren gewoon 2 mensen die ook bij de tent gewoon waren.
0: Aha, die waren even iemand anders geworden in het verhaal. En was dat gewoon zomaar een leuk verhaaltje? Of hoorde dat ook nog weer bij het thema van de tentweek?
1: Dat hoorde bij het thema.
0: Ook
5: ja,
0: wel een
5: dat
0: beetje,
5: denk ik wel hoor.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik noem het al een beetje. Er was een thema hè, van de tentweek. Dat stond ook overal. Weet je wat het thema was? Ja, weet je?
1: Wereldwonder.
0: Wereldwonder. Nou, maar wat bedoelen ze daar nou mee? Wereldwonder. Wie wil dat vertellen? Of is dat dan moeilijk? Ja, Filou, vertel maar.
1: De Heere redt je bij alles.
0: Dat is wel een heel groot wereldwonder, ja? En wat wou jij ervan zeggen?
5: Nou, gewoon wonderen op de aarde bijvoorbeeld. Maar wij mensen zijn ook wereldwonders.
0: Ja, je kan allerlei soorten wereldwonderen hebben, hè? Dat klopt, ja. Nou, daar wou ik eigenlijk maar eens even over doorgaan. Want jij zei net, ja, dat timmeren, we maakten een wereldwonder. Toch? Jullie waren iets aan het knutselen. Kan je daar iets over vertellen?
5: Ja, wij moesten zelf een wereldwonder bedenken.
0: Ja.
5: En dan had je de eerste prijs en dan wie er tweede en derde was. En dat was heel leuk.
0: En wat hadden jullie gemaakt?
5: Wij hadden de Brug van Vrede gemaakt.
0: Zo, is dat zelf verzonnen? Een eigen ontwerp?
5: Ja, alleen de brug, dat hadden ons kinderen eigenlijk... Voor mijn groepje hadden ze eigenlijk van een andere brug gewoon...
0: Gewoon een beetje nagemaakt.
5: Ja.
0: Ja. Maar jullie hadden het wel heel mooi gedaan dus. En wat voor bouwsels waren er nog meer? Weet je dat nog?
5: Wereldbollen, kerken, een molen zelfs die echt kon draaien.
0: Oh, wat mooi hoor. Zo, dus jullie hebben wel goed je best gedaan, ja. Hey, hebben jullie ook geknutseld?
1: Ja.
0: En wat voor dingen heb jij zo al gemaakt?
1: We hebben Jezus op de rivier met zijn discipelen.
0: Ja.
1: Dat het dan regent en dan de zon komt. We hebben een bakje, die moest je dan versieren met broodjes en 2 vissen. En dan kon je die...
0: Leuk, ja, van alles gemaakt. Want ik denk dat jullie ook een Bijbelverhaal gehoord hebben elke dag. Dat zei je ook al. En daar ging je dan iets over knutselen, ja. Nou, Mira, weet jij nog een Bijbelverhaal?
5: Van de 5 broden en 2 vissen, wat Filou net zei van het knutselwerkje.
0: Ja.
5: En ook het andere verhaal van Jezus met zijn discipelen op... Het water, met een boot en
0: wat,
5: Noah.
0: Er gebeurde een wonder, geloof ik, hè, met die storm op het meer.
5: Ja. Ja,
0: wat gebeurde er dan?
5: Jezus, die lag gewoon te slapen en toen gingen ze wakker maken en hij stopte de storm.
0: Zo, dat is echt een wonder, ja. Hey, en wat was het wonder met die broodjes en die visjes, Filou?
1: Er had een jongetje 2 vissen en 5 broden meegenomen. En toen gaf hij ze aan de Heer Jezus. En toen had hij ging die dat breken en er waren nog 12 manden.
0: Zo, er was genoeg voor iedereen en er waren ook nog manden over. Nou, en jullie hadden ook een lied wat erbij hoorde, hè? En dat lied heette ook Wereldwonder. Nou, ik heb hem gevonden. Maar een stukje naar luisteren.

0: Ja, het liedje gaat nog verder. Maar ja, ik wil ook nog heel graag wat dingen aan jullie vragen natuurlijk. Want de tentweek was niet alleen in de ochtend toch? Je kon in de middag toch ook komen?
1: Ja.
0: Nou, dat wil ik ook heel graag horen. Filo, wat heb jij 's middags zo al gedaan?
1: Vossenjacht. De laatste dag gaan we altijd pannenkoeken eten met z'n allen.
0: Oh, leuk. Vossenjacht. En dat was gewoon in de straten dan?
1: Ja,
0: en omheen?
1: Ja, en spelletjes.
0: Leuk, leuk. En Mirre, wat heb jij zo al in de middag gedaan?
2: Nou, Crazy ATA, daar moest je allemaal opdrachten, kleine opdrachtjes maken door de wijk heen. Bijvoorbeeld vragen aan iemand om een ei en vragen aan iemand om een appel. Maak een foto van een vliegtuig. En pannenkoeken eten natuurlijk, zoals Filou zei. En ook een voorstelling.
0: Een voorstelling?
2: Ook de mensen van de tent, van de Nerflanders.
0: Leuk. Was het een toneel of een poppenkast of zo?
2: Gewoon een toneel.
0: Een toneelstuk. Leuk zeg. En dat was voor allemaal, dat toneelstuk.
1: Ja, en dan gingen we de grote bij de kleine.
0: Oh, dat paste wel in die tent dan. Ja.
2: En we hebben ook spelletjesmiddag gedaan.
0: Ook nog. Dus het was echt een superleuke week eigenlijk, als ik het zo hoor. Ja, ik zie jullie helemaal knikken. Ja, dan gaan we toch maar weer naar een liedje. En dat heet Mijn God is zo groot.
1: Zo sterk.

0: Ja, ik ben nog niet uitgepraat, want ik wil ook nog iets aan Filou en Mirre vragen over vanmorgen. Want de tentweek was nog niet helemaal afgelopen na het pannenkoeken, hè? Eigenlijk was het vanmorgen eigenlijk ook nog iets. Wat was er vanmorgen nog te doen, Mirre?
1: Nou, dat was de afscheidsdienst in de kerk. Dat gaat een beetje over de tentweek en de mooiste knutselwerkjes staan daar en zo.
0: Ah, hoe zag de kerk er dan uit vanmorgen, Filou? Ik zag...
2: Gewoon een kerk.
0: Ja, maar ik zag wel dat er iets anders was, toch? Zo wat dingetjes vanuit de tent. Hadden ze die opgehangen?
2: Ja, en de molen stond er ook.
0: Oh, wauw, ja, ja. En wat mochten jullie doen?
2: Niks.
0: De liedjes zingen? Van
2: maar dan mag je niet naar voren.
0: Nee, oké. Okay. Maar je hebt wel een aantal liedjes.

0: nog nooit naar de tentweek geweest. En wat zou je nou tegen die kinderen willen zeggen?
1: Dat ze ook een keertje moeten komen.
0: Dat ze ook een keer. Maar dan moeten ze nog een heel jaar wachten, of niet?
2: Mille? Nou, er is nog een terugkomdag.
0: Ja?
2: Daar kan je ook heen, maar ik weet niet precies waar dat is.
0: Oh, nou, dat moet
2: maar
0: je
2: maar... Maar dat is ook in de kerk, de Wilhelmina-kerk.
0: Dan moeten ze maar even de kranten en zo in de gaten houden, dus als je wil, volgend jaar misschien weer. En anders in januari of zo. Hey, ik kan nog één liedje opgenomen. En dat is een psalm. Psalm 8. Kijken of we die ook kunnen horen. Nou, en anders gaan we gewoon naar de cd die er staat. Ja, dat kan ook. U bent die u bent. Die kennen jullie ook, denk ik.

0: Ja, dat was een liedje, U bent die u bent. En dat hadden ze ook in de tentweek gezongen. Nou, zeg gasten, heel erg bedankt dat jullie er waren. Het gaat snel, hè, zo'n half uurtje, als je wat dingetjes vertelt. Nou, ik vond het erg leuk dat jullie er waren. Hey, en ik wens je natuurlijk veel succes en plezier op school de komende week. Want jullie gaan morgen natuurlijk naar school toe. Welke groep ga jij, Filou?
1: 6.
0: En Mirre?
2: Ook groep 6.
0: Toch niet dezelfde, hè?
2: Jawel.
0: Jawel. Welke school?
1: Rebold.
0: Oké, nou heel veel plezier met elkaar. Misschien weer een nieuwe juf of meester. En alle kinderen thuis natuurlijk ook heel veel succes de komende tijd. Nou, over 2 weken hopen we weer een nieuwe aflevering van Schatgraven te hebben. Hey, en als jij ook eens wil komen, stuur ons dan een mailtje. schatgraven@rtvridderkerk.nl. Nou, nogmaals, wens je een fijne week. En tot de volgende keer. Ik zeg dag.
2: Doei. Dag.
3: Doei.

0: Goedenavond en van harte welkom bij deze uitzending van het programma Onder de Aandacht. In dit programma willen we allerlei concerten en activiteiten en actuele thema's in en rond Ridderkerk onder uw aandacht brengen. Gaat u binnenkort een concert organiseren, een activiteit in uw kerk of heeft u een boek geschreven? Of bent u vrijwilliger bij een stichting en wilt u hier iets over vertellen? Laat het ons dan weten. U kunt ons mailen op aandacht@rtvridderkerk.nl en wij nemen dan contact met u op voor een afspraak. En vanavond is de gast Evelien van der Ark. René Lodder verzorgt vanavond de techniek. De samenstelling Evelien Muis-Oudijn en presentatie Bertina Vermeulen. Ik heb een aantal berichten voor u. In de Singelkerk wordt er op woensdag 2 september een bijzonder orgelconcert gehouden. Drie vooraanstaande organisten, Jan Noordzij, Sander van Marion en André Knevel, zorgen voor een afwisselend programma op het Van de Heuvelorgel in de Singelkerk. Het concert begint om 8 uur. De toegang is op basis van een vrije bijdrage. En dan in september, zaterdag 12 september, dan vindt de 13e Ridderkerkse Orgeldag plaats. Met 3 gratis miniconcerten op verschillende Ridderkerkse orgels. En 's avonds een slotconcert in de Singelkerk. Diverse organisten, onder andere Jan-Peter Theeuw, spelen afwisselende programma's met muziek van Bach, Mozart, Piazzolla en Saint-Saëns. Iedereen is welkom. Na afloop is er een collecte voor de onkosten. Ik geef u de tijden door wanneer de concerten worden gegeven. Om 10:30 in de Wilhelminakerk in Slikkerweer. Om 1:00 in de Hervormde Kerk en Resort. En om 3:30 in de 4:30 in de Goede Herderkerk. En meer informatie kunt u vinden op www.janpeterteeuw.nl. En iedereen is van harte welkom. En dan nog een derde bericht. Op woensdagavond 2 september hervat COV Ridderkerk de repetities. Het koor repeteert in de Levensbron Jan Luikenstraat 10 in Ridderkerk. De repetities beginnen om 8:15. COV Ridderkerk is een oratoriumvereniging met ongeveer 70 leden onder leiding van André Vis. Op dit moment wordt het nieuwe concertprogramma ingestudeerd met onder meer Ein Deutsches Requiem van Brahms en Psalm 42 van Mendelssohn. Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met het koor, de dirigent en de prachtige muziek. Heeft u ook berichten die u onder de aandacht wil brengen? Dan kunt u dit naar ons mailen naar aandacht@rtvridderkerk.nl. En dan kunnen we het in de volgende uitzending melden. Van harte welkom, Evelien van der Ark, onze gast van vanavond.
1: Dank je wel.
0: Fijn dat je weer in de studio aanwezig bent, want je bent hier al eerder geweest, begreep ik.
1: Ja, nog niet zo lang geleden inderdaad. Ja, dat klopt.
0: Nou, toen kwam je vertellen over Cycle of Hope.
1: Cycle for Hope.
0: En vanavond gaan we er even over doorpraten. Maar misschien wil je nog even voorstellen voor de mensen die de vorige uitzending gemist hebben.
1: Nou, dat kan. Ik ben Evelien van der Ark en ik ben getrouwd en moeder van 2 volwassen zoons. En ik werk al heel wat jaartjes voor Stichting Vrienden van de Hoop. De stichting die allerlei projecten van de hoop financieel ondersteunt, die niet gesubsidieerd worden of geen zorgverzekering hebben. En dat doe ik met heel veel plezier. En daar ben ik op dit moment coördinator fondsenwervende evenementen. En vandaar dat ik vorige keer voor Cycle for Hope kan praten. Dat hebben we ook deze keer, maar we hebben ook nog een Run for Hope. Dus voor de mensen die niet van fietsen houden, kom ik nog een keer over de run vertellen.
0: Ja, wat leuk. Ja. Misschien kan je nog even iets over die Cycle for Hope vertellen. Is het al geweest inmiddels? Of
1: nee, Cycle for Hope rondje Nederland is geweest dit jaar. De inschrijving voor volgend jaar is open, maar dat is pas in juni. Oh. Maar op 19 september hebben we toertochten bij ons vanuit Dordrecht, vanaf het terrein van de hoop. Dus dat is eigenlijk het grote dorp waar heel veel cliënten verblijven of behandeling krijgen. En daar vandaan starten we dan onze toertochten. Niet al te zware die je ook met je gewone fiets kan rijden van 50 kilometer. We hebben 100, 150 en 200 kilometer. En we zorgen altijd voor dat het en superleuk is. Je zet je in voor het werk van de hoop. En dat is heel erg belangrijk, want er is heel veel nood. Maar we verzorgen je ook goed, dus je krijgt lekker lunch onderweg of iets te eten of te slapen.
0: Dat klinkt helemaal goed. Maar misschien zijn er ook mensen die luisteren en zeggen van, ja, de hoop, waar heb je het over eigenlijk?
1: Ja, de hoop is eigenlijk een grote GGZ-instelling in Dordrecht. Van oorsprong veel meer bekend eigenlijk als verslavingskliniek. Nou, inmiddels doen we echt wel meer dan dat. We zijn echt een grote GGZ-instelling. Ja, er zijn, worden heel veel mensen. Er is helaas heel erg veel psychische nood. En nou, dan proberen we met de collega's die daar werken mensen mee te helpen. Nog steeds ook verslavingsproblematiek, maar ook diagnosestellingen. En nou ja, ze doen heel erg veel. Maar het is van oorsprong ook een christelijke GGZ-instelling. Nou, vroeger was het geen GGZ, maar nu is het wel GGZ. En die christelijke identiteit die willen we nog steeds graag behouden. En nou ja, vandaar dat ook Stichting Vrienden van de Hoop er is. Want we bieden heel veel extra programma's aan naast het gewone GGZ-programma. Mm. Waarin we mensen ook van de liefde van God kunnen vertellen. En ze ook op die manier, als ze dat willen en daarvoor openstaan. Want ja, wij zeggen altijd, dan ben je niet alleen hier gered, maar ook voor de eeuwigheid. En,
0: ja, ja, ja,
1: dat vinden we heel belangrijk.
0: Mooi om dat er eventjes zo te horen, wat de hoop allemaal doet.
1: Ja.
0: We gaan natuurlijk straks verder praten, maar we gaan zo eens naar een lied luisteren. Je hebt een lied gekozen en dat heet Dapper Genoeg.
1: Ja, nou, dat vind ik punt 1 een hele mooie titel. Want ja, we leggen heel vaak met z'n allen de lat lekker hoog. En soms is dat gewoon, hè, dat komt ook bij onze cliënten, zie je dat veel. Dat is gewoon niet altijd zo makkelijk. Maar ook onze cliënten vind ik zo ontzettend dapper dat ze toch blijven doorgaan en dat ze hulp zoeken. Want dat is gewoon al niet makkelijk. En ik dacht, nou, daarom vond ik dit lied wel heel mooi passen. Want nou, soms is het gewoon dapper genoeg als je de dag überhaupt begint.
0: Ja, super. Ja. Nou, het is een lied van Martijn Buwalda. Daar gaan we eerst naar luisteren.

0: onze cliënten doorheen gaan. We zeggen altijd, nou, we organiseren dus 26 september een Run for Hope. En dan zeggen we altijd, nou, als je heel goed 5 kilometer kan lopen, probeer het, dan is de 10. Dat je meer uitdaging zoekt. Maar ja, sommige mensen hebben nog niet eens 5 kilometer hard gelopen. Dus nou ja, die doen gewoon de 5. We hebben een halve marathon. En ja, we doen dat echt. Als je aan het sporten is natuurlijk sowieso ook gewoon goed voor je geest. Maar ik vind het ook heel mooi dat terwijl je dan aan het lopen bent, we zorgen altijd dat je verhalen, dat we verhalen delen van cliënten. Mm-hmm. Dat kun je echt meenemen in je hoofd als je het even pittig hebt. Ja, je ziet gewoon heel veel symboliek ook in die fondsenwervende evenementen. En ja, dat is gewoon mooi. En het is gewoon superleuk om met elkaar te doen natuurlijk. Ja,
1: ja, ja. Dan, welke mensen doen dan mee? Met die,
0: ja, dat doen echt allerlei mensen mee. Er doen regelmatig cliënten mee, er doen collega's mee. Maar er doen gewoon mensen mee die gewoon van hardlopen houden. Of met onze fietstochten die van fietsen houden. Mensen die denken, nou, ik ben eigenlijk helemaal geen hardloper, maar ik heb een heel groot hart voor het werk van de hoop. Ik ga dat gewoon eens een keer proberen. En er zijn ook mensen die zouden het liefst bij ons een persoonlijk record lopen. Maar ja, daar zijn wij niet helemaal het evenement voor. Nee. Want dat is, dan moet je eigenlijk bij ergens anders zijn. Maar je bent wel welkom, maar dat PR, dat zit er niet altijd in. Dus, ja.
1: Oké, ik begrijp dat muziek klaar staat. Dan gaan we er nu naar luisteren.
0: Nou, mooi.
1: Dapper genoeg.

0: gesprek met Evelien van der Ark. Van De Hoop, zeg ik maar. Van Vrienden van De Hoop. Van de evenementen die er georganiseerd worden. En we hadden het erover dat er een nieuw evenement komt binnenkort.
1: Zeker.
0: Run for Hope.
1: Ja.
0: Wat komt er nou al bij kijken om zo'n zo'n evenement te organiseren?
1: Nou, dat is altijd heel wat.
0: Nou.
1: Ja, het begint natuurlijk met te zorgen dat we vindbaar zijn. Want ja, als niemand ons kan vinden, dan komt er sowieso niemand. En, maar goed, daarna, zeker bij hardloop-evenementen is er best wel aardig wat aan de hand geweest in de afgelopen jaren. Dus er komt een heel stuk veiligheid bij kijken. Mm. Dus we moeten vergunningen aanvragen, afspraken met het Rode Kruis maken, wie staat waar en allemaal van dat soort dingen. We willen de mensen een mooie medaille geven. We willen uitgebreide verhalen delen van onze cliënten, want we willen dat iedereen die start weet waarvoor die het doet. Hè, want het ja, je mag prima een leuke ochtend hebben, maar je doet het ook echt ergens voor.
0: Wordt dat vooraf dan verteld? Of hoe
1: ze krijgen daar sowieso mails van. We hebben een website, daar kunnen mensen op inschrijven. Daar kunnen ze ook onze run vinden. Daar kun je je afstand kiezen als je aan het inschrijven bent. Want je kunt 5 kilometer lopen, 10 of een halve marathon.
0: Ja.
1: Maar we hebben dit jaar ook, dat is nog wel uniek, dat was ik bijna vergeten, weer een kidsrun. Om 9:30 mogen de kinderen echt speciaal over het dorp. Die gaan niet de openbare weg op, die mogen over het dorp. Mogen ze hun rondjes rennen.
0: Oh, okay.
1: En hartstikke leuk, dat hadden we jaren geleden ook. En het was altijd zo ontzettend leuk. Dus we hebben dat terug in het leven geroepen.
0: Ja, ja, ja.
1: En die kunnen op een apart plekje op de website. Dat blijkt wel. Als je naar runforhoop.nl gaat, dan kun je dat wel vinden. Die kunnen zich daar inschrijven.
0: Runforhoop.nl.
1: Runforhoop.nl. Okay, daar kunnen mensen allerlei informatie vinden. En zo zijn er altijd heel veel dingen waar we ons zo mee bezighouden. Mensen die krijgen... We hebben een sponsor die wat sportvoeding sponsort. Dus ze krijgen bij ons altijd een herstelshake na afloop. Nou, daar moeten we natuurlijk allemaal vrijwilligers voor hebben die dat allemaal klaarmaken. De tijdsregistratie moet in orde zijn. Dus
0: heel
1: we vervelen ons niet. Nee.
0: Dat doe je niet alleen, denk ik?
1: Dat doe ik niet alleen. Nee, gelukkig.
0: Team
1: bij ons wordt altijd iedereen ingezet waar het dan nodig is. Ah. We hebben wel een beetje onze eigen taken binnen Vrienden van de Hoop. Maar als het nodig is, dan helpt altijd iedereen mee. En ik heb nog één collega die geeft ook sportlessen bij De Hoop. En die helpt mij ook met het organiseren van deze evenementen. Mm-hmm. Dus,
0: Je moet ook weer een routes uitstippelen.
1: Je moet een route uitstippelen, En die moet natuurlijk goedgekeurd worden. Want dan moet de gemeente wat van vinden. Want we hebben ooit een keer gehad dat ze niet zo goed gekeken hadden. En toen was met het uitzetten van de bordjes was ineens de route opgebroken. Dus dan moet je daar nog weer op anticiperen. Oh, ja. Dus je moet altijd goed voorbereiden.
0: Ja, precies. Ja. En als je nou dus hier aan mee wil doen, je zei al, via de website, moet je ook voor betalen?
1: Ja, je betaalt inschrijfgeld om de kosten te dekken.
0: Ja.
1: En we vragen je om geld op te halen. En het streefbedrag is altijd 100 euro. Voor heel veel mensen is dat echt een makkie, want je stuurt een keer een WhatsAppje uit naar je familie en je vrienden en dan kom je daar heel vaak wel aan. En het is natuurlijk niet zo dat als je op 90 euro blijft hangen dat je niet mee mag doen. Maar we zien eigenlijk, we zetten altijd laag in, want we zien dat mensen gemiddeld vaak veel meer ophalen.
0: Ja.
1: En dat geld gaat dan allemaal rechtstreeks naar de projecten die Vrienden van de Hoop ondersteunt. Als ik daar een voorbeeld van moet geven.
0: Ja.
1: We doen bijvoorbeeld heel veel ook nazorg. Mensen zitten bij ons in de kliniek voor een aantal weken, een aantal maanden. Dan is het best heel lastig als je dan naar huis gaat. Soms gaan ze door naar een van onze andere projecten. En dan hebben we Team van Hope Alive die contact houden met die cliënten. Ook als je weer thuis bent. Om gewoon te kijken hoe gaat het met je. Om eventueel snel te kunnen signaleren als het nog weer een beetje achteruit gaat.
0: Ja.
1: Zodat ze nog even weer wat extra hulp kunnen krijgen. We organiseren elke kwartaal organiseren we 3 dagen een soort congres. Een christelijke conferentie voor de cliënten waar ze aan deel mogen nemen. Er zijn heel veel projecten. De projecten van, je had hier in de uitzending hiervoor allemaal kinderen zitten. Nou, we hebben Chris voor Kom. Die doen heel veel goed werk voor kinderen en jeugd. En die zijn ook voor een heel groot gedeelte van onze giften afhankelijk. Dus dat zijn allemaal projecten die gesteund worden door de mensen die onder andere mee gaan rennen.
0: Zo, een heel compleet verhaal
1: Zeker,
0: inderdaad.
1: Je doet het echt ergens voor.
0: Ja, precies. Zeg, en die activiteit, is dat nou alleen hier in Dordrecht? Of hebben jullie nog meer?
1: Deze run is in Dordrecht. We hebben dit jaar toevallig ook de Suiker voor Hoop toertochten in Dordrecht. Die zijn ook wel eens een keer op de Veluwe. Maar we zitten tegenwoordig met de hoop echt door heel het land. Vooral in polyklinieken. Dus we hebben bijvoorbeeld in november hebben we ook een vrouwenavond, maar die is dan in Amersfoort. Dus we proberen ook wel eens wat verder weg. En we hebben hele mooie lofprijsavonden waar heel vaak onze gasten bent. Een band van oud-cliënten die muziek maken, spelen. Ja, en die, ja, toevallig is dat deze week in Helvoort, maar dat is ook altijd op allerlei plekken in het land. We zijn al in Rotterdam geweest, in Zeeland, maar op allerlei plekken waar wij ook met polyklinieken vaak zitten, doen we ook dat soort avonden organiseren. Zo. En die zijn eigenlijk vaak gewoon gratis toegankelijk en gewoon voor, om vooral zelf heel erg van te gaan genieten.
0: Mooi, ja. En dan, ja, dat is mooi dat ze ook weer wat, ja, zeg maar, terug kunnen doen, ja, maar gewoon laten,
1: ja,
0: zien.
1: Zeker. Van, ja, en ze kunnen fantastisch spelen, dus het is altijd leuk om er naartoe te gaan.
0: Geweldig, ja. En die zijn ook in Dordrecht, die avonden?
1: Ja, die zijn sowieso één keer in de maand in Dordrecht. Als je op de website van vriendenvandehoop.nl kijkt, dan kun je dat wel terugvinden. Wij noemen ze lofprijsavonden. En daar staan eigenlijk al onze activiteiten wel op. Dus als je geïnteresseerd, als je geen hardloper bent of geen fietser bent en je bent geïnteresseerd in andere activiteiten van Vrienden van de Hoop, dan kun je daar gewoon kijken. Ja. En dan kun je dat allemaal wel terugvinden.
0: Zo, nou, dus weer heel veel.
1: Ja, we zijn genoeg, maar het is ook heel hard nodig, hè?
0: Ja, niet voor niks. Want
1: het zou heel fijn zijn als de Hoop overbodige organisatie geworden was, maar we zijn daar helaas nog lang niet. Dus tot die tijd blijven wij ons inzetten.
0: Nou, heel fijn, ja. Hoeveel uren in de week ben je daarmee bezig?
1: Nou, ik ben officieel 20 uur in de week daarmee bezig. Maar dat fluctueert nog wel eens.
0: Dat zal niet altijd lukken. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Nou, misschien is het goed om nog eventjes de websites en alles te noemen voor de mensen die informatie willen.
1: Nou, als je enthousiast geworden bent om te gaan rennen, het kan nog. Tot ongeveer 19 september kun je nog inschrijven voor de run.
0: En de run was
1: runvoorhoop.nl.
0: Ja.
1: En dan schrijven we Hoop is op 26 september.
0: 26, ja.
1: Je kunt op 19 september nog mee fietsen. Dan kun je kijken op cycleforhoop.nl. En wil je gewoon wat activiteiten van Vrienden van de Hoop weten, dan kijk je op vriendenvandehoop.nl. Of je gaat via dehoop.org. Kan ook, kom je ook overal. Oh, ja. Stel ook bijvoorbeeld dat je een keer ons uit wil nodigen, als een spreker wil uitnodigen bij je vrouwenclub of mannenvereniging of in de kerk. Nog. Dat kan ook allemaal. Dus dus als je nou met je beentjes omhoog zit, kan je gerust even gaan kijken.
0: Ik kan iedereen gewoon snel naartoe. Ja, nou, heel fijn. Nou, bedankt voor alles wat je weer wilde vertellen.
1: Nou, graag gedaan.
0: En heel veel succes, zegen en alles gewenst bij je werk.
1: Dankjewel.
0: Je zei al, het is heel hard nodig.
1: Zeker.
0: Nou, als u dit gesprek nog een keer terug wil luisteren, dat kan. En ook voor alle informatie. Ik ga dan naar de website van RTV Ridderkerk en dan naar uitzending gemist. En dan bij de zondag kunt u de uitzending weer terugluisteren. We gaan nog naar muziek luisteren.

We zijn zo aan het eind gekomen van het programma Onder de Aandacht. Blijft u, luisteraars, vooral uw berichten sturen of doe een verzoek om in de studio uw onderwerp te komen toelichten. U kunt ons mailen op aandacht@rtvridderkerk.nl. Nou, onze gast Evelien, nogmaals bedankt voor je komst naar de studio en het gesprek wat we even hadden. En u, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Na het nieuws van 8 uur kunt u luisteren naar het programma Muzikaal Boeket. En over 2 weken hopen we er weer te zijn met Onder de Aandacht. En dan komt Hanna de Jong van Musicships, die is dan onze gast. Graag tot een volgende keer.

0: 98.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicide-mars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel, Alderlisten, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderend? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

O hoogte en diepte, loof nu God. Aanbid zijn heiligheid. Zijn woord werd nimmer nog gepeld. Zijn weg is majesteit. O wondere liefde, o wijsheid Gods. Toen zonde ons licht benam. Hebt gij het verlossend pad gebaand. Een tweede Adam kwam. En in het verborgene van de hof. Op het kruis in stervensnood. Hebt gij aan ons de weg geleerd. Door lijden en door dood. O hoogte en diepte, loof nu God. Aanbid zijn heiligheid. Zijn woord werd nimmer nog gepeld. Zijn weg is veiligheid.

Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij het familieprogramma Muzikaal Boeket. Dat we zijn begonnen met het lied O Hoogte en Diepte Loof Nu God, gezongen door het christelijk gemengd zangkoor Loof den Heer. Vanavond kunt u luisteren naar de vijfde en laatste zomeruitzending van Muzikaal Boeket. En het is niet alleen de laatste zomeruitzending, maar ook de laatste uitzending van Muzikaal Boeket vanuit deze studio. Want volgende week of die week daarna hopen we te verhuizen naar onze nieuwe studio aan de Sportlaan. Maar vanavond dus nog gewoon in de oude vertrouwde studio. We draaien ook vanavond extra veel psalmen en liederen en daaromheen lezen we woorden uit de Bijbel. In het eerste uur staat het thema Onverwachte Omweg centraal en volgen we Paulus op zijn reizen. In het tweede uur lezen we een meditatie van dominee Mink met als thema Zomertijd. Ook lezen we een gedeelte uit de Bijbel en horen we een gedicht van Leo Heuvelman. De techniek wordt vanavond verzorgd door René Lodder, samenstelling en presentatie Jacqueline Molendijk.

Handelingen 16, vers 9. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Paulus had plannen, concrete, goed doordachte plannen. Hij wilde door Azië trekken, door Bithynië, maar de Heilige Geest stond het niet toe. Twee keer een gesloten deur, twee keer omgeleid en dan in Troas 's nachts een visioen.

ziet een Macedoniër staan die hem oproept om naar Macedonië over te steken, om hen te hulp te komen. Hoe Paulus wist dat het om een Macedoniër ging, wordt niet gezegd. Men heeft wel verondersteld dat de man aan zijn kleding of aan een ander uiterlijk kenmerk te herkennen zou zijn, maar de tekst vermeldt dit niet. Mogelijk concludeerde Paulus uit de oproep om naar Macedonië te komen dat het een Macedoniër was.

De beschrijving die Lucas van het gezicht geeft is zeer indringend. Door de omschrijvende constructie hij was staande te gebruiken, wordt het geheel als het ware levensecht. De roep om hulp van de man is kort maar krachtig. Help ons! Voorafgegaan door de bijzin, overgegaan naar Macedonië. De nadruk valt daarbij op het woord help.

Op die nacht werd de grens overgestoken. Het evangelie ging voor het eerst naar Europa. Athene, Korinthe, Filippi. Paulus reisde duizenden kilometers te voet, per schip, door stormen, gevangenschap en steniging. Zijn reis was niet comfortabel, maar de liefde van Christus dreef hem, niet eigen ambitie. Wat Paulus' reizen ons leren, is dat gehoorzaamheid aan God niet betekent dat de weg vrij en vlak is. Het betekent dat je bereid bent de omleiding te volgen, ook als die onbegrijpelijk is. Ook als je plannen erdoor doorkruist worden.

Het is bijna 9:00 en dat betekent dat wij er even tussenuit moeten voor het nieuws. Tot die tijd kunt u nog luisteren naar een instrumentale uitvoering van het lied Stilte over alle landen. Na het nieuws zijn wij weer bij u terug met het tweede uur van Muzikaal Boeket. Tot straks.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fishing,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libra
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546 of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Welkom terug bij Musica Bouquet. Dat we zojuist zijn begonnen met het lied Diebre Heiland, Mijn Verlosser. Gezongen door gezamenlijke koren uit Emst en Oldebroek. In de tweede uur lezen we straks een meditatie van dominee Mink met als thema zomertijd. Daarbij lezen we een aantal gedeelten uit de Bijbel. Maar we beginnen met een gedicht van Leo Heuvelman. Altijd God loven, zingen in de nacht, omdat ons een heerlijke toekomst wacht. Zingen door het lijden, er komen betere tijden. Altijd God loven, de Geest laat ons geloven. Christus zullen wij aanbidden, want Hij is in ons midden.

Ter voorbereiding op de meditatie van dominee Mink met als thema zomertijd lezen we een aantal gedeelten uit de Bijbel. De eerste Bijbellezing komt uit Psalm 74, vers 16 en 17. De dag is van u, ook de nacht behoort u toe. U hebt het licht en de zon hun plaats gegeven. U hebt alle grenzen van de aarde vastgesteld. Zomer en winter, u hebt ze geformeerd. De tweede Bijbellezing komt uit Spreuken 6, vers 6 tot en met 8. Ga naar de mier, luiaard. Zie zijn wegen en word wijs. Hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leidinggevende of heerser, maakt hij zijn eten gereed in de zomer, verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd. En de derde Bijbellezing komt uit Matteüs 24, vers 32 tot en met 35. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspreiden, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan.

In de rubriek Stil voor God lezen we vanavond een meditatie van dominee Mink. Het thema van de meditatie is zomertijd. We zijn aan het einde gekomen van de zomervakantie en morgen gaan alle scholen weer beginnen. De afgelopen weken is het vaak erg warm geweest. Het was volop zomertijd. De zon stond hoog, de temperaturen liepen op. Tot vreugde van de een en tot zuchten en puffen van de ander. Het was de tijd van op vakantie gaan of in je omgeving constateren dat anderen op vakantie gingen. Zelf bleef je, noodgedwongen of niet, thuis. De zomertijd doet in ieder geval wat met je, zoals de winter dat ook doet. De wisseling van de seizoenen is een zegen. Een gave van God. Psalm 74, vers 17 doet ons vol bewondering zingen: zomer en winter, u hebt ze gevormd. De zomertijd beleven velen als een rusttijd. Niet maar voortjakkeren, even pauzeren, weinig vergaderingen, vrijdagmiddagborrels, studieuren. En dat is goed. Op adem komen. Rust heeft een mens nodig. Van al dat denken, organiseren, leren, zorgen, verantwoordelijkheid dragen, kan een mens een burn-out krijgen. Als je er niet op tijd bij bent om rust te zoeken en te vinden, gaat het mis. Hierom prijzen we de Heere voor de gave van de zomertijd. Die is voor uitrusten uitstekend geschikt. Maar de zomertijd is ook een periode van grote activiteit. Dan denk ik niet alleen aan de mensen die moeten overwerken omdat collega's op vakantie zijn, of aan de vele jongeren die in de horeca hun schouders eronder zetten, of de boeren die juist dan veel tijd aan hun bedrijf moeten besteden, als ze hiertoe tenminste nog gemotiveerd zijn. Nee, het gaat wat dieper. Juist in de zomertijd verzamel je energie, nieuwe kracht om het straks in de wintertijd uit te kunnen houden. De spreukendichter spoort ons aan om hier juist in de zomertijd druk mee te zijn. Hij wijst op de wijsheid van de mieren. Ze halen in de zomer voedsel binnen, leggen in de oogsttijd een voorraad aan. De mieren denken niet alleen aan het nu, ze denken ook aan straks. In de winter is er weinig te eten. Hierom leggen ze in de zomer een voorraad aan. Dat geldt voor eten, evenals voor nieuwe kracht. Juist in de zomertijd is er ook de gelegenheid na te denken over je eigen toekomst. Wil je nog een carrière-switch maken? Wat is er voor jou een studie waarin je gaven tot hun recht komen? Hoe kun je meer van betekenis zijn voor het Koninkrijk van God? Het is goed hiermee, juist in de tijd van de zomer, waar je ook stilte kunt vinden, bezig te zijn. In het Nieuwe Testament lezen we maar één keer over de zomertijd. Jezus spreekt over de zomer in zijn laatste grote toespraak, de voleindingsrede. Matthäus 24, vers 32 en 33. Hierin lezen we: leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer nabij is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dit alles ziet, dat hij in aantocht is en heel dichtbij. Juist als je in de zomertijd meer van de natuur geniet en groei constateert, weet je dat de tijd van de oogst komt. Dit beeld wordt in de Bijbel gebruikt voor de voleinding. Dan zal alles worden ingezameld. De zomertijd verwijst naar die oogsttijd. Deze periode van het jaar is dan ook uitermate geschikt, of je nu thuis was of op reis bent geweest, je te bezinnen op je relatie met God, je voor te bereiden op de ontmoeting met Hem.

zijn bijna aan het eind gekomen van het programma en draaien nog een laatste lied voor u. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijne uit. Hij roept die allen, die het heden kent, de toekomst overziet. Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. En het werk der eeuwen dat zijn geest omspant, volvoert zijn hand. De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast. Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Een sterke hand die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des geestes strijden. De adem zijner lippen overmand de tegenstand. De Heilige Geest die haar de toekomst spelt, doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten. Hij die haar leidt en in de waarheid stelt, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezant.

geluisterd naar het programma Muzikaal Boeket. Over 2 weken zijn wij er weer met een nieuwe uitzending. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Michiel van der Velde met het NOS Journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Easy listening muziek.
2: Easy listening muziek.
1: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Muntz.

0: Ja, het is zondagavond, het is ruim na tienen. Dat betekent 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Oftewel 2 uur lang love songs are back again.
1: Love songs are back again, met Hans Muns. En de mentale hulp op afstand van Wendy en Hilly.
0: Ja, inderdaad, van Wendy en Hilly en Marijke op afstand. Want we zijn nog eenmaal, ja, waarschijnlijk is dat gewoon zo, is gewoon definitief. Nog eenmaal vanuit de Lommelstraat in Ridderkerk hier. En volgende week zijn we vanaf de Sportlaan. Maar ja, dat is allemaal volgende week. Het is allemaal een beetje verzend. We hebben afgelopen vrijdag de studio een beetje uitgeluid. Het is een beetje voorbij hier in dit prachtige pand hier aan de Lommelstraat. Maar het is niet meer. Maar goed, het programma is er gewoon wel. Op de zondagavond, zeker op de donderdagochtend. 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. 2 uur lang love songs. Love songs are back again. En met de vaste onderdelen.
2: De 3 van Dirk.
0: Uiteraard, en we gaan omdenken in de 2 uur. En die muziek, hè. Die muziek die is toch wel de hoofdmoot van dit programma. En ja, we begonnen met Dolly Parton. I will always love you, vertelde ze. Ze is helaas overleden. 80-jarig leeftijd vorige week. Daarna hadden we Still van Carol G en Bruno Mars. En een nieuwe van Faye. Contactloos, ja. Zeker in deze tijd is contactloos betalen altijd wat. Maar in ieder geval, een nieuwe van Faye. En nou ja, inderdaad, Dolly Parton. Zeker in 2 uur komt ze nog een keer terug. En misschien nog wel 2 keer zelfs. Maar door met de muziek, door met het programma. Door met de volgende. En dat is alweer Liam Bridges. Light the way. Een heel goedenavond, een heel goedemorgen.

0: Beetje goud van oud, hè? The Birds and Going Back. Ja, zo gaan we door naar een plaatje wat ik tegenkwam op Spotify afgelopen vrijdag toen ik aan het nieuwe plaat aan het zoeken was. Daan en Bo. Ja, Daan, wie zijn Daan en Bo? En Dominique de Bond samen met Daan Zwierink. En het gaat over het nummer Andere Gesprekken. En het is toch alweer een bijzonder nummer. Ja, het heeft te maken denk ik met de familie van Danny de Munk. Maar luister eens even mee naar dit prachtige nummer.
1: Ik wil andere gesprekken.

heet Boma Do. Daan Zwiering en Dominique de Bond. En dat is een artiestenduo eigenlijk, wat sinds 2025 een koppel vormt. En in dit programma is het mooi in de Alleskunner. En dat is een opname die hebben we gemaakt op even kijken hoor, waar is, dat hebben ze dat gemaakt. Dat hebben ze gemaakt op YouTube-kanaal. En daar zingen ze onder andere dit nummer in andere gesprekken. Zo, hè, we zijn eruit. Geldt niet voor deze uit, net zal hij zijn, The Reunion, 1976. We hebben het over Fleetwood Mac, een gouden oude op je radio. En u weet het, hè, we draaien niet alleen splitsplinternieuw, maar ook hartstikke goud van hout, zoals deze. Prachtig en ook weer heel gevoelig. Tot ziens in het volgende nummer dadelijk.

Goud voor Oud en de Splitsplinter Nieuw. Die dame die al heel lang op de nummer 1 staat in de Billboard Hot 100. Ella Langley heeft een nieuwe. Samen met Koe Wetzel, deze Jaded.

0: later met een verhaal.
1: En we hebben het over het Electric Light Orchestra, One Summer Dream. Het nummer is afkomstig van hun beroemde vijfde album Face the Music. En is ook opgenomen in de box sets Afterglow en Flashback. Geschreven door Vorman Javelin en bestaat het op de B-kant van de hit Mr. Blue Sky. Critici schreven dat de 7 ELO-leden zichzelf overtreffen op dit nummer One Summer Dream. En een prachtig, suggestief en adembenemend emotioneel geladen muziekstuk hebben neergezet. Het is tevens het meest onderschatte nummer van de band. En zonder twijfel een van de meest onbekende parels van de jaren 70 door de rockband gebracht. En dat vooral orkestraal. We hebben het over Electric Light Orchestra. One Summer Dream.

de tekst was duidelijk, hè? One Summer Dream van Electric Light Orchestra. Door naar de volgende in het rijtje van Dirk Bravenboer. Hebben we het over Tinseltown in the Rain. En dit keer in de uitvoering van Andrea Corr. En Andrea Jane Corr is een Ierse zangeres en actrice. Zij is het jongste lid van de familiegroep The Corrs. Haar roots liggen vooral bij de muziek van Prince, waarvan ze een groot fan was. Voor het ontstaan van de Corrs speelde ze met haar zussen en broers in de Ierse film The Comments. Met als Sharon Rabbit. En had ze ook al een rol in de film Evita. Van optreden van de families Even Stilhagen werd deze pauze gebruikt voor diverse soloprojecten en nam ze 2 soloalbums op. Het eerste album werd geheel door haarzelf geschreven, maar het meest succesvol kwam van het tweede album, gevuld met covers, waaronder deze origineel van de Blue Nile. Ze hebben het over Tinseltown in the Rain en Andrea Corr.

Andrea Corr en Tinsel Town in the Rain in de drie van Dirk. En de laatste, ja, die zegt toch wel heel veel. En het heeft allemaal te maken met ja, de tijd van nu. Die bijzondere tijd waarin oorlog niet ver van ons vandaan is. En dit is een lied dat echt de gevoelens samenvat die ik heb, zei Annie Lennox, die samen met Dave Stewart Eurythmics vormen. Het gaat over je machteloos voelen tegenover het geweld in de vorm van oorlogen en tragedies waar we iedere dag mee overspoeld worden. Het wordt opgenomen in de Church Studios van producer Andy Wright, waar ze een deuntje speelde op haar piano. Vervolgens werd er een beat gezet en Dave Stewart bedacht een 12-snarige gitaarpartij. Het werd uitgebracht als eerste single van hun 8e album en bracht ze na bijna 10 jaar terug in de Britse hitlijsten. Ja, het prachtige nummer van Eurythmics, I Save the World Today, was dat maar waar.

nieuwe van Roxane Hazes, Vang je mij als ik val. Ja, als je ouder wordt, dan is de kans dat je valt nog steeds wat groter. En in de serie van Gilbert Sullivan, zijn nieuwe, heb ik een plaatje gevonden van Growing Old Disgracefully. En de zanger kijkt met humor naar het ouder worden. Hij weigert zich neer te leggen bij het idee dat je, wanneer je ouder wordt, ineens rustig, netjes en onopvallend moet worden. Integendeel zelfs, hij wil zichzelf blijven zoals hij is. Gilbert Sullivan, Growing Old Disgracefully.

Gilbert O'Sullivan, Growing Out Disgracefully. Ja. En we gaan het laatste stukje van het eerste uur nog eventjes Dolly Parton draaien met The Bridge. En ook in het tweede uur komen we terug met Dolly. Tot zo, na het nieuws.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fishing,
8: Harmo de Meijer,
10: Kruidvat,
11: Miss Beauty Fashion,
8: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
12: Eetcafé De Parel,
8: Lidl,
10: Libra
12: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
13: Love songs are back again. Romance on your radio station.

Hansmens. Goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs. Een gouden ouwe in Love Songs.

Welkom terug in deel 2 van Love Songs met Darling Be Home Soon. Love and Spoonful 1967. En de eerste was van Jolene Dolly Parton. Jazeker wel. En ja, fouten worden er allemaal gemaakt. Het is een teken van innerlijke kracht als je vrede kunt hebben met je imperfectie. Ja, maar ik heb mezelf voorgenomen om minder te piekeren. Maar het maakt me zorgen dat het me niet gaat lukken. Dit is Roger Taylor, drummer van Queen. I see you now. Zijn die.

Jullie zijn aanraden om te kijken naar de videoclip van deze plaat van Roger Taylor, I See You Now. Dan zie je een meneer staan in een pak. En ja, de drummer van Queen. Als je nagaat hoe het was vroeger, Queen. Nou ja, in ieder geval geldt ook voor Bryan Adams. En deze zijn nieuwe, ja zeker wel, The Ballad of Terry Fox.

oog om oog en tand om tand. Het maakt iedereen alleen maar blind en tandeloos. En de meerderheid van de mensen behoort tot een minderheid. Daarom, te veel is niet genoeg.

constant. Sam Smith. Zijn allernieuwste. We gaan even terug naar 1970. Oh, dat is een tijd terug. The Smile van Brainbox.

Sarah Bareilles en Still Crying. Afgelopen vrijdag, zoals gezegd, waren we hier in de studio om een beetje afscheid te nemen van deze studio. Ja, het is toch wel een beetje melancholiek, hè, want we hebben denk ik al jaren zitten we hier. Ik ook, op de zaterdagochtend en op de zondagavond en de zaterdagmiddag met de sport. Maar ja, het is allemaal... Het is nog aan de glorie. Maar het was hartstikke mooi hier, hoor. Gezellig en mooi. En er waren ook wat oud-leden, René Visser onder andere, dus van vroeger. En er werd wel een traantje weggepinkt, want ja, het gebouw is er eigenlijk niet meer. En dat is heel jammer. Maar goed, de muziek gaat altijd door. En ook Ray gaat altijd door met deze.

gelijk even Mario en Els hun hart onderin spreken, want ze hebben het even niet makkelijk. Ja, zeker. Els gevallen van de trap en best aardig beschadigd. Jazeker wel. Om iets heel echt goed te doen is fouten maken onvermijdelijk. Je zult dus veel frustraties moeten kunnen dragen. En het lijkt alsof mensen altijd zeker weten wat ze willen. Maar ik kan soms al twijfelen over welke sokken ik aan zal trekken. Ja, geluk. Je ziet het niet aankomen. Het is gewoon zo. En tot slot nog even deze. De onzin van het leven mag er ook zijn.

Stella Lefty en Boston. Heeft u haar gezien vorige week? Met de Grand Prix van Zandvoort. Davina Michel. Met het prachtige, ja, het song, het, heet dat? Het, het noemen we dat ook alweer. Het, ja, het nummer wat ze zong. Ja, dat, we hebben de naam kwijt.

Davina Michel en Pinky Swear. En ik was even de weg kwijt. Althans de weg kwijt. Was ik Going On van Marvin Gaye. Maar het volkslied, Dylan Helmers. Ja. Gebeurt. Eventje denk van, oh ja, we gaan het over. Ja, daarover natuurlijk.

0: en de mentale groei op afstand van Wendy en Hilly.
1: Inderdaad op afstand, want ja, we zijn nog steeds aan de Lomelstraat vanavond. Ja, waarschijnlijk doen we vanavond het licht uit en dan is het volgende week vanaf de sportlaan. Dus ja, we gaan het zien. En toch wel even een klein beetje een beetje tranen. Hè? Toch wel een beetje straks een laatste snik, nog een klein beetje tears in the morning. Want dan gaan we door naar de non-stop op de maandagochtend. En anders is het donderdagmiddag. Dan gaan we door met de volgende programmering. Nog eentje in een nieuwe The One Max Sisters. If I Let You Go. Mijn naam is Hilly, Wendy en Marijke. Ik vind een heel goede avond. Goedenacht. Wees weer door naar de dingen. En ja, we zeggen tot de volgende week. Hè? Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijdt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaita met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit.

Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met twee auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er één naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs een van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66...